0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal.

Het noodweer heeft op veel plaatsen geleid tot schade. Honderden mensen belden de politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een waterloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden en ook vielen er grote hagelstenen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. Van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein erachterop reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-strijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek van Con Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Spreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden is een zwaar gewonde gevallen toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel.

En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen hij aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet ervan af. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto in 10 minuten tijd 10 graden stijgen. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. En het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer, de zwaarste buien trekken, want het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui, verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. En in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: 50 cents. No phone, no boo, no pets. I ain't got no cigarettes, but to
1: take this. Goud van oud. De hits van nu en muziek in je eigen taal. RTV Slos draait het allemaal.

0: zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Impa aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht. Ze maakten een raampje open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder van Oranje heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is Tips met het nieuws.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schadeinslagen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel, en in het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Bliksemingeleiden in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar net een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen bij een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raam open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 mensen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep.

Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.

0: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en de brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Julianapop. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noorden trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.

0: Voor te veel mensen in een lift of streekbus. Of gewoon een kamer. Voor de krans van melkwegen, sluiers, nevels en hun zwarte gaten. Voor mijn eigen brein een stuk of wat insecten. Vrouwen, hun stemmingen en stemmen. Voor kokend water, vliezen, scharen, ademhaling. Voor de meeste onbenulligheden. Groot en groter voor de ontijd van mijn ouders, toen vanaf kansels en kazuivels men met hel en smalle poorten dreigde. Voor sommige geluiden en het levende bij die geluiden. Voor mails en sms'en, voor enveloppen op mijn tafel.
1: Voor de toekomst, het verleden en voor wat die met z'n tweeën stiekem met elkaar bespreken. Voor wat hebben ze in petto, voor de poppen waar ze roekeloos en harteloos mee spelen. Voor het water dat blijft stijgen, voor de stilte, voor de vloed. Voor het bloed aan onze handen, voor het plastic in ons bloed.

Voor de angsten van een ander, maar vooral voor waar die angsten toe gaan leiden. Durf bijna niet te kijken, durf bijna niet naar buiten. Alsof daarmee dan het lot is te vermijden. Of de toekomst af te leiden, of te doen laten vergeten wat de plannen voor je zijn. En alsof die dan verdwijnen, alsof bang zijn voor het ergste.

Voor dromen en demonen. Voor uitsluiting en vrijwel alle onbekenden. Voor de elementen. Voor volk en vaderland, voor grote dromen, voor de deurbel en voor straf. Voor gepatenteerde gekken, sommige familieleden, school en alles wat daarna moest komen. Voor de aanblik die ik bied en niet wil bieden. Voor de benauwenis van aangeboren schaamte. Voor gedachten, andermans of eigen. Sporen, hoogte, tekens, diepte, alles wat aan taal ontsnapt. Vermoedens van om het even. Voor God toch nog, voor mijn hartslag, voor alles altijd bang geweest. Niet vrijblijvend, maar met recht en reden. Voor alles altijd overtuigd, hoog in de adem, zuiver in de leer, tot in het merg bang geweest. Op het stupide en futiele af, met oogkleppen en hondentrouw, voor alles altijd bang geweest. Voor alles bang geweest, voor alles altijd bang geweest. Voor alles bang geweest. Voor alles altijd bang geweest.

zeggen van mijn truusje. Maar wij zijn toch echt de beste. We zijn de beste.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. Zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De politie is op zoek naar een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte vannacht zijn eerste overwinning op het WK. Ze wonnen met 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Het weer. Ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorden is een vrouw van 25 uit Joure overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Een blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is inmiddels afgelast. De politie zoekt een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en een paar scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Het land verloor met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten is het nu droog en overal is er vandaag geregeld zon. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

dat om mee te beginnen. Donovan. Oh ja. Ik zei Donovan. 1975, toen was hij er heel eventjes weer met zijn Salvation Stomp. En daarna eigenlijk, tenminste qua grote hits en zo, niks meer van de beste man vernomen. Die in de jaren 60 toch zeg maar als een soort Engelse Bob Dylan door de hitparades raasde met diverse mooie bijdragers. Zo, hoe zeggen we dat? Welkom bij weer een nieuw uurtje met leuke plaatjes van heel lang geleden. Ik zeg expres geen gouden ouwe, want we hebben er zo af en toe ook eentje tussen zitten waarvan je denkt, goud? Nee, oud vast dan zeker.

Man, wat werd er in de jaren 60 toch leuke muziek gemaakt waar we eigenlijk nooit wat van hoorden. De Malibu's was er zo eentje. Strong Love, 1965. Ook dit is eigenlijk origineel uit de 60s. Where?

0: hele bijzondere herinnering, tenminste voor mij wel op plaatgebied. Ik viel destijds wel voor dit nummer, alleen ik had geen idee wie het zong in 1972. Kwam ik ook nooit achter tot veel later. Marvin Welsh en Feather.
1: Come on, flashback party today.
0: Ja, dat heette Marmaduke. Als een mannen of ja, moet ik er wat anders bij zeggen, weet ik wel. The Culture Club, The Church of the

gaan naar Amerika. Want alleen daar kunnen dit soort dingen die we zeg maar, nu in de show gaan behandelen. Heel bijzonder. The Church of the Poisoned Mind trouwens daarnet van Boy George als een clubje. De Culture Club natuurlijk. 1983 voor de meeschrijvers en meenoteerders onder u. Alsjeblieft, ben ik weer volledig in mijn info. Okido, een Amerikaan dus. Die uitgleed in de hondenpoep in de dierenwinkel. Je snapt het al. Claimcultuur al daar. Heeft een schadeclaim ingediend van, nou, kleinigheid, $1 miljoen. Ik bedoel, je kunt daar binnenlopen op schadeclaims als je het goed doet. Robert Holloway, zo heet de meneer in kwestie, die beweert dat hij zijn rug ernstig heeft geblesseerd. Oh jee, zijn hoofd heeft gestoten. Dat is nog het ergste. En 4 tanden is kwijtgeraakt toen hij in januari 2009, zo kan pasje geleden weer, uitgleed in een hondendrol in de PetSmart winkel. PetSmart in Newport. Nou, het zal allemaal. Volgens meneer Holloway was de winkelier nogal nalatig. Die had hem namelijk moeten beschermen tegen de gevaarlijke situatie die ontstond door dieren die op de grond gepoept hadden. Ja, je moet er maar net op letten. Maar in Amerika kun je dan dus zelfs tijden na dato kun je nog denken van, nou, misschien is er wel een advocaat die de brood in ziet. En dan kom je gewoon met een claim vanwege 1 hondendrol waardoor je naar beneden bent gegaan. Smakelijke toestand, denk ik dan. Met een claim van $1 miljoen. Je kunt op die manier eigenlijk in Amerika totaal geen risico meer nemen. Je kunt beter gewoon alle winkels dicht doen. Heb je dit glazer ook niet meer. Lekker.

Zo op dit moment in het plaatje wordt het neuzelgehalte, zeg maar, in Spirits Heaven Flown toch wel redelijk hoog. Bij Barry, Robin en Morris Gibb, oftewel destijds de Bee Gees in 1980. Alle naweeën nog in het achterhoofd, zeg maar, bij die heren van Saturday Night Fever en het grote succes daarvan. En ja, hoe ga je dat opvolgen? Het is knap lastig, zelfs voor een beetje als de Bee Gees. Spirits Heaven Flown was dus ook niet meteen de grootste hit van de mannen. Maar goed, klaar. Dat was wel een mooie om achteraf weer terug te horen. Vooraf gegaan door Jody Watley en haar twee heren. Howard Hewitt was er eentje, geloof ik, van. En die andere, slijmen, helemaal... Geen idee meer wie dat was. Shalamar in ieder geval. Ze waren met z'n drietjes en ze zongen The Second Time Around. Op de rand van 1979-1980 overal ter wereld de hitparade in. En in de Benelux dus in 1980. Vandaar dus twee platen achter elkaar. U had het al begrepen. Uit één en dezelfde week, uit één en dezelfde hitparade. En dat hebben we dan ook weer gehad. Oh, doe de deur maar weer dicht. Huppakee, op naar het volgende. En wat is het volgende? Zometeen het orgel van Tom Parker. Beter bekend in de jaren 70 als Apollo 100 met Besame Mucho.

het was 1973 en zeg maar, we draaiden gewoon de Engelse Rick van der Linden van Exception, die ook een beetje een tik had, hoe krijg ik popmuziek samen met klassieke muziek? Nou, zo dus, hè? Beste Memucho. Alleen Tom Parker had dan een stuk minder high dan de Nederlandse Rick van der Linden. 1972.

0: vreemde verhalen over vreemde mensen.
1: Het rariteitenkabinet gaat nog eventjes weer helemaal open. De deur zwaait echt wagenwijd en daar komt een mevrouw uit wandelen. Oh jee, een mevrouw die uit Wales in Engeland komt. Dat is wel heel bijzonder, deze dame trouwens, want die heeft tot nu toe maar liefst 114 hartstilstanden binnen 30 uur... Hallo? Binnen 30 uur overleefd. Wel heel bijzonder. Daar kun je het mooi druk mee hebben. Nou, dat hadden die doktoren dus ook. Op de plek waar ze is binnengebracht. Deze 55-jarige dame. Anne Mintrum, zo heet ze. Een Britse huisvrouw. En ze heeft het zogenaamde Sudden Adult Death Syndrome. Lekker bij je ermee. Het is een extreme hartritmestoornis waarbij het hart van zeg maar de patiënt er zonder reden gewoon poep begeeft. Zo, de vrouw werd eerst... Ik moet er nog wel even... Eventjes helemaal confused van. De vrouw werd eerst 104 keer gereanimeerd in de kliniek Ysbyty Gwynedd. Want ze praten daar natuurlijk wel erg Welsh in Wales, snapt u wel. Later werd ze overgebracht naar het ziekenhuis in Liverpool, waar ze nog eens 10 hartaanvallen overleefde. Ook mede namens de doktoren hartelijk dank. Hallig idee zeg. Ze maakte het inmiddels naar omstandigheden redelijk goed. Ze meldde diverse Britse kranten. En ik geef het je maar te doen. 55 jaar oud en dan 114 hartstilstanden overleven. Met alle gevolgen van dien, want ze heeft nu inmiddels waanzinnig grote schroeiplekken op haar lichaam door de talloze elektrische schokken. Want dat is dan ook allemaal natuurlijk nodig om die vrouw te reanimeren en zo. Door al die behandelingen van de doktoren. Maar goed, je kan altijd achteraf nog zeggen, gelukkig, ik heb het overleefd.

0: zojuist in deze show vol gouden ouwe Jolijt. Wat heet? Een plaatje van Anita Meijer uit 1984. Ik vond toch ergens een singeltje. Ik denk, hop, die draaien we gewoon eens een keer tussendoor. Blame it on love hoorde je. Vooraf gegaan door Ball & Jack. Toch een mooie naam voor een groepje. Ball & Jack. Hoe heet jullie groepje? Nou, Ball & Jack. Hoe kom je erop? In 1971 al bedacht door Ball & Jack. Found a Child, zo heette het. Hoog Santana gehalte trouwens in die plaat, maar het was wel leuk. Het werd ook net geen hit, dus collectors item, zullen we maar zeggen, dan niet wij. Zo hoor je nog eens wat in deze show. Zometeen trouwens nog veel meer, hoor. Man, er was zulke leuke platen voor je klaar liggen. Daar ga ik niks over vertellen. Ik vertel alleen wat er nu komt. Dat was Eruption namelijk, uit 1979. Je kunt een retourtje bestellen als je in de trein gaat zitten, maar je kunt het ook doen met een one-way ticket. Dan weet je zeker dat je nooit terugkomt. Nou, alhoewel, je kunt ook van lopen natuurlijk, hè. Enfin, dit wordt weer zwammen. Muziek.
1: De Flashback Party. Bert van der Laan.

0: minder dan 10 minuten. En dan zit het recht op. Dit uurtje vol met oude, soms gouden, maar vaak ook helemaal geen gouden deuntjes en zo. Volgt u het nog, dan kunt u meer dan wij. Daarnet hadden wij een leuke van Eruption, 1979. One Way Ticket. We draaien straks nog Jackie Wilson, opnieuw uitgebracht in 1987 met I Get the Sweetest Feeling. Maar eerst terug naar het begin van de jaren 60.
1: Oh, great.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Het voor direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van de 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. De gemeenten stellen wel voorwaarden. Ze willen vaak alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeenten hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Jouren om het leven gekomen. In Coevorde kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De brandweer en politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer, ook in het noordoosten, is het droog. En overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Goedemorgen, welkom bij het programma Kopwijzer. En het is vandaag zaterdag 20 juni 2026. Ik zal u de onderwerpen vertellen van het eerste uur. We eindigen met het verslag van de verloop van het Tour, dat is dubbel, hè. Tour du Alès is afgelopen donderdag geweest in Frankrijk. Mont Ventoux en Joey Theekamp hebben we daarvoor aan de telefoon, want die heeft daar Mont Ventoux radio gedaan. Dan daarvoor Annie Muislaar met iemand van de kunstgroep over het monument Stilgeboren Kinderen. En nu in de studio, zoals altijd, het politieke halfuurtje, wethouder Steven Bunt. Goedemorgen, Steven.
1: Goedemorgen, Lia.
0: Goed je weer te zien.
1: Ja, fijn om hier weer te zijn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik zeg goed je weer te zien. Dus ja. Je bent al eerder geweest. Maar dat is onderhand al een jaar geleden. Half mei 2025 nam je afscheid na je 7 jaar fractievoorzitterschap. En nu weer politieke front.
1: En nu weer op het toneel. Ja.
0: Ja. Ja. Hoe kijk je terug op die periode? Waarom ben je toen eigenlijk ook gestopt?
1: Ja. Nou, ik ben gestopt inderdaad vorig jaar. Dat was een samenloop van omstandigheden. Maar eigenlijk met name de mantelzorg van mijn moeder speelde toen heel nadrukkelijk. Mijn moeder heeft dementie. En op dat moment leunde dat eigenlijk steeds meer op mij, op mijn familie. En daar hadden we het heel, heel druk mee. Dus op een gegeven moment waren dingen gewoon niet meer te combineren. Dat was een pittige tijd. Maar inmiddels heeft mijn moeder een goede plek gevonden. En dus dat geeft ook weer wat ruimte om dingen op te pakken.
0: Ja.
1: En het politieke vuurtje brandde nog steeds. Dus toen ik benaderd werd of ik mijn kandidaat wilde stellen als wethouder, toen kon ik eigenlijk geen nee zeggen.
0: Nee. Dan heb je dus het raadswerk gemist.
1: Zeker. Dus dat is ook wat ik eigenlijk het blijven volgen. En wat ik zei, het politieke vuurtje dat brandt van binnen. Je zit ergens in met een overtuiging om Steenwijkerland een beetje beter te maken. En dat was er nog altijd. Dus dat is nooit weggegaan.
0: Nee. Dat heeft altijd
1: en dat is
0: in je achterhoofd.
1: Steeds.
0: Ja, anders had je deze stap niet genomen natuurlijk. Want dat is een beste stap natuurlijk.
1: Zeker.
0: Toen je nog in de raad zat, unilocatie, daar heb je ontzettend veel werk voor verricht. Hoe kijk je daar nu op terug? Nu dus eigenlijk de stap, samen met het CDA dus, en moet ook wel genoemd worden, nu deze stap gezet is.
1: Ja, uiteindelijk heeft de hele raad ervoor gekozen. Hè? Dus, en we zijn natuurlijk in de beginfase inderdaad samen met het CDA opgetrokken om ons er hard voor te maken in de raad. Ik ben ontzettend blij dat in de fase zit. Hè? Dat we bijna naar de financiering gaan. En dat straks de schop in de grond kan. Dus daar ben ik ontzettend blij en trots op. En ook mooi omdat nog dat staartje en dat er ook echt gebouwd gaat worden om dat als wethouder mee te mogen maken. Nou, daar ben ik ontzettend blij mee.
0: Ja, dat is wel een van je sterretjes in je loopbaan.
1: Zeker. Ja, daar zijn we druk mee geweest in die 7 jaar. Ja, nee, we hebben ons hard voor gemaakt en heel blij dat gelukt is.
0: Ja. Afscheid vorig jaar heb je gezegd, noem mij maar het sociale gezicht.
1: Ja.
0: Is dat nog steeds zo?
1: Dat is nog steeds zo. Ik zit in de politiek vanuit een sterk gevoel van rechtvaardigheid en solidariteit. Hè, om het voor de medemens beter te maken. Om gelijke kansen te creëren voor iedereen. Ook als je niet in zulke fortuinlijke omstandigheden bent geboren of opgegroeid. Dus daarvoor zit ik in de politiek. Dus dat sociale hart, hè, dat is ook dat politieke vuurtje. En daar maak ik me hard voor. En nu als wethouder heb ik ook weer portefeuilles waarin ik dat sociale hart kwijt kan. Hè, met het sociaal domein.
0: Mm-hmm.
1: Waar we zorg en ondersteuning bieden voor mensen die het wat lastiger hebben in de samenleving. Ja.
0: Ja, en het is ook eigenlijk de achtergrond van je werk.
1: Ja, zeker. Dus ik heb ook mijn werk daarin gedaan.
0: Ja.
1: Ik ben van huis uit socioloog. Ik heb onderzoek gedaan naar mensen die wat sociaal kwetsbaarder zijn. Dat is wel een drijfveer gedurende mijn loopbaan en mijn leven, dat ik me daar graag voor inzet.
0: Ja, zeker. Dus alles komt nu eigenlijk op één plek bij elkaar. Dat je je daarmee kan bemoeien is een beetje een raar woord, maar dat je daarvoor kan inzetten.
1: Ja, absoluut. Ja. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Hè? Dat die mogelijkheid mij geboden wordt. En dat die dingen bij elkaar komen, dat is hartstikke mooi. En dat ik dat samen met anderen mag doen, hè, die daar veel van weten. Om het voor de inwoners van Steenwijkerland een stukje beter te maken en een stukje socialer te maken.
0: Ja,
1: dat is hartstikke mooi.
0: Ja. Nu heb je ook die periode meegemaakt van het samengaan van Partij van de Arbeid met GroenLinks. Hoe kijk je daar nu op terug, nu de klap erop gekomen is?
1: Ja, ik ben ontzettend trots op waar we staan nu. Ik ben samen met Stephanie Guts, die destijds bij GroenLinks zat, en ik bij Partij van de Arbeid, hebben we ons hard gemaakt voor die fusie. Eigenlijk vanuit de gedachte, ja, samen 1 plus 1 is 3. Hè, sta je sterker. En zeker in een tijd waarin het politiek allemaal wat gefragmenteerder wordt. Hè, er zijn steeds meer kleine politieke partijtjes. Hebben wij laten zien dat je ook samen de schouders eronder kunt zetten. Nou, zaterdag ervoor, hebben we de fusie gehad. Hè, dus nu zijn we ook officieel Progressief Nederland, pro.
0: Ja.
1: En ook hier in Steenwijkerland zijn we pro Steenwijkerland geworden. En dat is hartstikke mooi, want je ziet ook dat dat weer energie geeft. En dat nieuwe mensen zich aansluiten. En dat geeft heel veel energie.
0: Ja, ja. Nou is de, en dat geldt voor GroenLinks natuurlijk ook, de naam Partij van de Arbeid. En dan ook voor GroenLinks eigenlijk van de kaart.
1: Ja.
0: Hoe voelt dat?
1: Ja, natuurlijk. Je voelt een verbondenheid, hè, met iets waar je hard voor hebt ingezet. Maar het is ook tijd voor een andere naam. Als je samen gaat, dan wordt het ook tijd dat je daar een nieuwe identiteit aan geeft. Dus ik denk dat de keuze voor progressief, dat hartstikke goed is. Want daar staan we voor. Hè.
0: Mm-hmm.
1: Progressief, vooruit. Het een beetje beter maken in de samenleving. Nou, dat past heel goed bij mij. Dus ik denk dat progressieve, dat bindt ons ook. Dus het is. En daarbij verliezen we onze wortels niet. Het is die Partij van de Arbeid. En die sociaal-democratische wortels, die nemen we gewoon mee. En dan geven we op een eigen tijdse manier vorm aan. Ja.
0: Ja, maar een heleboel mensen zullen zeggen van, ja, maar die naam die bestaat al zo lang.
1: Ja,
0: daarvoor
1: had je weer een andere naam. Hè. Dus ik bedoel, zo gaat het altijd. Hè. Dat zie je bij meerdere partijen. Het CDA is ook een fusiepartij geweest. Er zijn meerdere partijen die eigenlijk bestaan uit, die hun oorsprong hebben in bepaalde politieke stromingen. Zo is dat bij ons ook. Het gedachtegoed verliezen we niet.
0: Nee, en dat is uiteraard het belangrijkste.
1: Zo is het.
0: Ja, ja. Je zei toen met het samengaan van, dan hebben we misschien wel 6 zetels. Daar gaan we voor. Het zijn er 4 geworden.
1: Ja, dat is natuurlijk altijd jammer. Hè? Dus je hoopt op 6. Daar hebben we ons ook voor ingezet. En dan is het altijd teleurstellend als het er maar 4 zijn.
0: Ja.
1: En tegelijkertijd zie je dat als je gewoon naar de samenstelling van de raad kijkt, en zien we wat meer versplintering. We hebben ook meer partijen gekregen. Er zitten nu 10 fracties in de raad.
0: Ja.
1: Verschillende partijen hebben wat ingeleverd. En als pro zijn we nog steeds de ene grootste partij. Hè, nadat Forum zich opgesplitst heeft. Ik denk dat we daar nog hartstikke blij mee moeten zijn. We zijn ook ontzettend blij natuurlijk dat we meedoen in het gemeentebestuur, in de zin van in de coalitie.
0: Ja, precies.
1: Dan kunnen we ons werk voortzetten.
0: Ja, ja. Ja. Ja, dat is mooi. Dat eigenlijk ook met nieuwe mensen in de, zo goed als nieuwe mensen in de raad, dat op kunt pakken.
1: Ja, vanuit de fractie pro inderdaad. Hè?
0: Ja.
1: Dit was onze aanvoerder Dennis.
0: Ja.
1: Die heeft zich met hart en ziel ingezet om een goede uitslag te genereren. En die zet zich nu weer met hart en ziel in. In de raad als fractievoorzitter. En daarnaast met Roland Put en Femke Welvaart en Stephanie Geurts. Ik denk een hartstikke mooie fractie.
0: Ja, inderdaad. Ja. We praten zo even verder. We gaan even naar muziek.

0: En dat was Davina Michel. Wij gaan verder met het gesprek met Steven Bunt, wethouder Steenwijkerland. We hebben zijn, de mens eigenlijk achter de politicus al een klein beetje doorgewandeld. Ik wil eigenlijk nog één ding weten en dan probeer ik wat dingen te pakken uit zijn portefeuille. Maar wat heeft je toen besluiten, Steven, weer de politiek in te gaan? Je hebt een vaste job, waar je toen eigenlijk een nieuwe job waar je voor gekozen hebt toen. En dan toch dat te laten vallen, want wethouderschap is een baan.
1: Zeker, ja, zeker een baan. Wat ik je eigenlijk net zei, hè, je zit er met een bepaalde drive in de politiek. Om Steenwijkerland een stukje beter te maken. En dat vuurtje branden. En als de partij dan een beroep op je doet, hè, van goh, zou je je kandidaat willen stellen? Dan ga je daarvoor. Mm-hmm. En dat is het eigenlijk. En natuurlijk is dat een stap. Maar ik heb die stap genomen omdat ik denk dat ik daar iets kan betekenen.
0: Yeah.
1: Voor de samenleving. En dat is mooi. En dat vind ik ook fijn om te doen. Dat geeft voldoening. Dus dat is eigenlijk de reden dat ik die stap heb gezet. En dat ik inderdaad mijn werk aan Hogeschool Windesheim heb opgezegd.
0: Ja, ja. Ja. En het thuisfront?
1: Ja, thuisfront steunt mij natuurlijk.
0: Ja, dat kan zeggen.
1: Had ik de stap niet gezet.
0: Die moeten we
1: natuurlijk
0: staan.
1: Een goed gesprek over gevoerd.
0: Ja.
1: Wat je zegt, wethouder is wel een baan. Het is natuurlijk een fulltime baan, soms meer dan fulltime. En dat vraagt ook iets van thuisfront. Hè? Dus die moet ook. Ik heb twee kinderen in de leeftijd van 9 en 11. Dus we hebben het ook met elkaar te doen. Ook in onze relatie natuurlijk aandacht voor elkaar houden.
0: Ja, ja,
1: en dat is hartstikke
0: zeker
1: belangrijk.
0: Ja, nou en of.
1: Dus daar blijven we zeker tijd voor maken. Maar natuurlijk staat Frank erachter. Want ja. anders, ik heb ook bij mijn afscheid als raadslid ook gezegd. Ook als raadslid, je doet dit werk niet alleen. Je doet het eigenlijk samen. En dat geldt voor het wethouderschap net zo goed. Je doet dat samen. Ik ben wethouder, maar die stap zetten we samen.
0: Ja. Je hebt zijn naam al genoemd, Frank. Dat houdt dus in dat je met je man getrouwd bent.
1: Ja, dat klopt.
0: Weet iedereen eigenlijk al.
1: Ja.
0: Maar dat houdt dus ook in, en dan stap ik over naar de regenbooggemeenschap. Dat je daar helemaal achter staat.
1: Ja, absoluut. We hebben dat in 2018... hebben we dat al in het coalitieakkoord destijds gezet. Hè? Dat Steenwijkerland wil een regenbooggemeente worden. Dat waren we destijds nog niet. Dus dat hebben we daar toen voor elkaar gebokst. En ik ben heel blij dat de stichting ook is opgestaan. En zich inzet voor Steenwijkerland als een inclusieve gemeente. Hè, waarin de LHBTI-gemeenschap goed in mee kan doen. Een zichtbaarheid is.
0: Mm-hmm.
1: En dat vind ik zelf ook ontzettend belangrijk. Ik heb die ervaring natuurlijk persoonlijk.
0: Ja.
1: Ik vind het belangrijk om te laten zien dat je mag zijn wie je bent. En dat dat voor iedereen geldt. Hartstikke belangrijk. En we hebben dat ook nu. We zijn inmiddels 8 jaar verder. Maar het is nog steeds harder nodig dan ooit. Het is nog steeds niet vanzelfsprekend in Nederland. En ook niet in Steenwijkerland.
0: Ik heb juist het idee dat het erger wordt juist. Of dat het niet minder wordt, maar dat het erger wordt.
1: Ja, dat gevoel bekijkt mij soms ook wel eens. Ja. In deze gepolariseerde samenleving.
0: Mm-hmm.
1: Terwijl, je moet jezelf kunnen zijn. Dat is hartstikke belangrijk. Hè? Dus als je kinderen op de middelbare school... het moet toch niet zo zijn dat je bang bent om ervoor moeten uitkomen dat je op mannen valt of op vrouwen valt of op wat dan ook valt. Hè? Dat, je moet jezelf kunnen zijn. Ja. Dat is zo ontzettend belangrijk. Dus daar zit ik ook met een enorme drive in om daar samen met de stichting een boost aan te geven.
0: Ja, inderdaad. En die stichting heeft ook hier zijn radioprogramma. Rainbow Radio, Maarten Molenkamp.
1: Daar heb ik al 1 keer te gast mogen zijn.
0: Ah, kijk.
1: Ik kom graag nog een keertje weer langs.
0: Ik zal het...
1: Ik zal niet uitnodigen, maar...
0: maar zo werkt het wel, hè?
1: Ja.
0: Ik zal het doorgeven aan Maarten. Vindt u vast... Henry ter Horst van Forum komt binnenkort ook bij hem langs als gast. Dus dat vind ik wel een heel mooi iets.
1: Ja. Hartstikke mooi.
0: Ja. Je portefeuille. Natuurlijk heel veel zorg, cultuur, noem maar op. Echt een mooie portefeuille, lijkt mij.
1: Ja.
0: Wat trekt jou het meeste aan? Wat zeg je van, daar wil ik eerst mee aan de slag?
1: Oh, dan stel je gelijk een hele moeilijke vraag, Ria. Want mijn passie ligt bij heel veel verschillende onderdelen van die portefeuille. Hè. Dus het sociaal domein inderdaad, hè, zorg en welzijn en participatie. Dat heb ik net uitgelegd, hè, dat is het sociale hart, hè, noem maar het sociale gezicht. Ja, dat is iets, daar ga ik voor. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. Maar onderwijs hebben we net ook besproken. En onderwijsgebouwen, hè, we hebben een unilocatie, daar moet de schop nog in de grond.
0: Ja.
1: We hebben een aantal basisscholen die nieuw gebouwd gaan worden. Maar kunst en cultuur net zo goed. En dat is natuurlijk iets, daar heb ik met name in de privésfeer. Zijn Frank en ik gaan regelmatig culturele dingen. Dus ik vind het mooi om hier ook daar mijn schouders onder te zetten. Dus wat het eerst. We gaan nu eerst starten eigenlijk met van het coalitieprogramma wat er ligt. Mm-hmm. Om daar een uitvoeringsprogramma van te maken. Want dan kun je ook zien wat gaan we doen. Dus we hebben het nu mooi opgeschreven. Maar dat moet natuurlijk naar actie.
0: Ja.
1: En dat moet via de politiek. Hè. De politiek gaat niet altijd even snel. Hè. Maar dat is ook voor eigen zorgvuldigheid en democratie.
0: Dat een wethouder dat zegt.
1: Ja, maar dat is zo. Dat snap ik ook wel. Maar ik ga mijn schouders eronder zetten om een paar mooie resultaten te boeken. De komende 4 jaar.
0: Ja. Dat coalitieakkoord, daar heb je ook natuurlijk aan meegewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Anders kun je daar niet voor staan als wethouder.
1: Dat klopt. Ja, dus we zijn. De fracties hebben natuurlijk daarin onderhandeld. Maar namens de fracties heb je onderhandelaars. En ik ben samen met Dennis Mettin, de fractievoorzitter. Hebben wij namens Pro onderhandeld in dit akkoord. Dus dat klopt. Hè, dat hebben we met z'n tweeën namens Pro gedaan. En namens de andere partijen ook duo's.
0: Mm-hmm.
1: Dat was een hartstikke mooi proces. Hè, waarin elkaar, je niet alleen over de inhoud discussieert. Maar ook elkaar eventjes weer aan de lurven verproeft. Dan gaan we dit samen doen 4 jaar.
0: Ja.
1: Dat voelde hartstikke goed. Hè? Dat voelde hartstikke goed. Het was een hele positieve sfeer. Veel vertrouwen en veel energie. Dus dat was een hartstikke mooie start van deze periode.
0: Ja. Je neemt het wethouderschap tussen haakjes over van Trein Jongman, die het fantastisch gedaan heeft in mijn. Ik mag het niet zeggen als journalist, maar ik zeg het toch.
1: Ja.
0: Anders zeg ik het.
1: Ja. Trein heeft het zeker fantastisch gedaan. Dat heb ik ook genoemd toen ik bij mijn installatie.
0: Ja. Maar het is een grote broek die je aantrekt.
1: Ja, het is een grote schoen om in te stappen. Dat heb ik ook gezegd. Dat heb ik ben ook nog even bij Trein thuis geweest. Dan heb ik dat ook nog gezegd. Het zijn grote schoenen om in te gaan staan.
0: Ja, schoenen zijn beter als een broek. Sorry, Trein.
1: Heel veel bewondering voor de manier waarop de Trein dat heeft gedaan vanuit haar menselijke kant. Hè. Dat vind ik echt heel prijzenswaardig. Dat je als mens, en je vooral ook heel erg als mens laat zien. En dat op een hele menselijke manier hebt gedaan. Ontzettend sociale manier. Ik heb natuurlijk veel met Trein opgetrokken. En daar ontzettend veel waardering voor gehad. Hoe ze dat ook als wethouder heeft gedaan. Dus ik hoop maar dat ik dat wat kan benaderen.
0: Ja. We zullen het zien. Het project wat mij heel erg aanspreekt is het Samen voor Ryan. Daar gaat het allemaal verder mee door. Dat is,
1: Zeker. Ja, we staan aan de vooravond van Samen voor Ryan 2. Dus zeker, daar gaan we mee door. Dat werken in een netwerk om goede kansen te creëren voor onze kinderen, jongeren in het opgroeien. Dat is hartstikke belangrijk. Dus die netwerkaanpak, daar gaan we zeker mee door. Ja.
0: Oké. Okay. Zijn er verder nog punten in jouw idee dat je zegt van ja, dat staat eigenlijk wel niet in mijn zit niet in mijn portefeuille, maar toch wil ik daar achter staan.
1: Nou, dat zit wel in mijn portefeuille, maar dat wil ik wel genoemd hebben. En dat is ook de aandacht voor gelukkig oud worden in Steenwijkerland. Gezond en gelukkig oud worden. Dat is hartstikke belangrijk. In de afgelopen jaren heb ik ook wel het signaal ontvangen van wat doen we daar nou eigenlijk aan? Ook aan de doelgroep ouderen. Dat vind ik ook belangrijk. Dat hebben we ook in het coalitieakkoord opgeschreven, dat we daar met elkaar op de schouders hebben. Dus gezond opgroeien doet heel veel, maar je moet weer ook goed en gelukkig oud kunnen worden. Dus daar gaan we ook voor, om dat goed neer te zetten. Samen met ouderen.
0: Ja.
1: Het liefst ook weer in zo'n netwerk aanpak, zoals we dat ook bijvoorbeeld in Samen voor Ryan hebben gedaan.
0: Ja.
1: Dus daar willen we handen en voet aan gaan geven.
0: Ja. Ja. Dan hebben we zometeen een tweede uur Corine Venning van Wet aan het Wonen, directeur-bestuurder in het programma, over ouderenzorg Steenwijkerland, grootste metamorfose ooit.
1: Ja.
0: Dus dat is toch een mooie. Mooi begin, lijkt
1: dat is een hartstikke mooi begin. Nee, hartstikke goed. Hè? Dus we zitten daar wordt over nagedacht, hè, hoe je een sterke sociale basis legt in onze kernen en wijken, zodat je ook samen goed en gezond oud kunt worden in Steenwijkerland. En daar spelen de woningcoöperaties spelen daar ook een belangrijke rol in. En samen met de zorgorganisaties, Zorggroep Oude Nieuwe Land. En kijken van hoe ziet de zorg van de toekomst eruit in Steenwijkerland. Daar moeten we over na gaan denken. We hebben steeds minder zorgmedewerkers. Dus dat staat heel erg onder druk.
0: Ja.
1: En tegelijkertijd denk ik dat die sociale gemeenschappen, dat is onze basis, dat is onze kern. En daar moeten we op voortbouwen. Zodat mensen ook wat naar elkaar omkijken. Ja. Dat is hartstikke belangrijk.
0: Ja, dat is inderdaad belangrijk. Kijk goed om je heen waar je woont, hè, in je netwerkje. We hebben het gelukkig bij ons, waar wij wonen, wel zo'n netwerkje. Ja. Dat iedereen die staat klaar voor de oudere mensen.
1: Nou, dat is mooi. Mijn eigen onderzoek blijkt ook dat sociale verbinding eigenlijk nog veel sterker is dan bijvoorbeeld je leefstijl. He, dat is ook hartstikke belangrijk, he, dat je genoeg beweegt en dat je niet rookt en dat je probeert zo min mogelijk alcohol te drinken. Ja. Dat is hartstikke belangrijk. Maar die sociale verbinding, die doet nog veel meer. En die is hartstikke belangrijk.
0: Ja.
1: En dat is een fundament en dat is er gewoon. En dat zit ook in onze samenleving. En je ziet hier sterke gemeenschappen. Maar ik denk dat we dat nog kunnen helpen om dat nog verder te versterken. Ja.
0: Ja, inderdaad. Ik wil je heel erg bedanken dat je hier aan hebt geschoven als eerste keer als wethouder. Ik hoop je nog vaker hier te ontmoeten. Vond het fijn je weer gesproken te hebben. Heel fijn weekend.
1: Dankjewel, insgelijks.
0: Dank je.

0: Dit is het Regio Nieuws op RTV Los en op Radio Centraal Noordwolde. Mijn naam is Herman van Hien. Goedemorgen. BNB Liedsparadies in Boyle is officieel uitgeroepen tot de beste bed and breakfast van Nederland 2026. Burgemeester Stineke de Graaf reikte de prestigieuze award deze week uit aan de trotse eigenaren. De kleinschalige accommodatie in Westerlingwerf scoorde uitzonderlijk hoog op gastvrijheid, comfort en de unieke ligging in de natuur. Dan gaan we naar de politiek. De nieuwe coalitie van Steenwerkerland zet vol in op betaalbare gemeenten met vitale leefkernen. De partijen BGL, Pro-CPB en de VVD presenteerden onder de titel Daadkrachtig en dichtbij de plannen voor de komende 4 jaar. De prioriteiten liggen bij het bouwen van voldoende woningen, het steunen van het platteland en het behouden van de sterke voorzieningen. In Westerlingwerf legt het nieuwe coalitieakkoord de focus op de Westhoek en de aanpak van de wegen. De partijen willen onder meer de bereikbaarheid van Wolvega flink verbeteren met een nieuwe centrumverbinding en extra aansluitingen richting de A32. Daarnaast wordt er 2 miljoen euro uitgetrokken voor de werkzaamheden en renoveren van de sportaccommodaties en start het onderzoek naar een extra kunstgrasveld. In Westerlingwerf breidt het aantal buitengewoon opsparingsambtenaren uit. En dat gaat gebeuren om de jeugdoverlast de kop in te drukken. De capaciteit van de BOA's wordt met 2 FTE's verhoogd. De handhavers gaan zich specifiek richten op onveilig gedrag op straat en wat de coalitie expliciet noemt fatbike terror. En het gaat alles gebeuren met een lik op stuk bereid. Goed nieuws voor de zwemliefhebbers in Wolvega. Binnenzwembad De Steense blijft deze zomer grotendeels geopend. Voorafgaande jaren moesten de deuren van de zomervakantie nog dicht, omdat het personeel ingezet werd bij het openluchtzwembad De Dobbe. Door nieuwe planning kan de gemeente Westerlingwerf nu de beide banen tegelijk openhalen. In het productiehuis Mol in Steenwijk en in Hasselt wordt kortzachtig gewerkt aan de laatste repetities voor Ridders en Juffers van het Zwarte Water. De grote regio-teamproductie belooft met een enorme cast, live muziek en speciale effecten een van de grootste culturele hoogtepunten van deze zomer te worden. De allereerste voorstelling wordt aanstaande donderdag 25 juni gespeeld. En tot zover het lokale nieuws. Over een uur zijn we er weer.
1: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: een Douwe Bob met All for One. Aan de tafel aangeschoven zijn Annie Muizelaar en Lia Gurewit. Welkom.
1: Dank u wel.
0: Jullie zitten hier in verband met een heel mooi project eigenlijk. Want het zit nog eigenlijk in een projectvorm. Ja. En dat is een monument voor stilgeboren kinderen. Annie, hoe is dat zo tot stand gekomen om hier mee aan de slag te gaan?
2: Eigenlijk een aanleiding van Wereldlichtjesdag. En hier in Steenwijk wordt daar elk jaar aandacht aan besteed. En ja, mensen uit de rest van de gemeente komen daar eigenlijk niet op af. En toen bedacht eigenlijk Tilco van onze partij kwam met...
0: Granaat.
2: Ja, Tilco. Nu
0: wethouder, ja, zeker. Ja.
2: Die kwam toen met het idee van... goh, eigenlijk zou dat op meerdere begraafplaatsen moeten zijn, zo'n monument. En die staat dus nu alleen op Meppelerweg eentje. Nou, dat heb ik opgepakt. En we hebben een motie ingediend samen met ChristenUnie. En die is unaniem aangenomen.
0: Mooi.
2: En nou ja... Toen moest er dus een monument komen.
0: Ja, precies. Ja.
2: Ja, en is er vanuit de gemeentehuis is er een werkgroep opgericht. En daar ben ik onder andere ook voor gevraagd. Ja.
0: En daar komt Lia ook
2: in
0: het spel.
2: In het begin nog niet. Eerst hadden we een klein werkgroepje. Hebben we ook met de organisatoren van Wereldlichtjesdag Steenwijk om de tafel gezeten. Van goh, hoe is dat toen de tijd tot stand gekomen? En op een gegeven moment hebben we gemeend inderdaad dat de mensen met een kunstachtergrond er ook bij hoorden. En toen kwam onder andere Lia erbij.
0: Ja, want er moest een monument gemaakt worden.
3: Absoluut.
0: Ja. Ja. Nou.
3: Ik zit hier niet als persoon. Eigenlijk meer als CBK. En dat is kunst in de openbare ruimte.
0: Mm-hmm.
3: En wij zijn eigenlijk de denktank voor José Gastra. Die komt met plannen zoals dit plan. En dan mogen wij meedenken.
0: Okay.
3: En dat wordt dan doorgegeven aan de raad. En wij hebben van het begin af aan mee mogen denken. Welke kunstenaar gaan jullie doen? We hebben er een paar opgegeven. Nou, er is voor Wijs gekozen. En dat is natuurlijk prachtig. Een man uit de omgeving.
0: Ja, zeker. Sint-Jansklooster.
3: Ja, die dat dan mag gaan doen. Hij heeft ook van de mooie schaatsen gemaakt. Dus er komt een prachtig beeld nu wat... wat eigenlijk ook wel nodig is. Want we krijgen... alle mensen hebben wel iets. En op een gegeven moment wil je een plekje hebben... waar je naartoe kunt gaan. Alleen voor gedachten. Je hoeft niet per se alleen voor dat kindje wat er niet is. Of dat kindje wat had moeten komen. Je kunt er gewoon lekker gaan zitten. Het wordt een hele mooie, rustige plek. Met prachtige bloemen. Een bankje wat erbij komt. Dus het wordt weer helemaal subtiel.
0: Ja,
3: en wij mochten als CBK meedenken. Dus kunst in de openbare ruimte.
0: Ja. Je ziet het al helemaal voor je.
3: Ja,
0: je
3: absoluut.
0: Hoofd. Ik zie het aan
3: absoluut.
0: Je. Heb jij dat ook, dat gevoel, Annie?
2: Ja, nou ja, we zijn ook met een aantal mensen naar de begraafplaats toe geweest. Om te kijken van... Nou, welk plek?
0: Het is de begraafplaats in Vollenhoven.
2: Ja, dat is uiteindelijk de plek geworden. Het is bedoeling om in de toekomst misschien ook nog een andere begraafplaats, nog een monument te zetten. Maar vooralsnog hebben we eerst hiervoor gekozen.
0: Ja.
2: En nou ja, we zijn dus samen naar die begraafplaats geweest en hebben eigenlijk een mooie plek uitgezocht. En ja, dan kun je het ook wat beter voor je zien.
0: Ja. Jullie mochten de plek zelf uit? Ja, wel de begraafplaats niet natuurlijk, maar wel de plek
2: nou,
0: op de...
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Okay.
2: Ja, wel in over. Er waren mensen van het gemeentehuis bij. Twee beleidsmedewerkers, openbare ruimte. Die zitten er ook elke keer bij. En samen komen we dan tot dat plekje.
0: Ja.
2: En ook de kunstenaar is mee geweest, Albert Wijs. Om ook te kijken, om ook gevoel te krijgen daarvoor. En daarna is dat de schets gekomen.
0: Ja.
2: Het idee.
0: Het is dus nog een idee, een schets. Want dat is kunstenaar voor de kunstenaar zelf, hoe dat zal gaan worden. Maar één ding is al wel bekend, hè? Dat is de mooie paal waar het kunstwerk op komt te staan.
2: Ja. Het, een meerpaal, omdat dat ook een beetje bij Vollenhoven hoort. He, we wilden toch wel een beetje iets hebben wat ook bij de omgeving paste. En toen kwam hij met een idee om dat op een meerpaal te zetten. Hm. En... hij kon vandaag helaas niet aanwezig zijn. Maar ik heb wel van hem een appje gekregen. Hoe hij dat ervaarde. Want na onze eerste bijeenkomst wist hij eigenlijk al meteen wat hij wilde gaan doen. Hij wilde iets met vlinders gaan doen.
0: Mm-hmm.
2: En Het object wat je gaat maken, als je van afstand kijkt, dan zie je een boom met bladeren. Maar als je dan dichterbij komt, dan zie je dat het geen bladeren zijn, maar vlinders. En bovenaan ook nog twee harten. En daar kun je dan je eigen interpretatie bij verzinnen. En uiteindelijk komt er ook nog een kort gedichtje op de paal te staan.
0: Ja.
2: Dus, maar voor hem is het het schets wat nu bekend is, is eigenlijk meer een algemeen schets om een beetje indruk te krijgen van wat het wordt. Kijk, tijdens het creëren zal het daadwerkelijk wat worden.
0: En dan, ja,
2: en dan gaan wij ook nog een keer tijdens kijken. Het proces gaan we nog een keer kijken.
3: Ja. Nou, hij zei ook, ik vind dit, dat vond hij het moeilijkste van het hele gebeuren. Hij is namelijk als kunstenaar is hij echt bezig met het project. Wij hebben met z'n allen hebben we aangegeven wat we dachten, hoe wij dachten, hoe we erover dachten. En dat heeft hij allemaal opgeslagen in zijn hoofd. En daar is hij mee aan de gang gegaan.
0: Ja.
3: Maar omdat er ook een gedeelte geld van de gemeente komt, moet er een soort schets zijn. Nou, een schets uit je hoofd op papier zetten is bijna niet te doen.
0: Nee,
3: dus ik snapte hem helemaal. Dus hij heeft dat heel subtiel gedaan, heel mooi. En nu wordt er iets prachtigs gemaakt. En we gaan ondertussen, tussendoor gaan we nog kijken bij.
0: Ja,
3: En dat is wel heel mooi, dat de gemeente nu kunst in de openbare ruimte steeds meer betrekt bij dit soort plannen. En we hebben bij dit echt vanaf het allerbegin hebben we meegedacht. Mogen
0: mooi,
3: denken.
0: Ja.
3: Nou, dat is fantastisch.
0: Ja,
3: dat is echt fantastisch.
0: Ja. Wanneer wordt het onthuld? In ieder geval voor Lichtjesdag, hoop ik.
3: Ja, dat is de bedoeling.
0: Ja, toch?
3: Ja, we willen met ons lichtje daar wel staan.
0: Ja,
3: toch?
0: Precies.
3: Ja,
0: want dat is in december Lichtjesdag. November, december.
3: November. Ja. Ik denk dat het,
2: tweede zondag in december.
0: Ja.
3: Oh, december?
0: December,
2: ja.
3: Maar,
0: dus dan moet het gewoon klaar zijn, toch?
2: Zeker, we hopen in de herfst eigenlijk al. Maar goed, dat ligt eraan hoe lang het proces duurt.
0: Ja.
2: Dat kun je ook niet sneller doen dan. Nee, het moet ook mooi worden, hè?
0: Precies, en het moet zorgvuldig gebeuren.
2: Ja.
0: Vooral voor dit soort dingen. Dat
2: zeker,
0: is ontzettend belangrijk.

0: ja. toch even nou, na te denken.
1: Ja, ja, inderdaad.
2: En het wordt gewoon een rustplek, ja. toch wel.
1: Ja. Ja.
2: Maar ook een blije plek.
1: Ja, zeker.
2: En dat
1: ja.
2: mag.
1: Zeker. Ja. Ja. Dames, heel hartelijk dank voor deze informatie. En zodra het zover is, of er weer nieuwe informatie is, horen we het graag. Want zeker. Dan besteden we daar weer graag aandacht aan.
2: Leuk.
1: Annie en Lia, dankjewel.
2: Jij bedankt.
0: Bedankt.

0: En wij gaan verder met het laatste onderwerp van het eerste uur. En dat brengt ons helemaal naar Frankrijk. Want daar is het gebeurd afgelopen donderdag. De Tour du ALS en Joey Theekamp hebben we daarvoor aan de telefoon. Goedemorgen, Joey.
1: Goedemorgen, Ria.
0: Oh, dat klinkt je dichtbij. Net of je naast me zit.
1: Dat kan allemaal met een telefoon.
0: Ja, precies. Joey, al voor heel wat jaren breng jij je aandacht ook voor ALS in de openbaarheid. Afgelopen jaar ook weer. Je bent aanwezig geweest daar. Hoe is het gegaan?
1: Ja, het was echt een fantastische week. We hadden niet mooier mogen wensen. Het weer zat mee, dat is eigenlijk heel cliché, maar dat is wel de belangrijkste factor daar. Want ja. We hebben ook wel eens meegemaakt dat we gewoon niet naar boven mochten de Mont Ventoux op. Het was de hele week was het perfect. Ja, het was misschien iets te warm, hè? Net als hier meer dan 30 graden. Mm-hmm. Maar daar kunnen mensen wel een tempo op aanpassen. En daar kunnen mensen wel meer op drinken. Volgens mij geen enkel groot medisch incident. Alleen iemand die even gevallen was, maar uiteindelijk kon die ook gewoon weer verder.
0: Ja.
1: Dus het liep prachtig.
0: Ja, dan heb ik zelf de eer mee mogen maken om daar een keer bij te zijn. En toen was het bovenop de Mont Ventoux was het gigantisch koud.
1: Ja.
0: Terwijl het beneden op de Malocène Villas du Dupart juist zonnig was en warm.
1: Dit jaar was het op de top ook bijna 30 graden.
0: Oké.
1: Okay. Dat was totaal het andere uiterste.
0: En dat is denk ik funest voor een heleboel mensen. Ja, het is gelukkig allemaal goed gegaan. Maar dat je toch denkt van, oh jee, ik moet het wat rustiger aan gaan doen.
1: Ja, het wordt wel.

0: Want die temperatuur maakt het wel gevaarlijk, hè? Je hebt te maken met zowel getrainde als ongetrainde mensen. Je hebt te maken met mensen die toch ook wel eens wat onder de leden hebben. Er gaan een heleboel mensen met ALS, PSMA en PLS mee naar boven. Ja, die kunnen zichzelf minder goed beschermen, minder goed verzorgen. Dus dat betekent wel dat je gewoon ook echt waakzaam voor elkaar moet zijn. En volgens mij heeft iedereen dat boven echt perfect gedaan.
1: Ja, mooi, mooi. Verder waren er ook wel dingen rondomheen, hè, van de media, televisie misschien, radio. Hoe is dat, wat was daar allemaal mee? Hoe is dat gegaan?
0: Nou, er is een mediateam daar vanuit de organisatie die wel echt de juiste lijnen weten uit te zetten. Dus er was een cameraploeg van de SBS6 bij. Mm-hmm. Die deden Hart van Nederland. Ik geloof dat er beelden doorgestuurd werden naar Shownieuws van RTL.
1: Ja.
0: Wijnand Speelman van 3FM heeft zijn ochtendshow daar donderdag gemaakt.
1: Mooi.
0: Vlak voordat hij zelf hardlopend de berg op zou gaan. En hij als ambassadeur vond dat heel mooi om dat daar te kunnen doen. En nog een aantal mensen te spreken, ook die meegaan.
1: Ja.
0: En we hebben met z'n allen daar met een heel groot team nog een grote livestream gemaakt. En dat was eigenlijk mijn hoofdtaak. Op donderdag van 6:00 tot 's avonds 6:15 hebben we gewoon aan één stuk live geweest.
1: Oh.
0: Met 5 of 6 camera's beneden en een camera halverwege en nog 2 op de top. Om iedereen maar te laten zien wat er gebeurt.
1: Ja.
0: En om die brug te leggen tussen Frankrijk en thuis. En dat is ooit waarom ik bij de organisatie ben gekomen. Omdat ik het belangrijk vond om mee te denken in hoe kunnen we nou zorgen voor die link tussen Frankrijk en Nederland. Ja, en dat weten ze ieder jaar nog weer een stukje mooier te maken. En dat is echt heel waardevol.
1: Ja, inderdaad.
0: Dan spreek je zoveel mensen met een bijzonder verhaal. Je hoeft niet eens te zoeken, maar spreek gewoon iemand aan en je hebt een prachtig verhaal.
1: Ja, inderdaad, waar je weer kippenvel van krijgt. Ja.
0: Ja, en al die verhalen raken je.
1: Ja.
0: En ik vind het heel mooi om al die verhalen een soort podium te mogen geven, zodat de mensen thuis die ook meekrijgen.
1: Ja, jij hebt daar een soort huiskamer voor, hè?
0: Klopt, ja. Dat is, sinds een paar jaar is er een tent neergezet. Dat noemen we de huiskamer. Die wordt ook huiselijk ingericht. En daar kun je in de 2 dagen voordat we naar boven gaan, kun je gewoon vrijblijvend bij mij aanschuiven op een van de bankjes. En dan, ik zeg altijd, we gaan even kletsen. Wat wil je kwijt? Waar wil je dat we het over hebben?
1: Ja.
0: En dat zijn soms mensen op uitnodiging van bijvoorbeeld sponsoren of andere mensen die ik tegenkom en zeg, ga je even mee. Maar er zijn ook heel veel mensen die gewoon even komen aanwaaien. Omdat ze het fijn vinden om hun verhaal te delen.
1: Ja.
0: En daar heb je wel de ruimte. Want daar kun je gewoon 5 tot 10 minuten even met iemand een gesprekje voeren. En meestal gaan we daarna echt nog een half uur door als de opnames weer afgelopen zijn. Maar dat levert wel hele mooie verhalen op voor tijdens die livestream.
1: Ja, inderdaad. En wat dan de mensen thuis in Nederland weer meekrijgen.
0: Precies, ja.
1: Ja, ja, mooi. De afsluitavond is altijd ook een feest. Dan wordt ook het bedrag bekendgemaakt. Maar het wordt altijd feestelijk met de hele grote familie. Want het is 1 grote familie en dat is ook zo, gevierd.
0: Klopt. Dat is, ook dat is traditie. Dit evenement hangt eigenlijk al 14 jaar van tradities aan elkaar. En er wordt eigenlijk alleen maar gekeken hoe kun je een traditie nog mooier maken.
1: Mm-hmm.
0: En inderdaad, je hebt dan op donderdag gaan we om 6:00 mag ik het podium op samen met de directeur van de stichting en de hoofdonderzoeker van het ALS-centrum en de voorzitter van de patiëntenvereniging. Zodat we kunnen laten zien wat heeft dit nou opgebracht. Nou, dat is dit jaar, we zijn weer over de 2 miljoen heen gegaan.
1: Zo.
0: Dat was echt heel gaaf. En dan wordt er doen we gewoon nog even een uurtje een feestje voor het publiek om even de ontlading kwijt te kunnen.
1: Ja.
0: Ja, het hoeft niet een mega feest te worden, maar ga nog even lekker met elkaar dansen. En het meest bijzondere aan dat feestje vind ik dat de mensen met ALS, die zitten in een rolstoel, maar op hun manier dansen zij in hun rolstoel mee.
1: Ja, geweldig.
0: En gaan ze echt rijden, zijn gewoon in de Polonaise mee en is iedereen samen één daar. En iedereen is verbonden met elkaar.
1: Ja.
0: Ja, en dat is echt een hele mooie energieke ontlading van een best wel beladen week.
1: Ja, inderdaad. Het is inderdaad een beladen week. Wat mij bij is gebleven van 2019, dat ik er dus bij was, is dat er mensen in een grote kring gingen staan met een foto in het midden van degene die net overleden was. En dan, this is what it feels like. Nou,
0: ja,
1: iedere keer als ik dat lied hoor, dan heb ik weer de tranen in de ogen en het kippenvel.
0: Ja, bijzonder, hè?
1: Heel bijzonder, ja. Ja.
0: Ik sprak vlak voor de start van donderdagochtend sprak ik nog iemand die ik ook willekeurig aansprak. En ik vroeg, joh, waarom doe je mee of voor wie doe je mee? En hij vertelde, nou, een vriend van ze, die had in januari te horen gekregen dat hij ALS had. En dat ging allemaal best wel hard. En anderhalve week geleden is hij overleden.
1: Ach, ja.
0: Nou, dan ben je 5 maanden verder.
1: Ja.
0: En dan ben je je vriend al kwijt. En dan besluit je met z'n allen, hoe kunnen wij ons nog nuttig maken?
1: Ja.
0: Laten we dat dan maar doen door nog 1 keer voor hem die berg op te fietsen.
1: Ja, ja, ja. Ja, dat is mooi dat je dan zulke dingen toch nog kan doen en dat het ook de gelegenheid geboden wordt om dat te doen, dat je die berg op kunt.
0: Precies, ja, ja.
1: Ja. Ja, even stil van Joey, hè?
0: Ja, zeker. Ik heb ook regelmatig wat tranen weggepinkt afgelopen.
1: Ik kan het me heel goed voorstellen. Maar één ding wat ik dan ook nog even kort wil zeggen is dat ik heb ooit een interview gedaan in die weken met Lotte. Het meisje van 9 jaar wat die berg op fietste. En dat is me ook altijd bijgebleven als positieve kant. Dat het zo ook kan, een meisje van 9 jaar wat de berg op gaat voor familielid.
0: Mooi, hè?
1: Ja, heel mooi. Joey, dank je wel. Neem je rust en we spreken elkaar weer.
0: Komt helemaal goed. Dank je wel weer, hè?
1: Graag gedaan. Doei, doei.
0: Hoi, hoi.
1: En dit was het eerste uur van Kopwijzer. We zijn zometeen terug met een nieuwe naam voor de Steenwijker Concertserie. En onder andere Dirk Brands, die live ergens zit bij de Levende Tuinroute. Tot straks. De Kopwijzer.
2: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
3: Zie die vrouw.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden, veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will & Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Hij werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs, en won hem 12 keer, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
1: Goedemorgen, welkom bij het tweede uur van Kopwijzer op deze zaterdag de 20e juni. We hebben weer vier onderwerpen gepland en we eindigen met de levende tuinroute waar Dirk Brands live zit. Dus hij zit ook lekker in een tuin. Waar hij zit, heeft hij niet verteld, is een verrassing. Dus dat zullen we straks meekrijgen. En zometeen hebben we een gesprek met Corine Fenning. Zij is directeur-bestuurder van Wetland Wonen. En dat gaat over de ouderenzorg Steenwijkerland, want daar moet de grootste metamorfose ooit gebeuren. We hebben contact met Marcus Siebes, verslaggever van de streekomroep De Werven. En hij heeft een project gevolgd over wat als er 3 dagen de stroom uitvalt. Hij heeft daar 2 plaatsen in gevolgd en hij gaat ons vertellen wat er allemaal goed is gegaan en eventueel verbeterd kan worden. En tegenover mij zit Jan Smelik. Hij is muziekwetenschapper. En dat heeft alles te maken met het orgel natuurlijk, wat in de Grote Kerk staat. En een nieuwe naam voor de Steenwijker Concertserie. En die naam mag je zo zelf gaan zeggen. Jan, welkom.
2: Dankjewel.
1: En wat is de nieuwe naam van de concertserie?
2: De nieuwe naam voor de concertserie is Klassiek in de Clemens.
1: Oké.
2: En klassiek, dat duidt dus inderdaad op het genre muziek wat voor die concerten gebruikt wordt.
1: Ja.
2: En de Clemens is uiteraard de Sint-Clemenskerk, de grote kerk in Steenwijk.
1: Ja, met zijn prachtige orgel.
2: Zeker. Ja.
1: En die ook een metamorfose heeft ondergaan eigenlijk.
2: Orgel heeft ook een metamorfose ondergaan. De restauratie is in februari net afgerond, na een aantal jaren. En dat was een behoorlijk ingrijpende restauratie. Zo'n restauratie moet je bij zo'n orgel eens in de 50, 70 jaar doen.
1: Ja.
2: De laatste keer was in de jaren 50 van de vorige eeuw. Dus het was nu alweer tijd dat dat gebeurde.
1: Ja.
2: Dat is onlangs afgerond, heeft een paar jaar geduurd.
1: Ja. Nou ja, nu kan het er weer een paar jaar tegen.
2: Het kan weer een paar jaar tegen. En waar ik ook heel erg blij mee ben, we kunnen er ook nu weer concerten op geven. En ook het orgel gebruiken in de concertserie Klassiek in de Clemens. Dat is ook een van de plannen om dat te gaan doen.
1: Ja, en dat gaat nu weer gebeuren. Binnenkort is er weer een concert.
2: Ja, we hebben deze zomer hebben we 4 orgelconcerten. Op de zondagmiddag om 4 uur. Dus dezelfde tijd als de andere concerten die in de winter gegeven worden in deze serie. En volgende week zondagmiddag is er een concert door Erwin Wiersinga, docent aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen.
1: Mm-hmm.
2: En organist van de Martinikerk. En ik heb zijn programma al gezien en hij heeft een heel mooi programma ook juist toegespitst op het orgel in de Grote Kerk samengesteld.
1: Ja. Moet het dat orgel dan nog op een speciale manier bespeeld worden? Of komen er juist speciale klanken uit?
2: Het is een 19e eeuws orgel, dus je zou kunnen zeggen het is een wat meer romantisch orgel. Als je een 18e eeuws orgel hebt, dan heb je dan kun je het wel horen aan de klank ook dat ze hadden een andere klankesthetiek, dus vonden andere klanken in de 18e eeuw mooier dan in de 19e eeuw. In de 19e eeuw zijn orgels vaak ook, en ook dat orgel in de Grote Kerk, zijn gemaakt om als een soort kleurdoos, zeg maar.
1: Ja.
2: Er zitten 26 registers op, dus 26 verschillende muziekinstrumenten. Daar kun je het mee vergelijken. En dat kun je eindeloos combineren en zo kleur maken, ook met de klank.
1: Ja. Dus vandaar ook dat je zegt dat die Wiersma daar een speciaal geschreven stuk voor dit orgel heeft.
2: Ja, hij heeft dus echt gekeken van welke composities passen nou heel mooi op dit orgel.
1: Ja.
2: En dat zijn dus ook vaak, dat gaat wel vaak samen, dat je dan ook uitkomt bij muziek uit de bouwperiode van het orgel. Nou, dit orgel is in 1861 opgeleverd. Dus hij heeft eigenlijk muziek uit de 19e eeuw, begin 20e eeuw geprogrammeerd.
1: Ja. En dat gaat hij dan spelen?
2: En dat gaat hij spelen,
1: ja. Nou is er een nieuwe naam.
2: Klassiek
1: in de Clemens, moet er ook aan wennen. Is er verder rondomheen ook iets nieuws of is het alleen de naam?
2: Nee, het is ook breder. We hebben de naam ook veranderd. Omdat we ook wat breder willen dan alleen Bach op zondag, zoals de vorige naam was. De muziek van Johann Sebastian Bach die zou wel een belangrijke rol blijven spelen. Maar we willen ook muziek uit andere perioden, andere eeuwen wat meer gaan programmeren. En ook wat crossovers met andere kunstvormen. Dus dat is eigenlijk ook de achterliggende gedachte om de naam te wijzigen in Klassiek in de Clemens.
1: Ja. Je zegt met andere kunstvormen, misschien dans of zo? Of?
2: Dat zou, zou mogen zijn, maar heel concreet hebben we voor het volgende seizoen in januari al een concert waarin een soort videoprojectie op het orgel gedaan wordt in combinatie met muziek van Johann Sebastian Bach.
1: Okay.
2: Dus dat is al, dan heb je beeld en geluid zeg maar bij elkaar.
1: Ja, ja.
2: Dat is echt ook wel een vernieuwend project eigenlijk.
1: Ja. Nou, daar zullen we vast in die tijd wel meer van horen.
2: Zeker.
1: Jeugd, is er ook jeugd? Trekt dat ook aan?
2: We proberen in ieder geval wel ook om in de serie jonge muzici een kans te geven. En we hebben dus voor volgend seizoen ook een concert geprogrammeerd. Dat is met Alle Zielen in november. Waarin de strijkersklas van het Artis Conservatorium in Zwolle deelnemen. En dat zijn dus jonge muzici die dan ook een kans krijgen om podiumervaring ook op te doen.
1: Ja.
2: En dat wordt dan, zij werken dus mee aan dat concert ook. En wordt het requiem van Fauré wordt dan uitgevoerd. En die strijkersklas, zeg maar, die leerlingen, die spelen daartussendoor ook nog weer stukken en improviseren ook. Dus dat is ook. Dus dan hebben ze verzinnen ze ter plekke eigenlijk muziek. Dat is improviseren.
1: Ja.
2: En dat vind ik wel heel leuk. En dat is ook een voorbeeld van hoe we de serie proberen te verbreden.
1: Ja, ja. Het is niet meer alleen dat ene, alleen maar Bach, maar er komt heel veel meer omheen.
2: Ja, zeker. Ja,
1: muziek is ook heel breed.
2: Daarom, daarom. En ook, het heet dan klassiek in de claimers, maar klassiek is eigenlijk ook al heel breed.
1: Ja.
2: Dan ga je juist van de 14e eeuw tot en met de 21e eeuw. Daar is allemaal muziek geschreven wat wij klassiek noemen.
1: Ja, inderdaad. Ja. Er zijn nog meer concerten. Niet alleen die van binnenkort. Wat is volgende week zondag?
2: Volgende week zondag, 28 juni. Ja.
1: Er staan er nog een paar gepland, hè?
2: Er staan in juli hebben wij marktconcerten op de woensdag. En dat wordt voornamelijk die worden gegeven door orgelstudenten.
1: Ja.
2: Dat is op de woensdagmorgen om 10:45. En daar nodigen we dus speciaal ook orgelstudenten voor uit. He, want je vroeg net de jeugd erbij betrekken. Mm-hmm. Nou, dat is dus ook een vorm om
1: inderdaad
2: de jeugd erbij te betrekken.
1: Ja.
2: En het is voor hun ook, voor studenten, heel belangrijk om de concertervaring op te doen. Maar ook te spelen op onbekende orgels. Een organist die heeft het nadeel, die kan niet zijn eigen instrument meenemen als hij ergens een concert gaat geven.
1: Nee.
2: Dus die heeft te maken met totaal verschillende type instrumenten.
1: Ja.
2: En dat moet je ook ervaring in opbouwen om daarmee om te gaan.
1: Ja, en dan is dit een mooie gelegenheid.
2: Zeker.
1: Ja, inderdaad. En nog meer concerten dit jaar in de Clemens?
2: In de Clemens, het eerste concert is in oktober, komt het Dudok-kwartet. Een bekend, nationaal bekend kwartet is dat. En die speelt dan muziek zowel uit de renaissance als ook hele moderne werken. Dus dan wordt oud en nieuw met elkaar verbonden. Dat is ook weer een verbreding eigenlijk.
1: Ja.
2: Verder hebben we ook een paar concerten wat echt zich afspeelt rond Bach, de 18e eeuw.
1: Ja.
2: Een concert is dan in relatie met Dietrich Buxtehude. Dat is een tijdgenoot eigenlijk van Johann Sebastian Bach. Iemand die Bach ook zeer bewonderde. En in 1705 maakte Bach een voetreis van 400 kilometer om die man te horen. En dat is dus een link tussen Buxtehude, die componist, en Bach. En daar is een programma omheen gemaakt. Er is verder ook nog een concert rond Telemann en Bach. Telemann en Bach die waren bevriend. Dat blijkt ook wel, want van Karel Philipp Emanuel Bach, de zoon van Johannes Sebastian, die was de peetvader van Karel Philipp Emanuel ook. Dus die link is er. En dan vanuit die link wordt er dus ook een programma, is dan programma gemaakt.
1: Ja,
2: het concert gegeven.
1: Maar nu eerst volgende week zondag in de Clemens het concert van meneer Wiersma.
2: Ja.
1: Kaarten?
2: Die zijn via de gemeente te krijgen op de website van de gemeente. Als je daar een trefwoord Clemens in toetst, dan krijg je alle concerten netjes voor je.
1: Oké, en dan
2: Het complete programma hoe je de kaart kunt bestellen.
1: En het begint volgende week zondag om 4:00.
2: 4:00.
1: En dan is iedereen welkom om ervan te gaan genieten.
2: Welkom.
1: Oké, Jan Smeelik, dank je wel.
2: Graag gedaan. Radio.

0: En dat was Rondé met We Are One. En aan de telefoon Marcus Siebes. Hij is journalist van de streekomroep De Werven. Goedemorgen, Marcus.
1: Goedemorgen.
0: Eigenlijk een collega, hè?
1: Ja, sinds ongeveer een maandje, hè? Anderhalf maand, zoiets.
0: Ja. Ja, precies. We moeten elkaar maar eens een keer ontmoeten. Dat lijkt me wel gezellig.
1: Strak plan.
0: Ja. Maar nu even over het onderwerp, want dat is ook wel een strak iets eigenlijk. Want wat als de stroom 3 dagen uitvalt? Jij hebt dat gevolgd, Marcus.
1: Ja, dat klopt. In Wapserveen, in dit geval afgelopen maandag...
0: Ja.
1: Werd geoefend met een noodsituatie. Want we kennen allemaal nog wel de brief, denk ik... die we afgelopen oktober hebben gekregen van de overheid... met een soort instructie, informatie over wat te doen met de noodsituatie.
0: Ja, precies.
1: En daarin staat ook een zinnetje dat als er iets gebeurt... en de stroom uitvalt, dan kun je naar een noodsteunpunt... En dat noodsteunpunt en de communicatie daaromheen en zo... dat werd afgelopen maandag geoefend.
0: Ja. En is dat idee plots ontstaan of is dat door de gemeente naartoe gewerkt? Hoe is dat gegaan?
1: Ja, het is uiteindelijk komt het allemaal vanuit de overheid. Mm-hmm. En die rolt dat dan vervolgens weer uit. En in dit geval werd het gedaan door Weerbaar Drenthe. En dat is een organisatie, de naam zegt het al, die de... provincie in dit geval en de inwoners weerbaar wil maken tegen dit soort situaties. En het is uiteindelijk allemaal onderdeel ook van de veiligheidsregio. En de veiligheidsregio werkt ook mee met die oefening.
0: Ja.
1: Het idee is dat het allemaal vanuit de inwoners ook komt. Hè? Dus stel er gebeurt iets, dan moeten die inwoners ter plekke... dat punt gaan runnen.
0: Ja.
1: Want er is dan bijvoorbeeld geen stroom, geen mobiele telefonie. Zendmasten doen het wellicht niet. Hulpdiensten kunnen niet worden bereikt zoals wij gewend zijn. En wat doe je dan?
0: Ja. Nou, en wat doe je dan, Marcus?
1: Ja, precies. Nou, dat is de vraag. Maar het idee was wat werd geoefend... was dat er in dit geval in Wilhelmina-oord en in Wapserveen... dus die noodsteunpunt waren. En als dan iets voorvalt, dan kunnen mensen vanuit dat dorpshuis... communiceren met een centraal punt in Vledder en in Hogeveen. En in Vledder en Hogeveen zijn er dan weer mensen... die direct in contact staan met de meldkamer... Of de hulpdiensten zijn daar al ter plekke. En die kunnen dan verder weer worden gecoördineerd. Nou, dat is dus allemaal communicatie.
0: Ja.
1: Vaak gebeurt het dan. Ja.
0: Hoe verliep die communicatie dan?
1: Een beetje stroef.
0: Ja.
1: Maar dat hoort ook wel een beetje bij de oefening. Hè? Want iedereen die deed het voor het eerst. En het was wel heel erg leuk. Want heel veel inwoners die deden eraan mee. Die kregen dan een briefje waarop stond... Goh, je mag zelf een situatie verzinnen. Dus er kwam van alles langs. Er is een bom ontploft. En er is een ongeluk gebeurd. Nou, en dan moeten dan die vrijwilligers daar ter plekke daarmee omzien te gaan. Het was wel een leuk detail. Of leuk. Het was wel een interessant detail. Grappige detail.
0: Dat, ik hoor je niet meer.
1: Ben ik nu weer te verstaan?
0: Ja, ik hoor je. Ja. Ja.
1: Yes. Er was wel een grappig detail met een noodaggregaat. Er was 1 noodaggregaat, maar daarbij stonden een aantal dames die water aan het drinken waren. Ja, je moet je voorstellen dat als water over die stroom gaat, dan ben je nog verder van huis. Dus nou ja, dat soort situaties werden geoefend je daar dan van bewust te zijn, hè?
0: Ja, inderdaad, want denk er maar eens bij na in een noodsituatie.
1: Precies. En er komt heel veel bij kijken. Mensen zijn natuurlijk ook in paniek of moeten in één keer improviseren. Dus het is eigenlijk heel erg goed dat soort dingen worden geoefend. En de bedoeling is uiteindelijk, dit was de eerste oefening in Drenthe... de bedoeling is dat dit in elk dorp gebeurt, wordt geoefend in Drenthe. Eigenlijk in heel Nederland.
0: Mm-hmm.
1: Dus ook in Steenwijk en ook in waar dan ook... Om ons daarop voor te bereiden.
0: Ja, ja. Precies. Zijn er nog leuke situaties geweest? Dat je zegt van, dit is toch echt best wel... in een noodsituatie toch best wel grappig.
1: Dat water dan dus.
0: Ja.
1: Er was niet in Wapserveen waar ik was... maar er was bij Wilhelmina-oord deden ook de zendamateurs mee. Want die hebben natuurlijk ook een belangrijke functie. Hè? Die kunnen zonder stroom ook dingen optuigen.
0: Ja.
1: Dus die hebben een heel belangrijke functie, maar hun antenne werkte niet. Dat kan natuurlijk ook gebeuren. Ook daarvoor is het een oefening. Dat liep ook nog niet helemaal vlekkeloos. Maar die weten nu wel heel erg goed hoe ze dat dan op moeten lossen. En de volgende keer, als het echt nood aan de man is, kunnen ze dat natuurlijk wel gewoon goed doen.
0: Ja, ja, ja. Dus het is ook wel een leeractie.
1: Zeker. Ja. Ja, voor iedereen. En in de eerste plaats natuurlijk voor de inwoners. Voor onszelf natuurlijk. Hè. Ik bedoel, wij moeten daar uiteindelijk met z'n allen mee gaan dealen als we 3 dagen zonder stroom zitten.
0: Ja, ja, ja. Heb je er zelf ook nog wat van meegepakt voor je eigen woonplek? Dat je denkt van, wow, laat ik dat maar onthouden voor als het mij overkomt.
1: Nou, ik denk dat bewustwording het belangrijkste is. Alles gaat natuurlijk via de telefoon en alles gaat via internet en mm-hmm. via stroom. Dat kan je niet voorstellen. En toevallig bij mij in de straat zijn ze met elektriciteit bezig. En volgende week zitten we een hele dag zonder stroom.
0: Oh,
1: en toen begon ik in één keer na te denken, en dat is maar een dag, hè? En toen dacht ik van, ja, maar wat gebruik je dan eigenlijk op zo'n dag? En nou, dat is natuurlijk wel heel interessant. Ik denk dat het vooral die bewustwording is die heel belangrijk is bij iedereen in Nederland.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Ja. En het een goede zaak is dat toch wel eens eventjes aan de orde komt, dat er geoefend wordt.
1: Zeker. En wat ik zeg, dit is dus de eerste oefening nu in Drenthe. Maar er komen nog heel veel meer de komende maanden, jaren. Ik geloof dat het toch 2 jaar of een jaar duurt, zoiets, deze oefeningen. En er wordt natuurlijk constant weer herhaald om iedereen scherp te houden.
0: Ja.
1: Maar overal komt ooit zo'n noodsteunpunt en moet dat geoefend worden.
0: Ja, een goede zaak.
1: Ja.
0: Marcus, dank je wel. En ik hoop je binnenkort eens te ontmoeten voor een bakkie koffie.
1: Gezellig, gaan we doen. Okay. Fijne uitzending.
0: Ja, dank je wel. Hoi, hoi.

0: Goedemorgen, het is tijd voor het Radio Nieuws van Steenwijk Land en Westerlingwerf op RTV Zos en Radio Centraal. De vier coalitiepartijen richten in de gemeente Westerlingwerf nadrukkelijk hun vizier op de westhoek van de gemeente. De komst extra budget voor wegen, een coördinator woningbouw en een hardere aanpak van de zogenaamde fatbike terror. De gemeenteraad van Westerlingwerf heeft de profielschets voor de nieuwe burgemeester officieel aangeboden aan de commissaris van de Koning, Arno Brok. Inwoners hebben via enquête massaal meegedacht over de gewenste profielinvulling. De vergroening van de huizen in Westerlingwerf en Steenwijkerland valt fors terug. Door het wisselende overheidsbeleid installeren minder inwoners zonnepanelen en warmtepompen, als je dat vergelijkt met vorige jaren. Bed & Breakfast Liedsparadies in Boyle is officieel verkozen tot de beste Bed & Breakfast van Nederland 2026. De burgemeester Stineke de Graaf reikte deze week de prestigieuze award uit aan de trotse eigenaren. De titel van het nieuwe coalitieakkoord in Steenwijkerland heet Daadkrachtig en Dichtbij. De focus ligt hierbij op betaalbaarheid, vitale kernen en een krachtige maatschappelijke aanpak. In Wolvenga blijft het zwembad De Steense deze zomer open. Dat komt omdat de gemeente Westerlingwerf de krachten anders heeft ingediend. Dan gaan we naar de voetbalkoorts. De voorbereidingen voor het WK voetbal 2026 die zijn al gebeurd. En iedereen kijkt op dit moment al naar de wedstrijden. Als u het allemaal wilt volgen en ook de uitslagen, dan ga je naar de streekomroep De Werven, waar straks Radio Centraal en RTV Zos onderdeel van uit gaan maken. En u ziet daar een uitgebreide lokale verslaggeving rondom het toernooi. Dan nog een politiebericht. De politie vraagt uw aandacht voor een daadwerkelijke inbraak in een woning in het postcodegebied 8341. Dit brengt het totale aantal inbraken op deze maand op 3. Heeft u vorige week iets verdacht gezien in de omgeving van Steenwijkerwold? Neem dan direct contact op met de politie via het nummer 0900 8844.
1: Steenwijkerland, weerbericht.
0: Het kan vandaag weer zeer heet worden en ook broeierig. In de loop van de avond wordt het wat minder, maar dan is er wel kans op onweersbuien. Morgen is het een aangename dag, 28 graden. Tot zover het lokale weerbericht en het lokale nieuws. Volgende week zijn de vaste nieuwslezers van dit gedoe weer terug. Althans, dat hoop ik.
2: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: En dat was ABBA met I Do, I Do, I Do. En tegenover mij heeft plaatsgenomen Corine Fenning. Zij is directeur-bestuurder van Wetland Wonen. Goedemorgen Corine, welkom.
1: Goedemorgen.
0: Ouderenzorg in Steenwijkerland staat voor grootse metamorfose ooit. Dat klinkt heel heftig.
1: Dat klinkt heel heftig. Ja, de titel bedenkt dan vaak de journalist, hè? Dat bedenken wij niet.
0: En dat ook nog een ondertitel trouwens. Doorgaand op oude voet is niet langer houdbaar en niet wenselijk.
1: Nee, klopt. Ik denk wel dat daarin het verhaal vooral wel ligt bij het zorgvraagstuk. Het interview wat ik gaf was samen met Albert Hilvers van de zorggroep Oude Nieuwe Land.
0: Ja.
1: Maar wij komen elkaar natuurlijk op veel plekken tegen. Zij huren woningen van ons. Wij verhuren woningen aan mensen die zorg van hun thuis krijgen. Dus er zit best wel een grote band tussen onze organisaties. Ook al doen we elk ons eigen ding. Maar we zien inderdaad allebei dat mensen steeds vaker thuiszorg krijgen. Mensen moeten ook langer thuis blijven wonen. Dat is een lijn die al jaren geleden is ingezet. Maar we zien eigenlijk ook dat mensen dat ook wel graag willen.
0: Ja.
1: Zoals mensen vroeger naar het bejaardentehuis gingen.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk niet meer zo, maar dat willen heel veel mensen ook niet.
0: Nee, ik zie me er zelf ook nog niet zitten, denk
1: ik. Nee, nou ja, ik ook niet. Het duurt ook nog sowieso even. Maar ja, als je vroeger 65 was, gebeurde dat misschien. Maar ja, ik moet dan waarschijnlijk nog wel 3-4 jaar doorwerken.
0: Ja. Die tijd, ja. Dus. Vanuit het bejaardenhuis naar je werk.
1: Ja, dat zie ik inderdaad niet voor me. Dus inderdaad, een verandering. En wat er natuurlijk wel meespeelt, is dat als je kijkt naar de zorg, is dat, dat er natuurlijk wel een grote opgave is om de zorg qua personeel ook te bemensen.
0: Ja.
1: De zorg zoals we het deden, de zorg die we verleenden, de intensiteit die we hadden, dat gaat niet helemaal meer.
0: Nee.
1: Dus we moeten denken naar andere manieren om.
0: Maar mensen worden ook steeds ouder, hè?
1: Ja.
0: Prima, juist hartstikke goed.
1: Zeker.
0: Ja. Maar daar moet je dan weer mee dealen.
1: Ja, dus mensen worden ouder. Dat betekent dat daarmee ook de groep ouderen groter wordt.
0: Ja.
1: Als ik kijk naar onze huurders, dan is de gemiddelde leeftijd van onze huurders ligt nu al boven de 60. Dus het grootste deel van onze huurders gaat die periode in waarin je eigenlijk om je heen moet gaan kijken of na moet gaan denken van waar ik nu woon, kan ik daar blijven wonen?
0: Mm-hmm.
1: Heeft mijn woning misschien aanpassingen nodig? Of kan ik beter verhuizen naar een andere woning die geschikter voor mij is? Of nu of op de lange termijn?
0: Ja.
1: En dat denkproces is vaak al best wel spannend voor mensen. Want ja, het is ook verandering.
0: Ja, zeker.
1: Dat betekent misschien wel, ik ga mijn huis verlaten waar ik 30, 40 jaar heb gewoond, waar mijn kinderen misschien zijn geboren. Maar ja, het is toch wel slim om na te denken, ja, als ik misschien niet alles meer zelf kan, of als ik wat slechter te been raak, ja, hoe ga ik het dan doen? Want dan is het dus niet meer standaard dat de zorg jou komt helpen.
0: Nee.
1: Er wordt al juist gekeken ook naar andere manieren van ondersteuning. Er wordt ook gewoon gekeken in je omgeving, kan niemand jou helpen. Dus je ziet dat eigenlijk er vooral ook een steeds groter beroep op ons als samenleving wordt gedaan. Om te zorgen dat we met z'n allen ook ouder kunnen blijven worden en prettig kunnen blijven wonen waar we wonen.
0: Ja, inderdaad. Nu stond er ook heel uitgebreid in het stuk vermeld, het interview, de eengezinswoningen.
1: Ja.
0: Dat daar nog steeds aan gebouwd wordt. Terwijl er eigenlijk voor andere woningen, oudere woningen, bejaarde woningen, gekeken moet worden.
1: Nou ja, dat was inderdaad een onderzoek wat ABN AMRO had gedaan.
0: Ja.
1: Je kan daar wel wat in nuanceren. Het is uiteindelijk natuurlijk niet zo dat er geen gezinnen meer zijn. Maar er zijn steeds meer sowieso kleine huishoudens. Naast ouderen zien we ook dat er sowieso veel meer 1- en 2-persoons huishoudens zijn. Ook onder jongere mensen. Wat dan jong is.
0: Ja.
1: Dus je ziet sowieso wel dat het product eengezinswoning, wat aan zich nog steeds wel heel aantrekkelijk is. Het is niet zo dat onze eengezinswoningen niet verhuurd worden.
0: Nee.
1: Want het is nog steeds fijn om ook wel een beetje wat ruimte in huis
0: zeker
1: te hebben en een tuintje. Maar we zien wel dat er ook een slag gemaakt kan worden naar woningen die wat meer passen ook bij kleine huishoudens. Want ja, dat hele huis moet je ook onderhouden, schoonhouden. Die tuin moet je onderhouden. Dus we kijken enerzijds naar producten waar ouderen fijn kunnen blijven wonen. Dus waarbij in elk geval de badkamer en slaapkamer en woonkamer allemaal op één verdieping zijn. Maar we zien eigenlijk dat type woning ook best interessant is als jij gewoon alleen woont of met z'n tweeën woont.
0: Ja, precies.
1: Daarmee bouwen we ook nog steeds wel eengezinswoningen, maar dat doen we wel minder. De verhouding is wel heel erg omgedraaid in het verleden. En denk ik misschien tot 10, 15 jaar geleden hadden wij vooral heel veel eengezinswoningen in de programmering voor nieuwbouw. Vaak al wel wat compacter. Maar we zien dat we afgelopen 3-4 jaar steeds meer de omslag hebben gemaakt van, hey, we moeten toch meer gaan bouwen voor die senioren.
0: Ja.
1: En dat staat dus ook concreet in de planning, zoals ook in het artikel
0: ja, stond. Ja, wat was het, iets van
1: 132.
0: Ja, 132 van de 170.
1: Precies, ja. Dus daar zie je al dat de verhouding wel anders ligt.
0: Ja, inderdaad. Dan denk ik ook wel dat die seniorenwoningen ontzettend hard de... als warme broodjes, zeggen ze dan wel eens, over de toonbank gaan.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat gaan ze ook. Dus daarmee wordt ook wel benadrukt dat die opgave er is. Anderzijds zien we ook op eigenlijk alle woningen die we verhuren dat de aantal reacties heel hoog zijn. Dus we hebben in het algemeen meer woningen nodig.
0: Ja.
1: Maar we zien wel dat die kans... er is een soort extra kans aan het realiseren van seniorenwoningen. Wat we bijvoorbeeld doen, is dat we zeggen van... goh, reageer je op die woning en laat je een andere... sociale huurwoning en eengezinswoning achter, dan heb je voorrang. Want daarmee komt er een eengezinswoning vrij voor misschien wel een gezin of een startend gezin, om toch ook een plekje te krijgen in die eengezinswoning.
0: Ja.
1: Dus we gebruiken eigenlijk dat middel ook wel om een soort motor in verhuisbewegingen op gang te brengen.
0: Ja, en dan krijg je een cirkel, hè? Het gezin kan er weer in die woning.
1: Ja, en daarmee bouwen we dus niet nieuw voor dat gezin eigenlijk, maar voor die ouderen. Maar er komt wel een gezinswoning vrij.
0: Ja. Dan zag ik ook in het stukje staan de betaalbaarheid van de zorg natuurlijk. Hè. Dat moet er zijn, personeelstekort. En domotica. Wat is domotica?
1: Ja, nou, ik zal zeggen, ik ben geen expert. Maar domotica is vooral het inzetten van technologie. Voor dingen die eerder misschien een mens deed.
0: Ja.
1: Het voorbeeld kan bijvoorbeeld zijn... en vroeger dan ging je misschien ook in een verzorgingshuis, maakte je een ronde langs alle kamers om te kijken of iedereen in zijn bed lag en misschien niet iemand was gevallen opgestaan. Daar hoef je nu niet meer voor langs te gaan. Want je kan gewoon zorgen dat er een soort sensor in een bed ligt of zit of voor het bed, waardoor je gewoon een signaal krijgt, hey, iemand is gevallen. Want het voorkomen van vallen is natuurlijk het beste.
0: Ja.
1: Maar als iemand is gevallen, dan, kan dat
0: moet er ook
1: digitale
0: komen,
1: signaal net zo voldoende zijn als wanneer jij daar langs loopt en dat ziet.
0: Ja.
1: Dus dat is een middel, maar het kan ook ondersteuning zijn in zorgen dat iemand medicijnen inneemt. Dat er dan, dat je denkt, er komt een stem uit de lucht naar iemand. En je krijgt een signaal van, het is tijd om je medicijnen in te nemen.
0: Ja, precies. Oké. Okay.
1: Dus daar zijn veel meer mogelijkheden waarbij niet per se een persoon meer bij jou daarvoor langs hoeft te komen. En dat maakt dat diegene juist weer ingezet kan worden voor de wat specialistische
0: vragen. Is dit dan een en-en situatie van dat mensen dus langer alleen kunnen blijven wonen?
1: Ja.
0: En dat de zorg niet meer onder minder druk komt te staan?
1: Ja, dat is zeker een van de methoden inderdaad.
0: Ja.
1: Dus je kan de zorg beter focussen op wat echt zorg is. Want de vraag is of iemand vertellen dat hij medicijnen moet krijgen, of dat nou zorg is. Want eigenlijk is het voorschrijven misschien, of het doen van de onderzoek of iemand dat nodig heeft, is misschien meer het zorgaspect dan het feit dat iemand ze moet nemen.
0: Ja.
1: En dat geldt voor meer vraagstukken. We hebben in Steenwijk-Land volgens mij

0: Dus je merkt ook dat niet alles is met zorg of met een medicijn.
1: Nee, precies.
0: Maar
1: nee.
0: Vraagt ook andere manieren. En dat is wel de manier waarop steeds meer gekeken wordt. Dus in het rijtje van, goh, als er iets met jou aan de hand is... Komt eigenlijk de vraag van welke zorg heb je nodig... komt misschien pas op punt 5 in het gesprek.
1: Ja, ja.
0: Eerst wordt er gekeken, wat kan je zelf doen? Wat zou je omgeving kunnen doen? Wat kan misschien welzijn betekenen? Nou ja, daarna komt nog, en wat kan de zorg voor
1: je betekenen? Ja, ja, ja. Dat zijn ook de instanties waar jullie mee samenwerken.
0: Ja, ja. Ja. Ja, dus we hebben samen met gemeenten, met Zorg op Oude Nieuweland, Noorderboog, Woonzorg Nederland, Woonconcept en Sociaal Werk de Kop en RIBW hebben wij een visie op wonen en zorg en welzijn opgesteld en getekend. En daar zit ook een concreet uitvoeringsprogramma aan, waarin we met elkaar afspraken hebben gemaakt. Waar hebben we de komende jaren goede oplossingen voor te bedenken en hoe werken we daarin samen?
1: Ja.
0: Want we concluderen ook dat geen van onze organisaties dit vraagstuk alleen op kan pakken.
1: Nee.
0: Nog belangrijker, wij kunnen dit niet zonder de inwoners.
1: Nee.
0: Die zijn eigenlijk het allerbelangrijkste in het oplossen. Niet maar in het mee oplossen van dit vraagstuk.
1: Ja. Ja, want om hun gaat het eigenlijk.
0: Ja, ja, zeker. Om hun gaat het. En dat betekent enerzijds zelf denken wat je later nodig hebt. Maar ook denken, hey, wat zou ik nu kunnen bijdragen?
1: Ja, precies.
0: Dus het gaat twee kanten op wat dat betreft.
1: Ja, inderdaad. Nou was er ook een plan om het mbo-onderwijs voor zorgpersoneel naar Steenwijk... Weet je daar iets van?
0: Nee, daar ben ik niet bij betrokken.
1: Dat is denk ik meneer Hilvers.
0: Ja, dat is echt Albert Hilvers die daar...
1: Dan gaan we die volgende keer op de jas trekken.
0: Ja. Precies, dat lijkt me een goed idee.
1: Nou, ik vind het hartstikke mooi dat hier zoveel aandacht voor is. Dat er een plan is, een uitvoeringsplan met heel veel instanties... om dit aan te pakken, op te pakken met de inwoners. Dat die niet buitenspel gezet worden, want het gaat echt om hun... En als er wat meer te melden valt, hoor ik dat graag. Dan besteden we daar weer aandacht aan.
0: Nou, zeker. Ik kom graag weer langs.

gaat hier ook al 30 jaar. En ja, dat is fantastisch. We zitten hier onder de parasol. Vanmiddag roken we weer weg waarschijnlijk, zo warm wordt het. Dus ja, dat zou een beetje...

0: nadeel Wezeria voor de tuinroute van vandaag. Maar ik heb hier een hele gezellige dame en heer aan de tafel zitten. En die willen van alles vertellen hier over de tuin. En stel je eens even voor.
1: Nou, ik ben Ria Wijngaarts. En sinds 8 jaar wonen we hier voor een groot deel van het jaar op de camping eigenlijk. Ja, een terrein, voormalig camping. Het is hier nog heel kaal, want er worden hier allemaal huizen gebouwd. Chalets eigenlijk. En het is een beetje rommelig terrein nog, maar hij wordt wel steeds mooier.
0: Ja, maar dit is wel een heel mooi plekje. Want ik zei 30 jaar, hè, want dat klopt. Hè, want meneer die komt hier al 30 jaar. Dus het plekje is eigenlijk al 30 jaar in gebruik hier zo. Maar sinds jullie pensionering gaan jullie er echt gebruik van maken.
1: Ja, we maken het grootste gedeelte van het jaar proberen we hier te zijn. En het is hier zo prachtig. En nou ja, je kunt het waarschijnlijk wel horen. De vogels zingen hier. Het is hier groen. We zitten hier tussen allemaal planten en kleuren. En ik zou op dit moment geen beter plekje kunnen vinden.
0: Nee, want u vertelde net een beetje in het voorgesprek, want u was tuinontwerper, hè?
1: Nou.
0: En dit komt een beetje uit uw koker, begrijp ik, hè?
1: Ja, ik ben ecologisch hovenier. Ongeveer 25 jaar. En ik heb verschillende tuinen ontworpen. Ook speelplekken voor kinderen heb ik ontworpen. En op dit moment geef ik nog natuurlessen aan kinderen. Vooral in de gemeente Heerenveen, waar wij wonen. En dit is mijn werk. Hier hou ik van. Ik ben echt voor de natuur. En ik ben bezig om te proberen jeugd, mensen te activeren om in hun tuin zoveel mogelijk bloei te bewerkstelligen het hele jaar door. Waar insecten het hele jaar door ook hun nectar kunnen vinden, maar ook hun eitjes kunnen afzetten. En waar ze de gelegenheid krijgen dat ook de eitjes uitkomen in rupsen en nieuwe vlinders en andere insecten.
0: Ja, dat is mooi, hè? Want ik hoor nu dat u van uw werk uw hobby heeft gemaakt. Nou, dat moet toch fantastisch wezen, of niet?
1: Absoluut, ja, absoluut. Er komt ook geen einde aan. Ik kan me niet anders meer voorstellen dan dit te blijven doen. Ja.
0: En waar kwam die inspiratie vandaan om ecologisch tuinieren te gaan doen?
1: Nou, waar komt die inspiratie vandaan? Nou, eigenlijk ben ik met het radioprogramma Vroege Vogels ben ik ooit geactiveerd om anders met de tuin om te gaan. En ik was onderwijzeres, kleuterleidster en ik ging houden van de natuur. En het Greenpeace en de Wadden Club en overal heb ik bijgezeten en heb ik geleerd van de natuur.
0: Dus vandaar dat u ook lezingen geeft nu tegenwoordig over de natuur. Hè? Want als onderwijzer zit dat in uw bloed natuurlijk.
1: Ja, ook dat. Ja. Lezingen en workshops en dat soort zaken. Ja, dat doe ik. Ja.
0: Ja, de luisteraars zullen straks de foto's wel zien wat ik hier gemaakt heb. Maar wat maakt deze tuin nou heel bijzonder?
1: Wat maakt deze tuin bijzonder? Nou, ik denk kleur. Ik denk wat hier allemaal leeft in de tuin. Insecten, vogels. We hebben zelfs konijnen hier. We hebben blijkbaar ook reeën hier. Want mijn rozen zijn op dit moment lekker opgevreten. En mijn broccoliplanten ook. En dus het is zo afwisselend hier. Er is geen dag gelijk. En we zien hier steeds meer vlinders komen. Ja, genieten is het hier.
0: Gaat u nu ook maatregelen nemen dan tegen het wilde leven?
1: Nee, dat is... Nee, niet. Hooguit dat ik de broccoliplantjes dus nu afgedekt heb met een stukje gaas. Zodat mijn broccoli ook kan groeien. En dat ik straks lekkere broccoli kan eten.
0: Ja, maar dat is natuurlijk wel mooi, hè? Als je dan zo met de natuur bezig bent. Dan kun je iets vertellen wat je probeert duidelijk te maken aan de kinderen?
1: Ja, wat ik duidelijk probeer te maken aan de kinderen is dat zij genieten van de natuur. Dat ze zien hoe bijzonder hij is. Leg iets onder een microscoop, leg iets onder een vergrootglas. En je ziet al die kleine pootjes bewegen. Je ziet het stuifmeel aan de pootjes van de hommels. En de meeldraden in de bloemen. Kijk hoe bijzonder dat is. De natuur zit zo wonderlijk in elkaar. En het heeft te maken met hoe wij ermee omgaan.
0: Wij gaan er toch wel goed mee om, want u in ieder geval.
1: Ja, nou, de meeste mensen hoor tegenwoordig. Ik hoor hele mooie verhalen. Steeds meer zijn mensen gericht om dingen te laten staan. Ook de niet geliefde kruiden of onkruiden, zoals ze meestal genoemd worden, die mogen blijven staan in de tuin. Ja.
0: Ja, want mag u mij nog wel eens duidelijk maken, hè? Want we hebben het net ook even over onkruid gehad, hè? Wat is dat?
1: Onkruid zijn kruiden die je niet in de tuin wilt hebben. Dat zijn kruiden die in de natuur staan, die zich vaak lekker verspreiden. Denk aan de paardenbloempluis. He, dat verspreidt zich overal en dat krijg je ook in de tuin. En dan zeggen mensen, oh, dat is onkruid of onkruid. Nee, paardenbloemen zijn verschrikkelijk belangrijk. Paardenbloemen zijn planten waar enorm veel insecten op zitten en gebruiken van maken.
0: Ja, wat u geeft nu eigenlijk gewoon aan. We hadden u gewoon kunnen zeggen, er is geen onkruid.
1: Nee, er is geen onkruid. Nee. Er is geen onkruid. Wij maken ervan dat het onkruid is. Hè, wij als mens zijnde. Maar onkruid bestaat niet.
0: Er is een beetje een motortrend, denk ik, hè, wat onkruid is. Even kijken, wat de winter. Dan is het niet kaal, zeg. Wat is er ook nog veel onderhoud dan deze mooie tuin?
1: Niet veel onderhoud. Dan eens een keertje hier en daar een tak snoeien, wat nodig is. Maar in de winter hebben wij hier ook bloeiende tuin.
0: Nou, dat is heel mooi om af te sluiten. Na zomer en winter een mooie bloemende tuin. Ja, Ria, ik geef de boel weer terug aan jou. De groeten vanaf de bult.
2: Ja, dankjewel. En de groeten van deze Ria aan die andere Ria.
1: Klaar.
2: Oké. Ik ga afsluiten het programma. Ik bedank de gasten voor hun tijd en hun onderwerpen. U bedankt voor het luisteren. Een heel goed weekend. Denk om goed te drinken, want het is bloedje heet, heb ik me laten vertellen. En ik zou zeggen, tot volgende week. Bye bye.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht twee wagons van goederentreinen van een brug gestoord. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische aanvallen het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Coevorden is vannacht een vrouw overleden door het noodweer. Een boom kwam terecht op de auto van de 25-jarige vrouw uit Joure. In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanees staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag.

0: Goedemorgen, welkom bij het programma Kopwijzer. En het is vandaag zaterdag 20 juni 2026. Ik zal u de onderwerpen vertellen van het eerste uur. We eindigen met het verslag van de verloop van het Tour. Dat is dubbel, hè? Tour du Alès is afgelopen donderdag geweest in Frankrijk. Mont Ventoux en Joey Theekamp hebben we daarvoor aan de telefoon, want die heeft daar Mont Ventoux radio gedaan. Dan daarvoor Annie Muiselaar met iemand van de kunstgroep over het monument Stilgeboren Kinderen. En nu in de studio, zoals altijd, het politieke halfuurtje, wethouder Steven Bunt. Goedemorgen, Steven.
1: Goedemorgen, Ria.
0: Goed je weer te zien.
1: Ja, fijn om hier weer te zijn.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ik zeg goed je weer te zien, dus ja. Je bent al eerder geweest. Maar dat is onderhand al een jaar geleden. Half mei 2025 nam je afscheid na je 7 jaar fractievoorzitterschap. En nu weer politieke front.
1: En nu weer op het toneel. Ja.
0: Ja. Ja. Hoe kijk je terug op die periode? Waarom ben je toen eigenlijk ook gestopt?
1: Ja. Nou, ik ben gestopt inderdaad vorig jaar. Dat was een samenloop van omstandigheden. Maar eigenlijk met name de mantelzorg van mijn moeder was toen, speelde toen heel nadrukkelijk. Mijn moeder heeft dementie. En nou, dat, op dat moment leunde dat eigenlijk steeds meer op mij, op mijn familie. En daar hadden we het heel, heel druk mee. Dus op een gegeven moment waren dingen gewoon niet meer te combineren. Dus ja, dat was een pittige tijd. Maar inmiddels heeft mijn moeder een goede plek gevonden. En dus dat geeft ook weer wat ruimte om dingen op te pakken.
0: Ja.
1: En het politieke vuurtje brandde nog steeds. Dus toen ik benaderd werd of ik mijn kandidaat wilde stellen als wethouder, toen kon ik eigenlijk geen nee zeggen.
0: Nee. Dan heb je dus het raadswerk gemist.
1: Zeker. Dus dat is ook wat ik eigenlijk het blijven volgen. En wat ik zei, het politieke vuurtje dat brandt van binnen. Je zit ergens in met een overtuiging om Steenwijkerland een beetje beter te maken. En dat was er nog altijd. Dus dat is nooit weggegaan.
0: Nee. Dat heeft altijd
1: en dat is
0: in je achterhoofd.
1: Steeds.
0: Ja, anders had je deze stap niet genomen natuurlijk. Want dat is een beste stap natuurlijk.
1: Zeker.
0: Toen je nog in de raad zat, unilocatie, daar heb je ontzettend veel werk voor verricht. Hoe kijk je daar nu op terug? Nu dus eigenlijk de stap, samen met het CDA dus, en moet ook wel genoemd worden, nu deze stap gezet is.
1: Ja, uiteindelijk heeft de hele raad ervoor gekozen. Hè? Dus, en we zijn natuurlijk in de beginfase inderdaad samen met het CDA opgetrokken om ons er hard voor te maken in de raad. Dus ik ben ontzettend blij dat dat in de fase zit. Hè? Dat we bijna naar de financiering gaan. En dat straks de schop in de grond kan. Dus daar ben ik ontzettend blij en trots op. En ook mooi om dat nog, dat staartje. En dat er ook echt gebouwd gaat worden. Om dat als wethouder mee te mogen maken. Nou, daar ben ik ontzettend blij mee.
0: Ja, dat is wel een van je sterretjes in je loopbaan.
1: Zeker. Ja, daar zijn we druk mee geweest in die 7 jaar. Ja, nee, we hebben ons hard voor gemaakt en heel blij dat dat gelukt is.
0: Ja. Afscheid vorig jaar heb je gezegd, noem mij maar het sociale gezicht.
1: Ja.
0: Is dat nog steeds zo?
1: Dat is nog steeds zo. Ik zit in de politiek vanuit een sterk gevoel van rechtvaardigheid en solidariteit. Hè, om het voor de medemens beter te maken. Om gelijke kansen te creëren voor iedereen. Ook als je niet in zulke fortuinlijke omstandigheden bent geboren of opgegroeid. Dus daarvoor zit ik in de politiek. Dus dat sociale hart, hè, dat is ook dat politiek vuurtje. En daar maak ik me hard voor. En nu als wethouder heb ik ook weer portefeuilles waarin ik dat sociale hart kwijt kan. Hè, met het sociaal domein. Mm-hmm. Waar we zorg en ondersteuning bieden voor mensen die het wat lastiger hebben in de samenleving. Ja.
0: Ja, en het is ook eigenlijk de achtergrond van je werk.
1: Ja, zeker. Zeker. Dus ik heb ook mijn werk daarin gedaan.
0: Ja.
1: Ik ben van huis uit socioloog. Ik heb onderzoek gedaan naar mensen die wat sociaal kwetsbaarder zijn. Dus dat is wel een drijfveer gedurende mijn loopbaan en mijn leven, dat ik me daar graag voor inzet.
0: Ja, dus alles komt nu eigenlijk op één plek bij elkaar. Dat je je daarmee kan bemoeien is een beetje een raar woord, maar dat je je daarvoor kan inzetten.
1: Ja, absoluut. Ja. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Hè, dat die mogelijkheid mij geboden wordt. En dat die dingen bij elkaar komen, dat is hartstikke mooi. En dat ik dat samen met anderen mag doen, hè, die daar veel van weten. Om het voor de inwoners van Steenwijkerland een stukje beter te maken en een stukje socialer te maken.
0: Ja,
1: dat is hartstikke mooi.
0: Ja. Nu heb je ook die periode meegemaakt van het samengaan van Partij van de Arbeid met GroenLinks. Hoe kijk je daar nu op terug, nu de klap erop gekomen is?
1: Ja, ik ben ontzettend trots op waar we staan nu. Ik ben samen met Stephanie Guts, die destijds bij GroenLinks zat, en ik bij Partij van de Arbeid hebben ons hard gemaakt voor die fusie. Eigenlijk vanuit de gedachte, ja, samen 1 plus 1 is 3. Hè, sta je sterker. En zeker in een tijd waarin het politiek allemaal wat gefragmenteerder wordt. Hè, er zijn steeds meer kleine politieke partijtjes. Hebben wij laten zien dat je ook samen de schouders eronder kunt zetten. Nou, zaterdag voor hebben we de fusie gehad. Hè, dus nu zijn we ook officieel Progressief Nederland, pro.
0: Ja.
1: En ook hier in Steenwijkerland zijn we pro Steenwijkerland geworden. En dat is hartstikke mooi, want je ziet ook dat dat weer energie geeft. En dat nieuwe mensen zich aansluiten. En dat geeft heel veel energie.
0: Ja, ja. Ja. Nou is de, en dat geldt voor GroenLinks natuurlijk ook, de naam Partij van de Arbeid. En dan ook voor GroenLinks eigenlijk van de kaart.
1: Ja.
0: Hoe voelt dat?
1: Ja, natuurlijk. Je voelt een verbondenheid, hè, met iets waar je hard voor hebt ingezet. Maar het is ook tijd voor een andere naam. Hè. Als je samen gaat, dan wordt het ook tijd dat je daar een nieuwe identiteit aan geeft. Dus ik denk dat de keuze voor progressief, dat hartstikke goed is. Want daar staan we voor. Hè.
0: Mm-hmm.
1: Progressief, vooruit. Het een beetje beter maken in de samenleving. Nou, dat past heel goed bij mij. Dus ik denk dat progressieve, dat bindt ons ook. Dus het is, en daarbij verliezen we onze wortels niet. Het
0: nee,
1: is die Partij van de Arbeid. En die sociaal-democratische wortels, die nemen we gewoon mee. En dan geven we op een eigen tijdse manier vorm aan. Ja.
0: Ja, ja, maar een heleboel mensen zullen zeggen van ja, maar die naam die bestaat al zo lang.
1: Ja,
0: Nou ja,
1: daarvoor had je weer een andere naam. Hè. Dus ik bedoel, zo gaat het altijd. Hè. Dat zie je bij meerdere partijen. Het CDA is ook een fusiepartij geweest. Er zijn meerdere partijen die eigenlijk bestaan uit, ja, die hun oorsprong hebben in bepaalde politieke stromingen. Zo is dat bij ons ook. Het gedachtegoed verliezen we niet.
0: Nee, en dat is uiteraard het belangrijkste.
1: Zo is het.
0: Ja, ja. Je zei toen met het samengaan van, dan hebben we misschien wel 6 zetels. Daar gaan we voor. Het zijn er 4 geworden.
1: Ja, dat is natuurlijk altijd jammer. Hè? Dus je hoopt op 6. Daar hebben we ons ook voor ingezet. En dan is het altijd teleurstellend als het er maar 4 zijn.
0: Ja.
1: En tegelijkertijd zie je dat als je gewoon naar de samenstelling van de raad kijkt, zien we wat meer versplintering. We hebben ook meer partijen gekregen. Er zitten nu 10 fracties in de raad.
0: Ja.
1: Dus verschillende partijen hebben wat ingeleverd. En als pro zijn we nog steeds de ene grootste partij. Hè, nadat Forum zich opgesplitst heeft. Ik denk dat we daar nog hartstikke blij mee moeten zijn. We zijn ontzettend blij natuurlijk dat we meedoen in het gemeentebestuur, in de zin van in de coalitie.
0: Ja, precies.
1: Dan kunnen we ons werk voortzetten.
0: Ja, ja. Ja. Ja, dat is mooi. Dat eigenlijk ook met nieuwe mensen in de, zo goed als nieuwe mensen in de raad, dat op kunt pakken.
1: Ja, vanuit de fractie pro inderdaad. Hè?
0: Ja.
1: Dit was onze aanvoerder Dennis.
0: Ja.
1: Die heeft zich met hart en ziel ingezet om een goede uitslag te genereren. En die zet zich nu weer met hart en ziel in. In de raad,
0: ja,
1: als fractievoorzitter. En daarnaast met Roland Put en Femke Welvaart en Stephanie Geurts. Ik denk een hartstikke mooie fractie.
0: Ja, inderdaad. Ja. We praten zo even verder. We gaan even naar muziek.

0: En dat was Davina Michel. Wij gaan verder met het gesprek met Steven Bunt, wethouder Steenwijkerland. We hebben zijn, de mens eigenlijk achter de politicus al een klein beetje doorgewandeld. Ik wil eigenlijk nog één ding weten en dan probeer ik wat dingen te pakken uit zijn portefeuille. Maar wat heeft je toen besluiten, Steven, weer de politiek in te gaan? Je hebt een vaste job, waar je toen eigenlijk een nieuwe job waar je voor gekozen hebt toen. En dan toch dat te laten vallen, want wethouderschap is een baan.
1: Zeker, ja, zeker een baan. Wat ik je eigenlijk net zei, je zit er met een bepaalde drive in de politiek. Om Steenwijkerland een stukje beter te maken en dat vuurtje branden. En als de partij dan een beroep op je doet, zou je je kandidaat willen stellen, dan ga je daarvoor. Mm-hmm. En dat is het eigenlijk. En natuurlijk is dat een stap, ik heb die stap genomen omdat ik denk dat ik daar iets kan betekenen voor de samenleving. En dat is mooi. En dat vind ik ook fijn om te doen. Dat geeft voldoening. Dus dat is eigenlijk de reden dat ik die stap heb gezet. En dat ik inderdaad mijn werk aan Hogeschool Windesheim heb opgezegd.
0: Ja. En het thuisfront?
1: Ja, thuisfront steunt mij natuurlijk. Had ik de stap niet gezet.
0: Die moeten wel achter
1: staan. Daar heb ik een goed gesprek over gevoerd.
0: Ja.
1: Wat je zegt, wethouder is wel een baan. Het is natuurlijk een fulltime baan, soms meer dan fulltime. En dat vraagt ook iets van thuisfront. Hè? Dus die moet ook. Ik heb twee kinderen in de leeftijd van 9 en 11. Dus we hebben het ook met elkaar te doen. In onze relatie natuurlijk aandacht voor elkaar houden.
0: Ja,
1: dat is hartstikke belangrijk.
0: Ja. Nou,
1: dus daar blijven we zeker tijd voor maken. Maar natuurlijk staat Frank erachter. Want anders, ik heb ook bij mijn afscheid als raadslid ook gezegd. Ook als raadslid, je doet dit werk niet alleen. Je doet het eigenlijk samen. En dat geldt voor het wethouderschap net zo goed. En je doet dat samen. Ik ben wethouder, maar die stap zetten we samen.
0: Ja. Je hebt ze namelijk al genoemd, Frank. Dat houdt dus in dat je met je man getrouwd bent.
1: Ja,
0: dat klopt. Weet iedereen eigenlijk al.
1: Ja.
0: Maar dat houdt dus ook in, en dan stap ik over naar de regenbooggemeenschap. Dat je daar helemaal achter staat.
1: Ja, absoluut. We hebben dat in 2018 hebben we dat al in het coalitieakkoord destijds gezet. Hè, dat Steenwijkerland wil een regenbooggemeente worden. Dat waren we destijds nog niet. Dus dat hebben we daar toen voor elkaar gebokst. En ik ben heel blij dat de stichting ook is opgestaan. En zich inzet voor Steenwijkerland als een inclusieve gemeente. Waarin de LHBTI-gemeenschap goed in mee kan doen. Een zichtbaarheid is. Mm-hmm. En dat vind ik zelf ook ontzettend belangrijk. Ik heb die ervaring natuurlijk persoonlijk.
0: Ja.
1: Ik vind het belangrijk om te laten zien dat je mag zijn wie je bent. En dat dat voor iedereen geldt. Hartstikke belangrijk. En we hebben dat ook nu. We zijn inmiddels 8 jaar verder. Maar het is nog steeds harder nodig dan ooit. Het is nog steeds niet vanzelfsprekend in Nederland. En ook niet in Steenwijkerland.
0: Ik heb juist het idee dat het erger wordt juist. Dat het niet minder wordt, maar dat het erger wordt.
1: Ja, dat gevoel bekijkt mij soms ook wel eens. Ja. In deze gepolariseerde samenleving. Mm-hmm. Terwijl je moet jezelf kunnen zijn. Dat is hartstikke belangrijk. Hè? Dus als je kinderen op de middelbare school. Het moet toch niet zo zijn dat je bang bent om ervoor moeten uitkomen dat je op mannen valt of op vrouwen valt of op wat dan ook valt. Hè. Je moet jezelf kunnen zijn. Ja. Dat is zo ontzettend belangrijk. Dus daar zit ik ook met een enorme drive in om daar samen met de stichting een boost aan te geven.
0: Ja, inderdaad. En die stichting heeft ook hier zijn radioprogramma. Rainbow Radio, Maarten Molenkamp.
1: Daar heb ik al 1 keer te gast mogen zijn.
0: Ik
1: kom graag nog een keertje weer langs.
0: Ik zal het
1: mezelf niet uitnodigen, maar
0: maar zo werkt het wel, hè? Ik zal het doorgeven aan Maarten. Dat vindt hij vast. Henry ter Horst van Forum komt binnenkort ook bij hem langs als gast. Dus dat vind ik wel een heel mooi iets.
1: Ja. Hartstikke mooi.
0: Ja. Je portefeuille. Natuurlijk heel veel zorg, cultuur, noem maar op. Echt een mooie portefeuille, lijkt mij. Ja. Wat trekt jou het meeste aan? Wat zeg je van, daar wil ik eerst mee aan de slag?
1: Oh, dan stel je gelijk een hele moeilijke vraag, Ria. Want mijn passie ligt bij heel veel verschillende onderdelen van die portefeuille. Hè. Dus het sociaal domein inderdaad. Hè, zorg en welzijn en participatie. Dat heb ik net uitgelegd. Hè. Dat is het sociale hart, maar het sociale gezicht. Ja, dat is iets, daar ga ik voor. Dus daar ben ik hartstikke blij mee. Maar onderwijs hebben we net ook besproken. En onderwijsgebouwen. Hè. We hebben een unilocatie. Daar moet de schop nog in de grond. Ja. We hebben een aantal basisscholen die nieuw gebouwd gaan worden. Maar kunst en cultuur net zo goed. En dat is natuurlijk iets, daar heb ik met name in de privésfeer. Zijn Frank en ik gaan regelmatig culturele dingen. Dus ik vind het mooi om hier ook daar mijn schouders onder te zetten. Dus wat het eerst. We gaan nu eerst starten eigenlijk met van het coalitieprogramma wat er ligt. Mm-hmm. Om daar een uitvoeringsprogramma van te maken. Want dan kun je ook zien wat gaan we doen. He, dus we hebben het nu mooi opgeschreven. Maar dat moet natuurlijk naar actie.
0: Ja.
1: En dat moet via de politiek. Hè. De politiek gaat niet altijd even snel. Hè. Maar dat is ook voor eigen zorgvuldigheid en democratie.
0: Dat de wethouder dat zegt.
1: Ja, ja. Ja, maar dat is zo. Dat snap ik ook wel. Maar ik ga mijn schouders eronder zetten om een paar mooie resultaten te boeken. De komende 4 jaar.
0: Ja. Dat coalitieakkoord, daar heb je ook natuurlijk aan meegewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Anders kun je daar niet voor staan als wethouder.
1: Dat klopt. Ja, dus we zijn. De fracties hebben natuurlijk daarin onderhandeld. Maar namens de fracties heb je onderhandelaars. En ik ben samen met Dennis Metin, de fractievoorzitter, hebben wij namens Pro onderhandeld in dit akkoord. Dus dat klopt. Hè, dat hebben we met z'n tweeën namens Pro gedaan. En namens de andere partijen ook duo's.
0: Mm-hmm.
1: En dat was een hartstikke mooi proces. Hè, waarin elkaar, je niet alleen over de inhoud discussieert, maar ook elkaar eventjes weer aan de lurf proeft. Dan gaan we dit samen doen 4 jaar.
0: Ja.
1: Nou, en dat voelde hartstikke goed. Hè? Dat voelde hartstikke goed. Het was een hele positieve sfeer. Veel vertrouwen en veel energie. Dus dat was een hartstikke mooie start van deze periode.
0: Ja. Je neemt het eigenlijk het wethouderschap te zaakjes over van Trein Jongman, die het fantastisch gedaan heeft in mijn. Ik mag het niet zeggen, want als journalist, maar ik zeg het toch.
1: Ja.
0: Anders
1: zeg ik het. Ja. Trein heeft het zeker fantastisch gedaan. Dat heb ik ook genoemd toen ik bij mijn installatie.
0: Ja. Maar het is een grote broek die je aantrekt.
1: Ja, het is een grote schoen om in te stappen. Dat heb ik ook gezegd. Dat heb ik. Ben ook nog even bij Trein thuis geweest. Dan heb ik dat ook nog gezegd. Het zijn grote schoenen om in te gaan staan.
0: Ja, schoenen zijn beter als een broek. Ja. Sorry, Trein.
1: Ja. En heel veel bewondering voor de manier waarop de Trein dat heeft gedaan vanuit haar menselijke kant. Hè. En dat vind ik echt heel prijzenswaardig. Dat je als mens, en je vooral ook heel erg als mens laat zien. En dat op een hele menselijke manier hebt gedaan. Ontzettend sociale manier. Ik heb natuurlijk veel met Trein opgetrokken. En daar ontzettend veel waardering voor gehad. Hoe ze dat ook als wethouder heeft gedaan. Dus ik hoop maar dat ik dat wat kan benaderen.
0: Ja. We zullen het zien. Het project wat mij heel erg aanspreekt is het Samen voor Ryan. Daar gaat het allemaal verder mee door. Dat is,
1: Zeker. Ja, we staan aan de vooravond van Samen voor Ryan 2. Dus zeker, daar gaan we mee door. Dat werken in een netwerk om goede kansen te creëren voor onze kinderen, jongeren in het opgroeien. Dat is hartstikke belangrijk. Dus die netwerkaanpak, daar gaan we zeker mee door. Ja.
0: Oké. Ja. Okay. Zijn er verder nog punten in jouw idee dat je zegt van ja, dat staat eigenlijk wel niet in mijn zit niet in mijn portefeuille, maar toch wil ik daar achter staan.
1: Nou, dat zit wel in mijn portefeuille, maar dat wil ik wel genoemd hebben. En dat is ook de aandacht voor gelukkig oud worden in Steenwijkerland. Gezond en gelukkig oud worden. Dat is hartstikke belangrijk. In de afgelopen jaren heb ik ook wel het signaal ontvangen van wat doen we daar nou eigenlijk aan? Ook aan de doelgroep ouderen. Dat vind ik ook belangrijk. Dat hebben we ook in het coalitieakkoord opgeschreven, dat we daar met elkaar ook de schouders hebben. Dus gezond opgroeien doet heel veel, maar je moet weer ook goed en gelukkig oud kunnen worden. Dus daar gaan we ook voor, om dat goed neer te zetten. Samen met ouderen.
0: Ja.
1: Het liefst ook weer in zo'n netwerk aanpak, zoals we dat ook bijvoorbeeld in Samen voor Ryan hebben gedaan.
0: Ja.
1: Dus daar willen we handen en voeten aan gaan geven.
0: Ja. Ja. Dan hebben we zometeen een tweede uur Corine Venning van Wet aan het Wonen, directeur-bestuurder in het programma, over ouderenzorg Steenwijkerland, grootste metamorfose ooit.
1: Ja.
0: Dus dat is toch een mooie. Mooi begin, lijkt
1: me. Dat is een hartstikke mooi begin. Nee, hartstikke goed. Hè? Dus we zitten daar wordt over nagedacht, hè, hoe je een sterke sociale basis legt in onze kernen en wijken, zodat je ook samen goed en gezond oud kunt worden in Steenwijkerland. Hè? En daar spelen de woningcoöperaties spelen daar ook een belangrijke rol in. Hè? En samen met de zorgorganisaties, hè, Zorggroep Oude Nieuwe Land. En kijken van hoe ziet de zorg van de toekomst eruit in Steenwijkerland. En daar moeten we over na gaan denken. We hebben steeds minder zorgmedewerkers. Hè, dus dat staat heel erg onder druk.
0: Ja.
1: En tegelijkertijd denk ik dat die sociale gemeenschappen, dat is onze basis, dat is onze kern. En daar moeten we op voortbouwen. Zodat mensen ook wat naar elkaar omkijken. Ja. Dat is hartstikke belangrijk.
0: Ja, dat is inderdaad belangrijk. Kijk goed om je heen, waar je woont, hè, in je netwerkje. We hebben het gelukkig bij ons, waar wij wonen, wel zo'n netwerkje. Ja. Dat iedereen die staat klaar voor de oudere mensen.
1: Dat is mooi. Mijn eigen onderzoek blijkt ook dat sociale verbinding eigenlijk nog veel sterker is dan bijvoorbeeld je leefstijl. Dat is ook hartstikke belangrijk, hè, dat je genoeg beweegt en dat je niet rookt en dat je probeert zo min mogelijk alcohol te drinken. Ja. Dat is hartstikke belangrijk. Ja. Maar die sociale verbinding, die doet nog veel meer. En die is hartstikke belangrijk.
0: Ja.
1: En dat is een fundament en dat is er gewoon. En dat zit ook in onze samenleving. En je ziet hier sterke gemeenschappen. Maar ik denk dat we dat nog kunnen helpen om dat nog verder te versterken. Ja.
0: Ja, inderdaad. Ik wil je heel erg bedanken dat je hier aan hebt geschoven als eerste keer als wethouder. Ik hoop je nog vaker hier te ontmoeten. Vond het fijn je weer gesproken te hebben. Heel fijn weekend.
1: Dank je wel, insgelijks.
0: Dank je. De

0: Dit is het Regio Nieuws op RTVS Los en op Radio Centraal Noordwolde. Mijn naam is Herman van Hien. Goedemorgen. B&B Liedsparadies in Boyle is officieel uitgeroepen tot de beste bed and breakfast van Nederland 2026. Burgemeester Stineke de Graaf reikte de prestigieuze award deze week uit aan de trotse eigenaren. De kleinschalige accommodatie in Westerling Werf scoorde uitzonderlijk hoog op gastvrijheid, comfort en de unieke ligging in de natuur. Dan gaan we naar de politiek. De nieuwe coalitie van Steenwerkerland zet vol in op betaalbare gemeenten met vitale leefkernen. De partijen BGL, Pro-CPB en de VVD presenteerden onder de titel Daadkrachtig en dichtbij de plannen voor de komende 4 jaar. De prioriteiten liggen bij het bouwen van voldoende woningen, het steunen van het platteland en het behouden van de sterke voorzieningen. In Westerlingwerf legt het nieuwe coalitieakkoord de focus op de Westhoek en de aanpak van de wegen. De partijen willen onder meer de bereikbaarheid van Wolvenga flink verbeteren met een nieuwe centrumverbinding en extra aansluitingen richting de A32. Daarnaast wordt er 2 miljoen euro uitgetrokken voor de werkzaamheden en renoveren van de sportaccommodaties en start het onderzoek naar een extra kunstgrasveld. In Westerlingwerf breidt het aantal buitengewoon opsparingsambtenaren uit. En dat gaat gebeuren om de jeugdoverlast de kop in te drukken. De capaciteit van de BOA's wordt met 2 FTE's verhoogd. De handhavers gaan zich specifiek richten op onveilig gedrag op straat en wat de coalitie expliciet noemt fatbike terror. En het gaat alles gebeuren met een lik op stuk bereid. Goed nieuws voor de zwemliefhebbers in Wolvenga. Binnenzwembad De Steense blijft deze zomer grotendeels geopend. Voorafgaande jaren moesten de deuren van de zomervakantie nog dicht, omdat het personeel ingezet werd bij het openluchtzwembad De Dobbe. Door nieuwe planning kan de gemeente Westerlingwerf nu de beide banen tegelijk openhouden. In het productiehuis Mol in Steenwijk en in Hasselt wordt kortzachtig gewerkt aan de laatste repetities voor Ridders en Juffers van het Zwarte Water. De grote regio-teamproductie belooft met een enorme cast, live muziek en speciale effecten een van de grootste culturele hoogtepunten van deze zomer te worden. De allereerste voorstelling wordt aanstaande donderdag 25 juni gespeeld. En tot zover het lokale nieuws. Over een uur zijn we er weer.
1: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: een Douwe Bob met All for One. Aan de tafel aangeschoven zijn Annie Muizelaar en Lia Gurewitz. Welkom.
1: Dank u wel.
0: Jullie zitten hier in verband met een heel mooi project eigenlijk. Want het zit nog eigenlijk in een projectvorm. Ja. En dat is een monument voor stilgeboren kinderen. Annie, hoe is dat zo tot stand gekomen om hier mee aan de slag te gaan?
2: Eigenlijk een aanleiding van Wereldlichtjesdag. En hier in Steenwijk wordt daar elk jaar aandacht aan besteed. En ja, mensen uit de rest van de gemeente komen daar eigenlijk niet op af. En toen bedacht eigenlijk Tilco van onze partij kwam met...
0: Granaat.
2: Ja, Tilco, nu
0: wethouder. Ja, zeker. Ja.
2: Die kwam toen met het idee van... goh, eigenlijk zou dat op meerdere begraafplaatsen moeten zijn, zo'n monument. En die staat dus nu alleen op Meppelerweg eentje. Nou, dat heb ik opgepakt. En we hebben een motie ingediend samen met ChristenUnie. En die is unaniem aangenomen.
0: Mooi.
2: En nou ja, toen moest er dus een monument komen.
0: Ja, precies. Ja.
2: Ja, en is er vanuit de gemeentehuis is er een werkgroep opgericht. En daar ben ik onder andere ook voor gevraagd. Ja.
0: En daar komt Lia ook
2: in
0: het begin, spel.
2: In het begin nog niet. Eerst hadden we een klein werkgroepje. Hebben we ook met de organisatoren van de Wereldlichtjesdag Steenwijk om de tafel gezeten. Van goh, hoe is dat toen de tijd tot stand gekomen? En op een gegeven moment hebben we gemeend inderdaad dat de mensen met een kunstachtergrond er ook bij hoorden. En toen kwam onder andere Lia erbij.
0: Ja, want er moest een monument gemaakt worden.
3: Absoluut.
0: Ja, ja.
3: Nou. Ik zit hier niet als persoon. Eigenlijk meer als CWK. En dat is kunst in de openbare ruimte.
0: Mm-hmm.
3: En wij zijn eigenlijk de denktank voor José Gastra. Die komt met plannen zoals dit plan. En dan mogen wij meedenken.
0: Okay.
3: En dat wordt dan doorgegeven aan de raad. En wij hebben van het begin af aan mee mogen denken. Welke kunstenaar gaan jullie doen? We hebben er een paar opgegeven. Nou, er is voor Wijs gekozen. En dat is natuurlijk prachtig. Een man uit de omgeving.
0: Ja, zeker. Sint-Jansklooster, hè?
3: Ja, die dat dan mag gaan doen. Hij heeft ook van de mooie schaatsen gemaakt. Dus er komt een prachtig beeld nu, wat eigenlijk ook wel nodig is. Want we krijgen... alle mensen hebben wel iets. En op een gegeven moment wil je een plekje hebben waar je naartoe kunt gaan. Alleen voor gedachten. Je hoeft niet per se alleen voor dat kindje wat er niet is. Of dat kindje wat had moeten komen. Je kunt er gewoon lekker gaan zitten. Het wordt een hele mooie, rustige plek. Met prachtige bloemen. Een bankje wat erbij komt. Dus het wordt weer helemaal subtiel.
0: Ja,
3: wij mochten als CBK meedenken. Het is kunst in de openbare ruimte.
0: Ja. Je ziet het al helemaal voor je.
3: Ja, absoluut.
0: Ik zie het aan je. Heb jij dat ook, dat gevoel, Annie?
2: Ja, nou ja, we zijn ook met een aantal mensen naar de begraafplaats toe geweest. Om te kijken van... nou, welk plek.
0: Het is de begraafplaats in Vollenhoven.
2: Ja, dat is uiteindelijk de plek geworden. Het is bedoeling om in de toekomst misschien ook nog een andere begraafplaats, nog een monument te zetten. Maar vooralsnog hebben we eerst hiervoor gekozen.
0: Ja.
2: En nou ja, we zijn dus samen naar die begraafplaats geweest en hebben eigenlijk een mooie plek uitgezocht. En ja, dan kun je het ook wat beter voor je zien.
0: Ja. Jullie mochten de plek zelf uit? Ja, wel de begraafplaats niet natuurlijk, maar wel de plek op de...
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Okay.
2: Ja, wel in er waren mensen van het gemeentehuis bij. Twee beleidsmedewerkers, openbare ruimte. Die zitten er ook elke keer bij. En samen komen we dan tot dat plekje.
0: Ja. Ja, ja.
2: En ook de kunstenaar is meegeweest, Albert Wijs. Om ook te kijken, om ook gevoel te krijgen daarvoor. En, en daarna is dat de schets gekomen.
0: Ja, ja, ja.
2: Het idee.
0: Het is dus nog een idee, een schets. Want dat is de kunstenaar voor de kunstenaar zelf. Hoe dat zal gaan worden. Maar één ding is al wel bekend. Hè? Dat is de mooie paal waar het kunstwerk op komt te staan.
2: Ja, een meerpaal. Omdat dat ook een beetje bij Vollenhoven hoort. Hè, we wilden toch wel een beetje iets hebben wat ook bij de omgeving paste. En toen kwam hij met een idee om dat op een meerpaal te zetten. Hm. En Hij kon vandaag helaas niet aanwezig zijn. Maar ik heb wel van hem een appje gekregen.
0: Ah, mooi.
2: Hoe hij dat ervaarde. Want na onze eerste bijeenkomst wist hij eigenlijk al meteen wat hij wilde gaan doen. Hij wilde iets met vlinders gaan doen.
0: Mm-hmm.
2: En het object wat je gaat maken, als je van afstand kijkt, dan zie je een boom met bladeren. Maar als je dan dichterbij komt, dan zie je dat het geen bladeren zijn, maar vlinders. En bovenaan ook nog twee harten. En daar kun je dan je eigen interpretatie bij verzinnen. En uiteindelijk komt er ook nog een kort gedichtje op de paal te staan.
0: Okay, ja.
2: Dus, maar voor hem is het schets wat nu bekend is, is eigenlijk meer een algemeen schets om een beetje indruk te krijgen van wat het wordt. Kijk, tijdens het creëren zal het daadwerkelijk wat worden.
0: En dan
2: gaan wij ook nog een keer tijdens kijken. Het proces gaan we nog een keer kijken.
0: Ja. Ja,
3: hij zei ook, ik vind dit, dat vond hij het moeilijkste van het hele gebeuren. Hij is namelijk, als kunstenaar is hij echt bezig met het project. Wij hebben met z'n allen hebben we aangegeven wat we dachten, hoe wij dachten, hoe we erover dachten. En dat heeft hij allemaal opgeslagen in zijn hoofd. En daar is hij mee aan de gang gegaan.
0: Ja.
3: Maar omdat er ook een gedeelte geld van de gemeente komt, moet er een soort schets zijn. Nou, een schets uit je hoofd op papier zetten is bijna niet te doen.
0: Nee,
3: dus ik
0: nee.
3: snapte hem helemaal. Dus hij heeft dat heel subtiel gedaan, heel mooi. En nu wordt er iets prachtigs gemaakt. En we gaan tussendoor gaan we nog kijken bij.
0: Ja.
3: En dat is wel heel mooi. Dat de gemeente nu kunst in de openbare ruimte steeds meer betrekt bij dit soort plannen. En we hebben bij dit echt vanaf het allerbegin hebben we meegedacht. Mogen
0: mooi,
3: denken.
0: Ja.
3: Nou, dat is fantastisch.
0: Ja.
3: Dat is echt fantastisch.
0: Ja. Wanneer wordt het onthuld? In ieder geval voor Lichtjesdag, hoop ik.
3: Ja, dat is de bedoeling.
0: Ja, toch?
3: Ja, we willen met ons lichtje daar wel staan.
0: Ja,
3: toch?
0: Precies.
3: Ja,
0: want dat is in december Lichtjesdag. November, december.
3: November. Ja. Ik denk dat het,
2: tweede zondag in december.
0: Ja.
3: December.
0: December, ja.
2: Ja. Ja.
0: Maar, dus dan moet het gewoon klaar zijn, toch?
2: Zeker, we hopen in de herfst eigenlijk al. Maar goed, dat ligt eraan hoe lang het proces duurt.
0: Ja.
2: Dat kun je ook niet sneller doen dan. Het moet ook mooi worden, hè?
0: Precies, en het moet zorgvuldig gebeuren.
2: Ja.
0: Vooral voor dit soort dingen, dat
2: zeker,
0: is ontzettend belangrijk. Ja, ja.
3: Nou, het is ook wel mooi dat zoiets nu eens een keer een plek krijgt. En als er straks nog eentje komt, dat er op bepaalde plaatsen gewoon zo'n plekje is voor dit soort dingen. Ik denk dat dat heel erg belangrijk
0: dat
3: is.
0: Dat denk ik ook, ja. Want er is zoveel stil leed. Hè?
3: Ja.
0: En dat kan dan daar kan dat verwerkt worden misschien wel.
2: Ja, en ook niet iedereen heeft een graf, hè, om naartoe te gaan.
0: Nee, precies.
2: Dus dan is dit wel een heel mooi plekje om toch even na te denken.
0: Ja, inderdaad.
3: En het wordt gewoon een rustplek, toch wel.
0: Ja.
3: Maar ook een blije plek.
0: Ja, zeker.
3: En dat
0: mag. Zeker, ja. Dames, heel hartelijk dank voor deze informatie. En zodra het zover is, of er weer nieuwe informatie is, horen we het graag. Want
2: zeker.
0: Dan besteden we daar weer graag aandacht aan.
3: Leuk.
0: Annie en Lia, dankjewel.
3: Jij bedankt.
2: Bedankt.

0: En wij gaan verder met het laatste onderwerp van het eerste uur. En dat brengt ons helemaal naar Frankrijk. Want daar is het gebeurd afgelopen donderdag. De Tour du ALS en Joey Theekamp hebben we daarvoor aan de telefoon. Goedemorgen, Joey.
1: Goedemorgen, Ria.
0: Oh, dat klinkt je dichtbij. Net of je naast me zit.
1: Dat kan allemaal met een telefoon.
0: Ja, precies. Joey, al voor heel wat jaren breng jij je aandacht ook voor ALS in de openbaarheid. Afgelopen jaar ook weer. Je bent aanwezig geweest daar. Hoe is het gegaan?
1: Ja, het was echt een fantastische week. We hadden niet mooier mogen wensen. Het weer zat mee, dat is dat is heel cliché, maar dat is wel de belangrijkste factor daar. Want ja. we hebben ook wel eens meegemaakt dat we gewoon niet naar boven mochten de Mont Ventoux op. Het was de hele week was het perfect. Ja, het was misschien iets te warm, hè? Net als hier meer dan 30 graden. Mm-hmm. Maar daar kunnen mensen wel een tempo op aanpassen. En daar kunnen mensen wel meer op drinken. Volgens mij geen enkel groot medisch incident. Alleen iemand die even gevallen was, maar uiteindelijk kon die ook gewoon weer verder.
0: Ja.
1: Dus het liep prachtig.
0: Ja, nou heb ik zelf de eer mee mogen maken om daar een keer bij te zijn. En toen was het bovenop de Mont Ventoux was het gigantisch koud.
1: Ja.
0: Terwijl het beneden op de Malocène Villas du Dupart juist zonnig was en warm.
1: Dit jaar was het op de top ook bijna 30 graden.
0: Oké.
1: Okay. Dat was totaal het andere uiterste.
0: En dat is denk ik funest voor een heleboel mensen. Ja, het is gelukkig allemaal goed gegaan. Maar dat je toch denkt van, oh jee, ik moet het wat rustiger aan gaan doen.
1: Ja, het wordt wel, de temperatuur maakt het wel gevaarlijk. Hè? Je hebt te maken met zowel getrainde als ongetrainde mensen. Je hebt te maken met mensen die toch ook wel eens wat onder de leden hebben. Er gaan een heleboel mensen met ALS, PSMA en PLS mee naar boven. Ja, die kunnen zichzelf minder goed beschermen, minder goed verzorgen. Dus dat betekent wel dat je gewoon ook echt waakzaam voor elkaar moet zijn. En volgens mij heeft iedereen dat boven echt perfect gedaan.
0: Ja, mooi, mooi. Verder waren er ook wel dingen rondomheen, hè, van de media, televisie misschien, radio. Hoe is dat, wat was daar allemaal mee? Hoe is dat gegaan?
1: Nou, er is een mediateam daar vanuit de organisatie die wel echt de juiste lijnen weten uit te zetten. Dus er was een cameraploeg van de SBS6 bij. Mm-hmm. Die deden Hart van Nederland. Ik geloof dat er beelden doorgestuurd werden naar Shownieuws van RTL.
0: Ja.
1: Wijnand Speelman van 3FM heeft zijn ochtendshow daar donderdag gemaakt.
0: Mooi.
1: Vlak voordat hij zelf hardlopend de berg op zou gaan. En hij als ambassadeur vond dat heel mooi om dat daar te kunnen doen. En nog een aantal mensen te spreken, ook die meegaan.
0: Ja.
1: En we hebben met z'n allen daar met een heel groot team nog een grote livestream gemaakt. En dat was eigenlijk mijn hoofdtaak. Op donderdag van 6:00 tot 's avonds 6:15 zijn we gewoon aan één stuk live geweest.
0: Oh.
1: Met, ik geloof met 5 of 6 camera's beneden en een camera halverwege en nog 2 op de top. Om iedereen maar te laten zien wat er gebeurt.
0: Ja.
1: En om die brug te leggen tussen Frankrijk en thuis. En dat is ooit waarom ik bij de organisatie ben gekomen. Omdat ik het belangrijk vond om mee te denken in hoe kunnen we nou zorgen voor die link tussen Frankrijk en Nederland. Ja, en dat weten ze ieder jaar nog weer een stukje mooier te maken. En dat is echt heel waardevol.
0: Ja, inderdaad.
1: Dan spreek je zoveel mensen met een bijzonder verhaal. Je hoeft niet eens te zoeken, maar spreek gewoon iemand aan en je hebt een prachtig verhaal.
0: Ja, inderdaad. Waar je weer

0: kippenvel van krijgt. Ja.
1: Ja, en al die verhalen raken je. En, ja. En ik vind het heel mooi om al die verhalen een soort podium te mogen geven, zodat de mensen thuis die ook meekrijgen.
0: Ja, en jij hebt daar een soort huiskamer voor, hè?
1: Klopt, ja. Dat is, sinds een paar jaar is er een tent neergezet. Dat noemen we de huiskamer. Die wordt ook huiselijk ingericht. En daar kun je in de 2 dagen voordat we naar boven gaan, kun je gewoon vrijblijvend bij mij aanschuiven op een van de bankjes. En dan, ik zeg altijd, we gaan even kletsen. Wat wil je kwijt? Waar wil je dat we het over hebben?
0: Ja.
1: En dat zijn soms mensen op uitnodiging van bijvoorbeeld sponsoren of andere mensen die ik tegenkom en zeg, ga je even mee. Maar er zijn ook heel veel mensen die gewoon even komen aanwaaien, omdat ze het fijn vinden om hun verhaal te delen.
0: Ja.
1: En daar heb je wel de ruimte. Want daar kun je gewoon 5 tot 10 minuten even met iemand een gesprekje voeren. En meestal gaan we daarna echt nog een half uur door als de opnames weer afgelopen zijn. Maar dat levert wel hele mooie verhalen op voor tijdens die livestream.
0: Ja, inderdaad. En wat dan de mensen thuis in Nederland weer meekrijgen.
1: Precies, ja.
0: Ja, ja, mooi. De afsluitavond is altijd ook een feest. Dan wordt ook het bedrag bekendgemaakt. Maar het wordt altijd feestelijk met de hele grote familie. Want het is 1 grote familie en dat is ook zo, gevierd.
1: Klopt. Dat is, ook dat is traditie. Dit evenement hangt eigenlijk al 14 jaar van tradities aan elkaar. En er wordt eigenlijk alleen maar gekeken hoe kun je een traditie nog mooier maken.
0: Mm-hmm.
1: En inderdaad, je hebt dan op donderdag gaan we om 6 uur... mag ik het podium op samen met de directeur van de stichting en de hoofdonderzoeker van het ALS-centrum en de voorzitter van de patiëntenvereniging. Zodat we kunnen laten zien wat heeft dit nou opgebracht. Nou, dat is dit jaar. We zijn weer over de 2 miljoen heen gegaan.
0: Zo.
1: Dat was echt heel gaaf. En dan wordt er doen we gewoon nog even een uurtje een feestje voor het publiek om even de ontlading kwijt te kunnen.
0: Ja.
1: Het hoeft niet een mega feest te worden, maar ga nog even lekker met elkaar dansen. En het meest bijzondere aan dat feestje vind ik dat de mensen met ALS, die zitten in een rolstoel, maar op hun manier dansen zij in hun rolstoel mee.
0: Ja, geweldig.
1: En gaan ze echt rijden, zijn gewoon in de Polonaise mee en is iedereen samen één daar. En iedereen is verbonden met elkaar.
0: Ja.
1: Ja, en dat is echt een hele mooie energieke ontlading van een best wel beladen week.
0: Ja, inderdaad. Het is inderdaad een beladen week. Wat mij bij is gebleven van 2019, dat ik er dus bij was, is dat er mensen in een grote kring gingen staan met een foto in het midden van degene die net overleden was. En dan, this is what it feels like. Nou,
1: ja,
0: iedere keer als ik dat lied hoor, dan heb ik weer de tranen in de ogen en het kippenvel.
1: Ja, bijzonder, hè?
0: Heel bijzonder, ja. Ja.
1: Ik sprak vlak voor de start van donderdagochtend sprak ik nog iemand die ik ook willekeurig aansprak. En ik vroeg, joh, waarom doe je mee of voor wie doe je mee? En hij vertelde, nou, een vriend van ze die had in januari te horen gekregen dat hij ALS had. En dat ging allemaal best wel hard. En 1,5 week geleden is hij overleden.
0: Ach, ja.
1: Nou, dan ben je 5 maanden verder.
0: Ja.
1: En dan ben je je vriend al kwijt. En dan besluit je met z'n allen, hoe kunnen wij ons nog nuttig maken?
0: Ja.
1: Laten we dat dan maar doen door nog 1 keer voor hem die berg op te fietsen.
0: Ja, ja, ja. Ja, dat is mooi dat je dan zulke dingen toch nog kan doen en dat het ook de gelegenheid geboden wordt om dat te doen. Dat je die berg op kunt.
1: Precies, ja. Ja,
0: ja. Ja, even stil van Joey, hè?
1: Ja, zeker. Ik heb ook regelmatig wat tranen weggepinkt afgelopen.
0: Ik kan het me heel goed voorstellen. Maar 1 ding wat ik dan ook nog even kort wil zeggen is dat ik heb ooit een interview gedaan in die weken met Lotte. Het meisje van 9 jaar wat die berg op fietste. En dat is me ook altijd bijgebleven als positieve kant. Dat het zo ook kan, een meisje van 9 jaar wat de berg op gaat voor familielid.
1: Mooi, hè?
0: Ja, heel mooi. Joey, dank je wel. Neem je rust en we spreken elkaar weer.
1: Komt helemaal goed. Dankjewel weer, hè.
0: Graag gedaan. Doei doei.
1: Hoi, hoi.
0: En dit was het eerste uur van Kopwijzer. We zijn zometeen terug met een nieuwe naam voor de Steenwijker Concertserie. En onder andere Dirk Brands, die live ergens zit bij de Levende Tuinroute. Tot straks. De Kopwijzer.
2: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
3: Nou?
2: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
3: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in het zwembad. In het zwembad de Broeneuigte, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad blijft vandaag gesloten. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Israël meldde toen al dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen pétanquebal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen Jeu de Boule-spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.
4: De laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
2: Goedemorgen, welkom bij het tweede uur van Kopwijzer op deze zaterdag de 20e juni. We hebben weer vier onderwerpen gepland en we eindigen met de levende tuinroute waar Dirk Brands live zit. Dus hij zit ook lekker in een tuin. Waar hij zit, heeft hij niet verteld, is een verrassing. Dus dat zullen we straks meekrijgen. En zometeen hebben we een gesprek met Corine Fenning. Zij is directeur-bestuurder van Wetland Wonen. En dat gaat over de ouderenzorg Steenwijkerland, want daar moet de grootste metamorfose ooit gebeurde. We hebben contact met Marcus Siebes, verslaggever van de streekomroep De Werven. En hij heeft een project gevolgd over wat als er 3 dagen de stroom uitvalt. Hij heeft daar 2 plaatsen in gevolgd en hij gaat ons vertellen wat er allemaal goed is gegaan en eventueel verbeterd kan worden. En tegenover mij zit Jan Smelink. Hij is muziekwetenschapper. En dat heeft alles te maken met het orgel natuurlijk, wat in de Grote Kerk staat. En een nieuwe naam voor de Steenwijker Concertserie. En die naam mag je zo zelf gaan zeggen. Jan, welkom.
5: Dankjewel.
2: En wat is de nieuwe naam van de concertserie?
5: De nieuwe naam voor de concertserie is Klassiek in de Clemens.
2: Oké.
5: En klassiek, dat duidt dus inderdaad op het genre muziek wat voor die concerten gebruikt wordt.
2: Ja.
5: En de Clemens is uiteraard de Sint-Clemenskerk, de grote kerk in Steenwijk.
2: Ja, met zijn prachtige orgel.
5: Zeker. Ja.
2: En die ook een metamorfose heeft ondergaan eigenlijk.
5: Orgel heeft ook een metamorfose ondergaan. De restauratie is in februari net afgerond, na een aantal jaren. En dat was een behoorlijk ingrijpende restauratie. Zo'n restauratie moet je bij zo'n orgel eens in de 50, 70 jaar doen.
2: Ja.
5: De laatste keer was in de jaren 50 van de vorige eeuw. Dus het was nu alweer tijd dat dat gebeurde.
2: Ja.
5: Dat is onlangs afgerond, heeft een paar jaar geduurd.
2: Ja, maar ja, nu kan het er weer een paar jaar tegen.
5: Het kan weer een paar jaar tegen. En waar ik ook heel erg blij mee ben, we kunnen er ook nu weer concerten op geven. En ook het orgel gebruiken in de concertserie Klassiek in de Clemens. Dat is ook een van de plannen om dat te gaan doen.
2: Ja, en dat gaat nu weer gebeuren. Binnenkort is er weer een concert?
5: Ja, we hebben deze zomer hebben we 4 orgconcerten. Op de zondagmiddag om 4 uur. Dus dezelfde tijd als de andere concerten die in de winter gegeven worden in deze serie. En volgende week zondagmiddag is er een concert door Erwin Wiersinga, docent aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen.
2: Mm-hmm.
5: En organist van de Martinikerk. En ik heb zijn programma al gezien. En hij heeft een heel mooi programma ook juist toegespitst op het orgel in de Grote Kerk samengesteld.
2: Ja. Moet het dat orgel nou nog op een speciale manier bespeeld worden? Of komen er juist speciale klanken uit?
5: Het is een 19e eeuws orgel. Dus je zou kunnen zeggen, het is een wat meer romantisch orgel. Als je een 18e eeuws orgel hebt, dan kun je het wel horen aan de klank ook. Ze hadden een andere klankesthetiek. Dus vonden andere klanken in de 18e eeuw mooier dan in de 19e eeuw. In de 19e eeuw zijn orgels vaak ook, en ook dat orgel in de Grote Kerk, zijn gemaakt om als een soort kleurdoos, zeg maar.
2: Ja, ja.
5: Er zitten 26 registers op, dus 26 verschillende muziekinstrumenten. Daar kun je het mee vergelijken. En dat kun je eindeloos combineren en zo kleur maken, ook met de klank.
2: Ja, ja, ja. Dus vandaar ook dat je zegt dat die Wiersma daar een speciaal geschreven stuk voor dit orgel heeft.
5: Ja, ja, hij heeft dus echt gekeken van welke composities passen nou heel mooi op dit orgel.
2: Ja.
5: En dat zijn dus ook vaak, dat gaat wel vaak samen, dat je dan ook uitkomt bij muziek uit de bouwperiode van het orgel. Nou, dit orgel is in 1861 opgeleverd. Dus hij heeft eigenlijk muziek uit de 19e eeuw, begin 20e eeuw geprogrammeerd.
2: Ja, ja. En dat gaat hij dan spelen?
5: Dat gaat hij spelen,
2: ja. Nou is er een nieuwe naam.
6: Klassiek in de Clemens, ja. Moet er ook aan wennen. Is er verder rondomheen ook iets nieuws of is het alleen de naam?
5: Nee, het is ook breder. We hebben de naam ook veranderd. Omdat we ook wat breder willen dan alleen Bach op zondag, zoals de vorige naam was. De muziek van Johann Sebastian Bach die zou wel een belangrijke rol blijven spelen. Maar we willen ook muziek uit andere periode, andere eeuwen wat meer gaan programmeren. En ook wat crossovers met andere kunstvormen. Dus dat is eigenlijk ook de achterliggende gedachte om de naam te wijzigen in Klassiek in de Clemens.
6: Ja. Je zegt met andere kunstvormen, misschien dans of zo? Of?
5: Dat zou mogelijk zijn, maar heel concreet hebben we voor het volgende seizoen in januari al een concert waarin een soort videoprojectie op het orgel gedaan wordt in combinatie met muziek van Johann Sebastian Bach.
6: Okay.
5: Dus dat is al, dan heb je beeld en geluid zeg maar bij elkaar.
6: Ja, ja.
5: En dat is echt ook wel een vernieuwend project eigenlijk.
6: Ja. Nou, daar zullen we vast in die tijd wel meer van horen.
5: Zeker.
6: Jeugd, is er ook jeugd? Trekt dat ook aan?
5: We proberen in ieder geval wel ook om in de serie jonge muzici een kans te geven. En we hebben dus voor volgend seizoen ook één concert geprogrammeerd. Dat is met Alle Zielen in november. Waarin de strijkersklas van het Artis Conservatorium in Zwolle deelnemen. En dat zijn dus jonge muzici die dan ook een kans krijgen om podiumervaring ook op te doen.
6: Ja.
5: En dat wordt dan, zij werken dus mee aan dat concert ook. En wordt het requiem van Fauré wordt dan uitgevoerd. En die strijkersklas, zeg maar, die leerlingen, die spelen daartussendoor ook nog weer stukken en improviseren ook. Dus dat is ook. Dus dan hebben ze verzinnen ze ter plekke eigenlijk muziek. Dat is improviseren.
6: Ja.
5: En dat vind ik wel heel leuk. En dat is ook een voorbeeld van hoe we de serie proberen te verbreden.
6: Ja, ja. Het is niet meer alleen dat ene, alleen maar Bach, maar er komt heel veel meer omheen.
5: Ja, zeker. Ja,
6: muziek is ook heel breed.
5: Daarom. En ook, het heet dan Klassiek in de Clemens, maar klassiek is eigenlijk ook al heel breed.
6: Ja.
5: Dan ga je juist van de 14e eeuw tot en met de 21e eeuw. Daar is allemaal muziek geschreven wat wij klassiek noemen.
6: Ja, inderdaad. Ja. Er zijn nog meer concerten. Niet alleen die van binnenkort. Wat is volgende week zondag?
5: Volgende week zondag, 28 juni. Ja.
6: Er staan er nog een paar gepland, hè?
5: Er staan in juli hebben wij marktconcerten op de woensdag. En dat wordt voornamelijk die worden gegeven door orgelstudenten.
6: Ja.
5: Dat is op de woensdagmorgen om 10:45. En daar nodigen we dus speciaal ook orgelstudenten voor uit. Want je vroeg net de jeugd erbij betrekken. Nou, dat is dus ook een vorm om de jeugd erbij te betrekken.
6: Ja.
5: En het is voor hun ook, voor studenten heel belangrijk om de concertervaring op te doen. Maar ook te spelen op onbekende orgels. Een organist die heeft het nadeel, die kan niet zijn eigen instrument meenemen als hij ergens concert gaat geven.
6: Nee.
5: En dus die heeft te maken met totaal verschillende type instrumenten.
6: Ja.
5: En dat moet je ook ervaring in opbouwen om daarmee om te gaan.
6: Ja, en dan is dit een mooie gelegenheid.
5: Ja. Ja. Zeker.
6: Ja, inderdaad. En nog meer concerten dit jaar? In de Clemens?
5: In de Clemens, het eerste concert is in oktober, komt het Dudok kwartet. Een bekend, nationaal bekend kwartet is dat. En die speelt dan muziek zowel uit zeg maar de renaissance als ook hele moderne werken. Dus dan wordt oud en nieuw met elkaar verbonden. Dat is ook weer een verbreding eigenlijk.
6: Ja.
5: Verder hebben we ook een paar concerten wat echt zich afspeelt rond Bach, de 18e eeuw.
6: Ja.
5: Een concert is dan in relatie met Dietrich Buxtehude. Dat is een tijdgenoot eigenlijk van Johann Sebastian Bach. Iemand die Bach ook zeer bewonderde. En in 1705 maakte Bach een voetreis van 400 kilometer om die man te horen.
6: Oh.
5: En dat is dus een link tussen Buxtehude, die componist, en Bach. En daar is een programma omheen gemaakt. Er is verder ook nog een concert rond Telemann en Bach. Telemann en Bach die waren bevriend. Dat blijkt ook wel, want van Carl Philipp Emanuel Bach, de zoon van Johannes Sebastian, die was de peetvader van Carl Philipp Emanuel ook. Dus die link is er. En dan vanuit die link wordt er dus ook een programma gemaakt.
6: Ja,
5: het concert gegeven.
6: Maar nu eerst volgende week zondag in de Clemens het concert van meneer Wiersma.
5: Ja.
6: Kaarten?
5: Die zijn via de gemeente te krijgen op de website van de gemeente. Als je daar een trefwoord Clemens in toetst, dan krijg je alle concerten netjes voor je.
6: Oké, en dan
5: met,
6: kun je
5: met het complete programma
6: ja.
5: en
6: ja.
5: hoe je de kaart kunt bestellen.
6: En het begint volgende week zondag om 4:00.
5: 4:00.
6: En dan is iedereen welkom om ervan te gaan genieten.
5: Welkom.
6: Oké, Jan Smeelik, dank je wel.
5: Graag gedaan.

0: En dat was Rondé met We Are One. En aan de telefoon Marcus Siebes. Hij is journalist van de streekomroep De Werven. Goedemorgen, Marcus.
1: Goedemorgen.
0: Eigenlijk een collega, hè?
1: Ja, sinds ongeveer een maandje, hè? Anderhalf maand, zoiets.
0: Ja. Ja, precies. We moeten elkaar maar eens een keer ontmoeten. Dat lijkt me wel gezellig.
1: Ja, strak plan.
0: Ja. Maar nu even over het onderwerp, want dat is ook wel een strak iets eigenlijk. Want wat als de stroom 3 dagen uitvalt? Jij hebt dat gevolgd, Marcus.
1: Ja, dat klopt. In Wapserveen, in dit geval afgelopen maandag...
0: Ja.
1: Werd geoefend met een noodsituatie. Want we kennen allemaal nog wel de brief, denk ik... die we afgelopen oktober hebben gekregen van de overheid... met een soort instructie, informatie over wat te doen met de noodsituatie.
0: Ja, precies.
1: En daarin staat ook een zinnetje dat als er iets gebeurt... en de stroom uitvalt, dan kun je naar een noodsteunpunt. En dat noodsteunpunt... en de communicatie daaromheen en zo, dat werd afgelopen maandag geoefend.
0: Ja, en is dat idee plots ontstaan of is dat door de gemeente naartoe gewerkt? Hoe is dat gegaan?
1: Ja, het is uiteindelijk komt het allemaal vanuit de overheid. Mm-hmm. En die rolt dat dan vervolgens weer uit. En in dit geval werd het gedaan door Weerbaar Drenthe. En dat is een organisatie, de naam zegt het al, die de provincie in dit geval en de inwoners weerbaar wil maken tegen dit soort situaties. En het is uiteindelijk allemaal onderdeel ook van de veiligheidsregio. En de veiligheidsregio werkt ook mee met die oefening.
0: Ja.
1: Het idee is dat het allemaal vanuit de inwoners ook komt. Hè. Dus stel er gebeurt iets, dan moeten die inwoners ter plekke dat punt gaan runnen.
0: Ja.
1: Want er is dan bijvoorbeeld geen stroom, geen mobiele telefonie. Zendmasten doen het wellicht niet. Hulpdiensten kunnen niet worden bereikt zoals wij gewend zijn. En wat doe je dan?
0: Ja. Nou, en wat doe je dan, Marcus?
1: Ja, precies. Nou, dat is de vraag. Nou, het idee was, wat werd geoefend, was dat er in dit geval in Wilhelmina-oord en in Wapserveen dus die noodsteunpunt waren. En als dan iets voorvalt, dan kunnen mensen vanuit dat dorpshuis communiceren met een centraal punt in Vledder en in Hogeveen. Okay. En in Vledder en Hogeveen zijn er dan weer mensen die direct in contact staan met de meldkamer. Of de hulpdiensten zijn daar al ter plekke. En die kunnen dan verder weer worden gecoördineerd. Nou, dat is dus allemaal communicatie.
0: Ja.
1: Vaak gebeurt het dan. Ja.
0: Hoe verliep die communicatie dan?
1: Een beetje stroef.
0: Ja.
1: Maar dat hoort ook wel een beetje bij de oefening. Hè? Want iedereen die deed het voor het eerst. En het was wel heel erg leuk. Want heel veel inwoners die deden eraan mee. Die kregen dan een briefje waarop stond... Goh, je mag zelf een situatie verzinnen. Dus er kwam van alles langs. Er is een bom ontploft. En er is een ongeluk gebeurd. Nou, en dan moeten dan die vrijwilligers daar ter plekke daarmee omzien te gaan. En het was wel een leuk detail. Of leuk, het was wel een interessant detail. Grappig detail.
0: Dat, ik hoor je niet meer.
1: Ben ik nu weer te verstaan?
0: Ja, ik hoor je. Ja. Ja.
1: Yes. Er was wel een grappig detail met een noodaggregaat. Er was 1 noodaggregaat, maar daarbij stond een aantal dames die water aan het drinken waren. Ja, je moet je voorstellen dat als water over die stroom gaat, dan ben je nog verder van huis. Dus nou ja, dat soort situaties werden geoefend je daar dan van bewust te zijn, hè?
0: Ja, inderdaad, want denk er maar eens bij na in een noodsituatie.
1: Precies, precies. En er komt heel veel bij kijken. Mensen zijn natuurlijk ook in paniek of moeten in 1 keer improviseren. Dus het is eigenlijk wel goed dat dat soort dingen worden geoefend. En de bedoeling is uiteindelijk, dit was de eerste oefening in Drenthe... de bedoeling is dat dit in elk dorp gebeurt, wordt geoefend in Drenthe. Eigenlijk in heel Nederland.
0: Mm-hmm.
1: Dus ook in Steenwijk en ook in waar dan ook... Om ons daarop voor te bereiden.
0: Ja, precies. Zijn er nog leuke situaties geweest? Dat je zegt van, nou ja, dit is toch echt best wel... in een noodsituatie toch best wel grappig.
1: Dat water dan dus.
0: Ja.
1: Er was niet in Wapserveen waar ik was... maar er was bij Wilhelmina-oord deden ook de zendamateurs mee. Want die hebben natuurlijk ook een belangrijke functie. Hè? Die kunnen zonder stroom ook dingen
0: optuigen. Ja.
1: Dus die zei, die hebben een heel belangrijke functie, maar hun antenne werkte niet. Dat kan natuurlijk ook gebeuren. Ook daarvoor is het een oefening. dat liep ook nog niet helemaal vlekkeloos. Maar die weten nu wel heel erg goed hoe ze dat dan op moeten lossen. En de volgende keer, als het echt nood aan de man is, kunnen ze dat natuurlijk wel gewoon goed doen.
0: Ja, ja, ja. Dus het is ook wel een leeractie.
1: Zeker. Ja. Ja, voor iedereen. En in de eerste plaats natuurlijk voor de inwoners. Voor onszelf natuurlijk. Hè. Ik bedoel, wij moeten daar uiteindelijk met z'n allen mee gaan dealen als we 3 dagen zonder stroom zitten.
0: Ja, ja, ja. Heb je er zelf ook nog wat van meegepakt voor je eigen woonplek? Dat je denkt van, wow, laat ik dat maar onthouden voor als het mij overkomt.
1: Ik denk dat bewustwording het belangrijkste is. Alles gaat natuurlijk via de telefoon en alles gaat via internet en via stroom. Dat kan je niet voorstellen. En toevallig bij mij in de straat zijn ze met elektriciteit bezig. En volgende week zitten we een hele dag zonder stroom.
0: Oh, jee.
1: En toen begon ik in één keer na te denken. En dat is maar een dag, hè? En toen dacht ik van, ja, maar wat gebruik je dan eigenlijk op zo'n dag? En dat is natuurlijk wel heel interessant. Ik denk dat het vooral die bewustwording is die heel belangrijk is bij iedereen in Nederland.
0: Ja, dat denk ik ook, ja. Ja. En het een goede zaak is dat toch wel eens eventjes aan de orde komt, dat er geoefend wordt.
1: Zeker. En wat ik zeg, dit is dus de eerste oefening nu in Drenthe, maar er komen nog heel veel meer de komende maanden, jaren. Ik geloof dat het toch 2 jaar of een jaar duurt, zoiets, deze oefeningen. En er wordt natuurlijk constant weer herhaald om iedereen scherp te houden.
0: Ja.
1: Maar overal komt ooit zo'n noodsteunpunt en moet dat geoefend worden.
0: Ja, een goede zaak.
1: Ja.
0: Marcus, dank je wel. En ik hoop je binnenkort eens te ontmoeten voor een bakkie koffie.
1: Gezellig, gaan we doen. Okay. Fijne uitzending.
0: Ja, dank je wel. Hoi, hoi.

0: Goedemorgen, het is tijd voor het radio-nieuws van Steenwijk Land en Westerlingwerf op RTV Zos en Radio Centraal. De vier coalitiepartijen richten in de gemeente Westerlingwerf nadrukkelijk hun vizier op de westhoek van de gemeente. De komst extra budget voor wegen, een coördinator woningbouw en een hardere aanpak van de zogenaamde fatbike terror. De gemeenteraad van Westerlingwerf heeft de profielschets voor de nieuwe burgemeester officieel aangeboden aan de commissaris van de Koning, Arno Brok. Inwoners hebben via enquête massaal meegedacht over de gewenste profielinvulling. De vergroening van de huizen in Westerlingwerf en Steenwijkerland valt fors terug. Door het wisselende overheidsbeleid installeren minder inwoners zonnepanelen en warmtepompen, als je dat vergelijkt met vorige jaren. Bed & Breakfast Liedsparadies in Boyle is officieel verkozen tot de beste Bed & Breakfast van Nederland 2026. De burgemeester Stineke de Graaf reikte deze week de prestigieuze award uit aan de trotse eigenaren. De titel van het nieuwe coalitieakkoord in Steenwijkerland heet Daadkrachtig en Dichtbij. De focus ligt hierbij op betaalbaarheid, vitale kernen en een krachtige maatschappelijke aanpak. In Wolvenga blijft het zwembad De Steense deze zomer open. Dat komt omdat de gemeente Westerlingwerf de krachten anders heeft ingediend. Dan gaan we naar de voetbalkoorts. De voorbereidingen voor het WK voetbal 2026 die zijn al gebeurd. En iedereen kijkt op dit moment al naar de wedstrijden. Als u het allemaal wilt volgen en ook de uitslagen, dan ga je naar de streekomroep De Werven. Waar straks Radio Centraal en RTV Zos onderdeel van uit gaan maken. En u ziet daar een uitgebreide lokale verslaggeving rondom het toernooi. Dan nog een politiebericht. De politie vraagt uw aandacht voor een daadwerkelijke inbraak in een woning in het postcodegebied 8341. Dit brengt het totale aantal inbraken op deze maand op 3. Heeft u vorige week iets verdacht gezien in de omgeving van Steenwijkerwold? Neem dan direct contact op met de politie via het nummer 0900 8844.
1: Steenwijkerland, weerbericht.
0: Het kan vandaag weer zeer heet worden en ook broeierig. In de loop van de avond wordt het wat minder, maar dan is er wel kans op onweersbuien. Morgen is het een aangename dag, 28 graden. Tot zover het lokale weerbericht en het lokale nieuws. Volgende week zijn de vaste nieuwslezers van dit gedoe weer terug. Althans, dat hoop ik.
2: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: En dat was ABBA met I Do, I Do, I Do. En tegenover mij heeft plaatsgenomen Corine Fenning. Zij is directeur-bestuurder van Wetland Wonen. Goedemorgen Corine, welkom.
1: Goedemorgen.
0: Ouderenzorg in Steenwijkerland staat voor grootste metamorfose ooit. Dat klinkt heel heftig.
1: Dat klinkt heel heftig. Ja, de titel bedenkt dan vaak de journalist, hè? Dat bedenken wij niet.
0: Hij had ook nog een ondertitel trouwens. Doorgaand op oude voet is niet langer houdbaar en niet wenselijk.
1: Nee, klopt. Ik denk wel dat daarin het verhaal vooal wel ligt bij het zorgvraagstuk. Het interview wat ik gaf was samen met Albert Hilvers van de zorggroep Oude Nieuweland.
0: Ja.
1: Maar wij komen elkaar natuurlijk op veel plekken tegen. Zij huren woningen van ons. Wij verhuren woningen aan mensen die zorg van hun thuis krijgen. Dus er zit best wel een grote band tussen onze organisaties. Ook al doen we elk ons eigen ding. Maar we zien inderdaad allebei dat mensen steeds vaker thuiszorg krijgen. Mensen moeten ook langer thuis blijven wonen. Dat is een lijn die al jaren geleden is ingezet. Maar we zien eigenlijk ook dat mensen dat ook wel graag willen.
0: Ja.
1: Zoals mensen vroeger naar het bejaardentehuis gingen.
0: Ja.
1: Dat is eigenlijk niet meer zo, maar dat willen heel veel mensen ook niet.
0: Nee, ik zie me er zelf ook nog niet zitten, denk
1: ik. Nee, nou ja, ik ook niet. Het duurt ook nog sowieso even. Maar ja, als je vroeger 65 was, gebeurde dat misschien. Maar ja, ik moet dan waarschijnlijk nog wel 3-4 jaar doorwerken.
0: Ja. In die tijd. Ja. Dus... Vanuit het bejaardenhuis naar je werk.
1: Ja, dat zie ik inderdaad niet voor me. Dus inderdaad, een verandering. En wat er natuurlijk wel meespeelt, is dat als je kijkt naar de zorg, is dat, dat er natuurlijk wel een grote opgave is om de zorg qua personeel ook te bemensen.
0: Ja.
1: De zorg zoals we het deden, de zorg die we verleenden, de intensiteit die we hadden, dat gaat niet helemaal meer.
0: Nee.
1: Dus we moeten denken naar andere manieren om...
0: Maar mensen worden ook steeds ouder, hè?
1: Ja.
0: Prima, juist hartstikke goed.
1: Zeker.
0: Ja. Maar daar moet je dan weer mee dealen.
1: Ja, dus mensen worden ouder. Dat betekent dat daarmee ook de groep ouderen groter wordt.
0: Ja.
1: Als ik kijk naar onze huurders, dan is de gemiddelde leeftijd van onze huurders ligt nu al boven de 60. Dus het grootste deel van onze huurders gaat die periode in waarin je eigenlijk om je heen moet gaan kijken of na moet gaan denken van waar ik nu woon, kan ik daar blijven wonen?
0: Mm-hmm.
1: Heeft mijn woning misschien aanpassingen nodig? Of kan ik beter verhuizen naar een andere woning die geschikter voor mij is? Of nu of op de lange termijn?
0: Ja.
1: En dat denkproces is vaak al best wel spannend voor mensen. Want ja, het is ook verandering.
0: Ja, zeker.
1: Dat betekent misschien wel, ik ga mijn huis verlaten waar ik 30, 40 jaar heb gewoond. Waar mijn kinderen misschien zijn geboren. Maar ja, het is toch wel slim om na te denken. Ja, als ik misschien niet alles meer zelf kan. Of als ik wat slechter te been raak. Ja, hoe ga ik het dan doen? Want dan is het dus niet meer standaard dat de zorg jou komt helpen.
0: Nee.
1: Er wordt al juist gekeken ook naar andere manieren van ondersteuning. Er wordt ook gewoon gekeken in je omgeving, kan niemand jou helpen. Dus je ziet dat eigenlijk er vooral ook een steeds groter beroep op ons als samenleving wordt gedaan. Om te zorgen dat we met z'n allen ook ouder kunnen blijven worden en prettig kunnen blijven wonen waar we wonen.
0: Ja, inderdaad. Stond er ook heel uitgebreid in het stuk vermeld, het interview, de eengezinswoningen.
1: Ja.
0: Dat daar nog steeds aan gebouwd wordt. Terwijl er eigenlijk voor andere woningen, oudere woningen, bejaarde woningen... gekeken moet worden.
1: Nou ja, dat was inderdaad een onderzoek wat ABN AMRO had gedaan.
0: Ja.
1: Je kan daar wel wat in nuanceren. Het is uiteindelijk natuurlijk niet zo dat er geen gezinnen meer zijn. Maar er zijn steeds meer sowieso kleine huishoudens. Naast ouderen zien we ook dat er sowieso veel meer 1- en 2-persoons huishoudens zijn. Ook onder jongere mensen. Wat dan jong is.
0: Ja.
1: Dus je ziet sowieso wel dat het product eengezinswoning, wat aan zich nog steeds wel heel aantrekkelijk is. Het is niet zo dat onze eengezinswoningen niet verhuurd worden.
0: Nee.
1: Het is nog steeds fijn om ook wel een beetje wat ruimte in huis te hebben. En een tuintje. Maar we zien wel dat er ook een slag gemaakt kan worden naar woningen die wat meer passen, ook bij kleine huishoudens. Want ja, dat hele huis moet je ook onderhouden, schoonhouden. Die tuin moet je onderhouden. Dus we kijken enerzijds naar producten waar ouderen fijn kunnen blijven wonen. Dus waarbij in elk geval de badkamer en slaapkamer en woonkamer allemaal op één verdieping zijn. Maar we zien eigenlijk dat type woning ook best interessant is als jij gewoon alleen woont of met z'n tweeën woont.
0: Ja, precies.
1: Daarmee bouwen we ook nog steeds wel eengezinswoningen, maar dat doen we wel minder. De verhouding is wel heel erg omgedraaid in het verleden. En denk ik, misschien tot 10, 15 jaar geleden hadden wij vooral heel veel eengezinswoningen in de programmering voor nieuwbouw. Vaak al wel wat compacter. Maar we zien dat we afgelopen 3-4 jaar steeds meer de omslag hebben gemaakt van, hey, we moeten toch meer gaan bouwen voor die senioren.
0: Ja.
1: En dat staat dus ook concreet in de planning, zoals ook in het artikel stond.
0: Ja, wat was het iets van
1: 132.
0: Ja, 132 van de 170.
1: Precies, ja. Dus daar zie je al dat de verhouding wel anders ligt.
0: Ja, inderdaad. Dan denk ik ook wel dat die seniorenwoningen ontzettend hard de, als warme broodjes, zeggen ze dan wel eens, over de toonbank gaan.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat gaan ze ook. Dus daarmee wordt ook wel benadrukt dat die opgave er is. Ja. Anderzijds zien we ook op eigenlijk alle woningen die we verhuren dat de aantal reacties heel hoog zijn. Dus we hebben in het algemeen meer woningen nodig.
0: Ja.
1: Maar we zien wel dat die kans, er is een soort extra kans aan het realiseren van seniorenwoningen. Wat we bijvoorbeeld doen is dat we zeggen van, goh, reageer je op die woning en laat je een andere sociale huurwoning en eengezinswoning achter, dan heb je voorrang. Want daarmee komt er een eengezinswoning vrij voor misschien wel een gezin of een startend gezin, om toch ook een plekje te krijgen in die eengezinswoning.
0: Ja.
1: Dus we gebruiken eigenlijk dat middel ook wel om een soort motor in verhuisbewegingen op gang te brengen.
0: Ja, en dan krijg je een cirkel, hè? Het gezin kan er weer in die woning.
1: Ja, en daarmee bouwen we dus niet nieuw voor dat gezin eigenlijk, maar voor die ouderen. Maar er komt wel een gezinswoning vrij.
0: En dan zag ik ook in het stukje staan de betaalbaarheid van de zorg natuurlijk. Hè. Dat moet er zijn, personeelstekort. En domotica. Wat is domotica?
1: Ja, nou, ik zal zeggen, ik ben geen expert. Maar domotica is vooral het inzetten van technologie. Voor dingen die eerder misschien een mens deed.
0: Ja.
1: Het voorbeeld kan bijvoorbeeld zijn, en vroeger dan ging je misschien ook in een verzorgingshuis, maakte je een ronde langs alle kamers om te kijken of iedereen in zijn bed lag en misschien niet iemand was gevallen opgestaan. Daar hoef je nu niet meer voor langs te gaan. Want je kan gewoon zorgen dat er een soort sensor in een bed ligt of zit of voor het bed, waardoor je gewoon een signaal krijgt, hey, iemand is gevallen. Want het voorkomen van vallen is natuurlijk het beste.
0: Ja.
1: Maar als iemand is gevallen, dan, kan dat
0: Moet er ook hulp
1: digitale
0: komen.
1: Signaal net zo voldoende zijn als wanneer jij daar langs loopt en dat ziet.
0: Ja.
1: Dus dat is een middel, maar het kan ook ondersteuning zijn in zorgen dat iemand zijn medicijnen inneemt, dat er dan dat je denkt, er komt een stem uit de lucht naar iemand. Ja. En je krijgt een signaal van, hey, goh, het is tijd om je medicijnen in te nemen.
0: Ja, precies. Oké.
1: Dus er zijn veel meer mogelijkheden waarbij niet per se een persoon meer bij jou daarvoor langs hoeft te komen. En dat maakt dat diegene juist weer ingezet kan worden voor de wat specialistische
0: Dus dan dit dan een en-en situatie van dat mensen dus langer alleen kunnen blijven wonen.
1: Ja.
0: En dat de zorg niet meer onder minder druk komt te staan.
1: Ja, dat is zeker een van de methoden inderdaad.
0: Ja.
1: Dus je kan de zorg beter focussen op wat echt zorg is. En want de vraag is of iemand vertellen dat hij medicijnen moet krijgen, of dat nou zorg is. Want eigenlijk is het voorschrijven misschien, of het doen van te onderzoeken of iemand dat nodig heeft, is misschien meer het zorgaspect dan het feit dat iemand ze moet nemen.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat geldt voor meer vraagstukken. We hebben in Steenwijkland volgens mij al een enkele jaren welzijn op recept. Dat is iets wat de huisarts doet. Want we zien dat heel veel, als je het hebt bijvoorbeeld over eenzaamheid, en dat wil niet zeggen dat daar nooit zwaarliggende zaken onder liggen, mm-hmm, die misschien wel medische aandacht behoeven. Maar soms is eenzaamheid ook een kwestie van iemand motiveren om weer contact te zoeken, ergens aan mee te doen, aan te sluiten bij een koffieochtend of bij een beweeggroep. Dus je merkt ook dat niet alles is met zorg of met een medicijn.
0: Nee, precies.
1: Maar vraagt ook andere manieren. En dat is wel de manier waarop steeds meer gekeken wordt. Dus in het rijtje van, goh, als er iets met jou aan de hand is, komt eigenlijk de vraag van welke zorg heb je nodig, komt misschien pas op punt 5 in het gesprek.
0: Ja, ja.
1: Eerst wordt er gekeken, wat kan je zelf doen? Wat zou je omgeving kunnen doen? Wat kan misschien welzijn betekenen? Nou ja, en daarna komt nog, en wat kan de zorg voor je betekenen?
0: Dat zijn ook de instanties waar jullie mee samenwerken.
1: Ja, Ja. Ja. Ja, dus we hebben samen met gemeente, met Zorggroep Oude Nieuweland, Noorderboog, Woonzorg Nederland, Woonconcept en Sociaal Werk de Kop en RIBW hebben wij een visie op wonen en zorg en welzijn opgesteld en getekend. En daar zit ook een concreet uitvoeringsprogramma aan, waarin we met elkaar afspraken hebben gemaakt. Waar hebben we de komende jaren goede oplossingen voor te bedenken en hoe werken we daarin samen?
0: Ja.
1: Want we concluderen ook dat geen van onze organisaties dit vraagstuk alleen op kan pakken.
0: Nee.
1: Nog belangrijker, wij kunnen dit niet zonder de inwoners.
0: Nee.
1: Die zijn eigenlijk het allerbelangrijkste in het oplossen. Niet maar in het mee oplossen van dit vraagstuk.
0: Ja, want om hun gaat het eigenlijk.
1: Ja,
0: zeker.
1: Om hun gaat het. En dat betekent enerzijds zelf denken wat je later nodig hebt. Maar ook denken, hé, wat zou ik nu kunnen

0: Ja. Nou, ik vind het hartstikke mooi dat hier zoveel aandacht voor is. Dat er een plan is, een uitvoeringsplan met heel veel instanties om dit aan te pakken, op te pakken met de inwoners. Dat die niet buitenspel gezet worden, nee. Want het gaat echt om hun. En als er wat meer te melden valt, hoor ik dat graag. Dan besteden we daar weer aandacht aan.
1: Nou, zeker, ik kom graag weer langs.

0: Walk the Moon, Shut Up and Dance With Me. Dat gaan wij niet doen, hè, Dirk, dansen.
1: Nou, nee, maar dat moet houden we ook niet, hoor. Dus wat dat betreft. Dan ga ik wel liever dansen, wat dat betreft.
0: Dirk Brands aan de telefoon, verslaggever van Kopwijzer. En jij zit ergens.
1: Nou, ik zit ergens. Ik zit eigenlijk, denk ik, wel in een van de mooiste tuinen van de open tuinenroute van wat er vandaag is. En ik zit hier. Nou, we zitten eigenlijk hier.
2: We zitten op de Bult.
0: Op de Bult?
2: Ja, wat kan ik er meer van zeggen?
1: Nou, we zitten op de Bult en dat is ook eigenlijk een terrein waar een aanleg is. Alleen dit stukje, dat is al zo mooi gemaakt. Dat staat hier ook al 30 jaar. En ja, dat is fantastisch. We zitten hier onder de parasol. Vanmiddag roken we weer weg waarschijnlijk, zo warm worden. Dus ja, dat zou een beetje nadeel wezen, Ria, voor de tuinenroute van vandaag. Maar ik heb hier een hele gezellige dame en heer aan de tafel zitten. En die willen van alles vertellen hier over de tuin. Dus stel je eens even voor.
2: Nou, ik ben Ria Wijngaard. En sinds 8 jaar zijn we hier, wonen we hier voor een groot deel van het jaar op de camping eigenlijk. Ja.

0: Een terrein, voormalig camping. Het is hier nog. Eigenlijk. Het is een beetje rommelig terrein nog, maar hij wordt wel steeds mooier.
1: Ja, maar het is wel een heel mooi plekje. Want ik zei 30 jaar, hè, want dat klopt. Hè, want meneer die komt hier al 30 jaar. Dus het plekje is eigenlijk al 30 jaar in gebruik hier zo. Maar sinds jullie pensionering gaan jullie er echt gebruik van maken?
0: Ja, we maken het grootste gedeelte van het jaar proberen we hier te zijn. En het is hier zo prachtig. En nou ja, je kunt het waarschijnlijk wel horen. De vogels zingen hier. Het is hier groen. We zitten hier tussen allemaal planten en kleuren. En ik zou op dit moment geen beter plekje kunnen vinden.
1: Nee, want u vertelde net een beetje in het voorgesprek, want u was tuinontwerper, hè? Nou. En dit komt een beetje uit uw koker, begrijp ik, hè?
0: Ja, ik ben ecologisch hovenier. Ongeveer 25 jaar. En ik heb verschillende tuinen ontworpen. Ook speelplekken voor kinderen heb ik ontworpen. En op dit moment geef ik nog natuurlessen aan kinderen. Vooral in de gemeente Heerenveen, waar wij wonen. En dit is mijn werk. Hier hou ik van. Ik ben echt voor de natuur. En ik ben bezig om te proberen jeugd, mensen te activeren om in hun tuin zoveel mogelijk bloei te bewerkstelligen. Het hele jaar door. Waar insecten het hele jaar door ook hun nectar kunnen vinden. Maar ook hun eitjes kunnen afzetten. En waar ze de gelegenheid krijgen dat ook de eitjes uitkomen in rupsen en nieuwe vlinders en andere insecten.
1: Ja, dat is mooi, hè? Want ik hoor nu dat u van uw werk uw hobby heeft gemaakt. Nou, dat moet toch fantastisch wezen, nog niet?
0: Absoluut, ja, absoluut. Er komt ook geen einde aan. Ik kan me niet anders meer voorstellen dan dit te blijven doen. Ja.
1: En waar kwam die inspiratie vandaan om ecologisch tuinieren te gaan doen?
0: Nou, waar komt die inspiratie vandaan? Nou, eigenlijk ben ik met het radioprogramma Vroege Vogels ben ik ooit geactiveerd om anders met de tuin om te gaan. En ik was toen, onderwijzeres, kleuterleidster. En ik ging houden van de natuur. En het Greenpeace en de Wadden Club. En overal heb ik bijgezeten en heb ik geleerd van de natuur.
1: Dus vandaar dat u ook lezingen geeft nu tegenwoordig over de natuur. Hè? Want als onderwijzer zit dat in uw bloed natuurlijk.
0: Ja, ook dat. Ja. Lezingen en, en workshops en dat soort zaken. Ja, dat doe ik. Ja.
1: Nou, de luisteraars zullen straks de foto's wel zien wat ik hier gemaakt heb. Maar wat maakt deze tuin nou heel bijzonder?
0: Wat maakt deze tuin bijzonder? Nou, ik denk kleur. Ik denk wat hier allemaal leeft in de tuin. Insecten, vogels. We hebben zelfs konijnen hier. We hebben blijkbaar ook reeën hier. Want mijn rozen zijn op dit moment lekker opgevreten. En mijn broccoliplanten ook. En dus het is zo afwisselend hier. Er is geen dag gelijk. En we zien hier steeds meer vlinders komen. Ja, genieten is het hier.
1: Gaat u nu ook maatregelen nemen dan tegen het wilde leeuw?
0: Nee, niets. Hooguit dat ik de broccoliplantjes dus nu afgedekt heb met een stukje gaas. Zodat mijn broccoli ook kan groeien en dat ik straks lekkere broccoli kan eten.
1: Ja, want dat is natuurlijk wel mooi, hè? Als je dan zo met de natuur bezig bent. Dan kun je iets vertellen wat je probeert duidelijk te maken aan de kinderen.
0: Ja, wat ik duidelijk probeer te maken aan de kinderen is dat zij genieten van de natuur. Dat ze zien hoe bijzonder hij is. Leg iets onder een microscoop, leg iets onder een vergrootglas. En je ziet al die kleine pootjes bewegen. Je ziet het stuifmeel aan de pootjes van de hommels. En de meeldraden in de bloemen. Kijk hoe bijzonder dat is. De natuur zit zo wonderlijk in elkaar. En het heeft te maken met hoe wij ermee omgaan.
1: Ja, wij gaan er toch wel goed mee om, want u in ieder geval.
0: Ja, nou, de meeste mensen hoor tegenwoordig. Ik hoor hele mooie verhalen. Steeds meer zijn mensen gericht om dingen te laten staan. Ook de niet geliefde kruiden of onkruiden, zoals ze meestal genoemd worden, die mogen blijven staan in de tuin. Ja.
1: Ja, want mag u mij nog wel eens duidelijk maken, hè? Want we hebben het net ook even over onkruid gehad. Hè? Ja. Wat is dat?
0: Onkruid zijn kruiden die je niet in de tuin wilt hebben. Dat zijn kruiden die in de natuur staan, die zich vaak lekker verspreiden. Denk aan de paardenbloempluis. He, dat verspreidt zich overal en dat krijg je ook in de tuin. En dan zeggen mensen, oh, dat is onkruid of onkruid. Nee, paardenbloemen zijn verschrikkelijk belangrijk. Paardenbloemen zijn planten waar enorm veel insecten op gaan opzitten en gebruiken van maken.
1: Ja, maar u geeft nu eigenlijk gewoon aan. We hadden gewoon kunnen zeggen, er is geen onkruid.
0: Nee, er is geen onkruid. Nee. Er is geen onkruid. Wij maken ervan dat het onkruid is. Hè, wij als mens zijnde. Maar onkruid bestaat niet.
1: Het is een beetje een motortrend, denk ik, hè, wat onkruid is. Even kijken, wat de winter. Dan is het niet kaal, zeg. Wat is er ook nog veel onderhoud dan deze mooie tuin.

0: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info zie www.kerkvoorde.nl.
1: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen gaf op een congres in Den Bosch haar eerste toespraak sinds ze de leiding van de partij deze maand overnam van Esther Ouwehand. Ze vindt dat het huidige kabinet te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een eind komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en van vluchtelingen. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels in de Tweede Kamer. In Staphorst is vanmorgen een zwembad ontruimd nadat er een gevaarlijke stof vrijkwam in de technische ruimte. Niemand raakte gewond. Het ging om hypochloriet, dat in bleekmiddelen zit waarmee het zwembad wordt gedesinfecteerd. Zo'n 100 mensen moesten het zwembad in Staphorst verlaten. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen betankbal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. 2 groepen Jeux de Boelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die uit de hand liep. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Oud-partijkopstuk van de SP, Hans van Hooft, is overleden, meldt de partij op de website. In 1972 was hij medeoprichter van de SP. 15 jaar lang was hij partijvoorzitter. De grootste successen boekte de SP onder Jan Marijnissen. Hans van Hooft was verder raadslid en wethouder in Nijmegen. Hij was 84. En het weer, het is droog en overwegend zonnig. Af en toe zijn er wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.
4: Herman.
5: Het komende uur. Opgepast.
6: Herman van Hien.
5: Dus riemen vast.
7: Hallo.
8: Ja, dat de radio. Herman van Hien.
0: Radio. Weer internet. Dit is het geluid voor Steenwijkerland.
9: Maar van

man, man. Er ging iets... Heb je het gehoord dat het verkeerd ging? Nee, hè? Nee, we... 6 minuten over de klok van 3. Dames en heren, luisteraars, welkom bij de show. Ik had een iets ander begin in gedachten, maar ja, dat ging niet even goed. Ik had een hele ding van, nou, ik ga eens even een leuk begin doen. Dus ik zeg het even wat ik dan had. Nou, nee. Gaan we hier doen.

0: Dat is soms wel heel fijn dat je radio aan en uit kan. Maar laat hem maar aanstaan. Ja. Ik ben nu 7 minuten bezig en er is zoveel gebeurd in 7 minuten. Dat ik bij mezelf denk van, och, wat gebeurt er toch veel in 7 minuten? Met andere woorden, Kjeert, kom er maar in. Oh, Kjeert, kom er niet in.
1: Stralend als geen ander.
0: Tijd voor een Duits plaatsje.

Dat was de groep Wind. Die kennen we nog van heel ver terug in de tijd. Toen maakte hij ook een leuk nummer waarvan ik de titel compleet kwijt ben en ook niet opgezocht. Dit was de nieuwe single en die heet Als de zomer het wordt. Wen es zomer werd, dames en heren luisteraars. Een collega van Radio Centraal, dat is Tjebbe Boersma, die is tegenwoordig ook als artiest bezig. Hij heeft een aantal aardige nummers al gemaakt en heeft ook een nieuwe uit. En ik denk, die gaan we toch maar eens een keer draaien bij Edwin Los. Luister naar Tjebbe Boersma. Hier is Make It Stop. De Radio.

0: Hallo.
1: Alex Warren. Nog een keer. Alex Warren. Met dubbel R'en. Een passenger. Je bent een passagier. In de trein des levens. Ik heb je tekst net opgezocht en opgeschreven. Ik doe het tegenwoordig via AI. Alles wat ik doe tegenwoordig is haast via AI. Behalve naar het toilet gaan, dat moet je zelf doen. En dat is soms ook heel vervelend. Stel dat je je kind wil vrijstellen van de leerplicht vanwege bezwaren tegen het onderwijs. Dan moet je in Steenwijk Land op dit moment even geduld hebben. Want de gemeente behandelt de nieuwe aanvragen tijdelijk niet. Want er is een recente uitspraak van de Hoge Raad die voor onduidelijkheid zorgt. De uitspraak gaat over ouders die vinden dat geen enkele school in de omgeving past bij hun geloof of levensovertuiging. En volgens de Hoge Raad moeten zulke verzoeken voortaan strenger worden beoordeeld. Dat geldt ook voor subsidieaanvragen in de gemeente Steenwijk Land. Maar dat even voor de intimie. Wat het precies betekent, dat wordt momenteel landelijk uitgewerkt. Daarom heeft Steenwijk Land besloten geen nieuwe aanvragen aan te nemen, dus even in de pauzestand te gaan. Op dit moment hebben 13 kinderen en jongeren in de gemeente Steenwijk Land vrijstelling op basis van zogenoemde richtingsbezwaren. De gemeente wil voorkomen dat ouders ineens voor verrassing komen te staan. Daarna wordt ingezet op een overgangsperiode. In die periode gaan leerplichtambtenaren samen met de ouders op zoek naar een school die past bij het kind en voldoet aan de nieuwe regels. Hadden ze mij ook moeten doen. Volgens het college staat daarbij het belang van het kind voorop. Dat hadden ze mij ook moeten doen. Bij aanvragen wordt gekeken naar de ontwikkeling en het welzijn van kind, maar ook naar zaken zoals sport, sociale contacten en andere activiteiten buiten school. Wat de gevolgen, welke uitspraak de gevolgen heeft voor de bestaande en de nieuwe vrijstellingen, dat is nog niet duidelijk. De gemeente zegt, we wachten eerst even landelijke richtlijnen af. Dan moeten we maar meer dingen doen. Even wachten op de landelijke richtlijn. Het scheelt een stuk met de stress.
2: Ja hoor.
1: Heb ik al... Ja, hè? Oké. Okay. Ik heb dus al gezegd... Oké. Okay. Nee, voor hetzelfde heb ik het niet gezegd. Dus... Ja, nou weet je het wel! Nou, met dit wat ouderwetse tuintje die zo'n beetje elke disjockey die denkt dat disjockey is gebruikt, lijkt het mij goed om eens wat terug in de tijd te gaan. Dat gaan we doen. Met Patti Smith. Because the Night. En... Een gouden ouwe van de zingers van Les Humphries. Hij heette Les en van achter Humphries, vandaar de Les Humphries zingers.

0: RTV Slos.
1: Wel PS, Jeroen van der Boom. Onderweg naar Chapel Roan en Good Luck Babe is deze. Van Bel Perez en Jeroen van der Boom. Gaat over jij en ik. 4:30.

0: Genius ook wel, hoor je dat? Och, goh. Chaperone, good luck babe. Daarvoor hadden we nog het geluid van niemand minder, ook niemand meer dan twee dames in en hier. Dat was, ik weet wel wie het zijn, maar ik heb het net. Oh ja, Bel Perez en Jeroen van de Boom. Jij en ik. Slechte radio weer, dit. Ik hoop het zo vol te houden. Informatie en
1: weerbericht.
0: Ik had in het nieuws en ook het weerbericht, maar dat ging per ongeluk. Ja, ik drukte een kopje en het kwam plotseling die dame die zou zeggen dat het weerbericht is. En denk ik bij mezelf, nou, laat ik maar even doen toch, hè? Zo vanuit de AI. Vandaag, even opnieuw. Vandaag is de bewolking, maar ook flink wat zon. Met een zwakke tot matige zuidwest tot noordwesten wind wordt het zo'n 24, wel 29 graden misschien. Dat gaf mijn thermometer in de auto ook aan vanavond. En vannacht is het vrij helder. Er ontstaat mist met een minimumtemperatuur van 17, misschien 15 graden. 17 is hoger als 15. Maar dan andersom. Morgen is de mist snel verdwenen. Ik doe veel te moeilijk soms. Weg, echt maar. Het is veel te... dit gaat, ik moet het gewoon rustig gaan. Morgen. Wat is er morgen? Oh ja, dan is de mist verdwenen en komt de zon tevoorschijn. Verder is er kans op bui. Mogelijk wat onweer daarbij. Het wordt zo'n 20 tot 26 graden. De noordoostenwind wordt matig tot vrij krachtig. In de avond en nacht zijn er misschien opklaringen. En nacht dus, niet nacht, maar gewoon in de avond en nacht. Mistbankjes kunnen er ook voor komen. Kun je lekker zitten. En een graad van 15 tot 16. Als minimum op de thermometer met een klein nulletje C. Dan maandag doet de zon goed haar best en wordt het zo'n 21 tot 26 graden. Matig tot vrij krachtige noordoostenwind in de nacht 14, 15 graden. Dan kijken we even naar dinsdag. Dan is er regelmatig zon. Het wordt gemiddeld 29 graden met een matig tot vrij krachtige oost- tot zuidoostenwind. Woensdag en donderdag is een zonnige dag met 26, dan wel 27 graden. Nou, dat alles. Dus het valt, ja, het blijft even zomers. Dus wij gaan geen zomerse muziek draaien, zie ik nu net. Nee, Dominique Fieke komt voorbij met Baby Doll. In dit weer is het geen probleem verder. En Jelly Roll zegt I'm good. En dat komt van The Goat Movie, The Greatest of All Times. Dat gaat niet over Trump, denk ik.

0: 20 voordat het 4 uur is, luisterde hij naar Jelly Roll. En hij zei, it's good, and I'm all good. Komp van The Goat Movie, Greatest of All Times. En Baby Doll werd bezongen door niemand minder dan Dominique Fiek. En dan gaan we eens kijken wat er is in Wolvenga. Ruim 3 maanden na de feestelijke opening van het vernieuwde centrum van Wolvenga werken zowel de camera's voor de verkeershandhaving als de fonteinen op het centrumplein nog steeds niet. Bij de herinrichting van het centrum van Wolvenga is de rijrichting veranderd. In oktober vorig jaar zijn er op het centrumplein 2 camera's geplaatst. Net als ter hoogte van de wereldwinkel Wolvenga aan de Van Harenstraat 32. En ook bij Trends & Beauty Store aan de Hoofdstraat 19 en 21. Waar komt het nog langs? De camera's moeten het verkeer in het centrum gaan monitoren, maar die zijn nog niet actief. En volgens de gemeente moet achter de schermen nog worden gewerkt aan de voorbereidingen van het cameratoezicht. Het gaat daarbij om de opslag van camerabeelden in combinatie met de privacyvraagstukken en de benodigde beoordeling. En ook bording, maar dan moet natuurlijk ook komen te staan dat er bordjes staan dat je wordt gefilmd en zo. Het duurt allemaal wat langer dan we gedacht en gehoopt hadden, dat zegt wethouder Roelof Teunhoen. Hij zegt, pas wanneer alle procedures en voorwaarden zijn geregeld, dan gaan de camera's daadwerkelijk in gebruik worden genomen. En dat gebeurt naar verwachting dit najaar. De gebruikkamer van de camera's die zorgt er dan ook voor dat de fontein aangaat. Volgens de wethouder kunnen de fonteinen pas structureel worden gebruikt wanneer het plein goed is afgesloten door het autoverkeer. En dat moet omdat de camera's dan het ongewenst verkeer kunnen monitoren. En dan gaat de fontein spuiten. Nou, dat lijkt me leuk, want in Steenwijk spuit de fontein ook al jaren. En dat is best leuk als de fontein spuit. De officiële opening van het vernieuwde centrum 6 maart. Toen deden de fonteintjes het wel, maar dat kwam even omdat het speciaal van water was voorzien. Zo van dat je even kunt kijken hoe het werkt, hè? Hartstikke leuk. Dus binnenkort hebben ze in Wolvenga ook een fontein. Ja, alles bij elkaar. De streekomroep. 2 fonteinen. Wat wil je nog meer? Lokale muziek van de Basser Begonia Beat Band. Een dorp zonder klooi.
1: Je dag is pas compleet met RTV Story.
2: Zorg jij voor het bier, dan zorgen wij voor de muziek.

kaasbel. De Bastard Begonia Beat Band staat op de cd Carbeat 2025. En je hoorde Een Dorp Zonder Klok. En weet je, als je geen klok hebt, dan heb ik ook geen stress. Nee, dan weet je niet wat later is. Dus gewoon lekker rustig. En zo is het in de Bassen.

Dankjewel. Wij gaan terug in de tijd met Connie Vroboes. En die gaat zingen Lady Sunshine en Mr. Moon. Die is geremasterd in 2005, dus die klinkt ongeveer als 2025. En ik kwam een hele gouden oude tegen. En ik denk bij mezelf, die moet gewoon ook even voorbij komen. Dus als je denkt van, koop er straks een plaat speciaal voor iemand speciaal. Er komt straks een plaat speciaal voor iemand

0: Sloot.
1: Dit is Herman van Hien.
0: De beukte RTV Sloot.
2: En de tijgerfiets. Doe eerst deze van Catapult. En Let Your Hair Hang Down. Maak

Matt. En de Tiger V. Voor nog zo gauw houden Caterpillar uit de tijd dat ik dan gewoon singles draaide. Heb ik allemaal weggedaan. Doodzonde. Maar ja, je maakt meer fouten in je leven. Ik heb alles trouwens. Ik heb ook geen LP's. Ja, ik heb nog wel een LP, maar dat is een Bose LP. Daar kan ik apparatuur mee uitmeten. Eén klein probleem. De pick-up is er niet. Dames en heren. En de rest van Nederland. We gaan er even uit voor het nieuws. Ik zie je zo terug naar de klok van vieren. Voor nog een uurtje. En dan gaan we door tot vijven. En in het tweede gedeelte van de show zijn er nog een aantal hoogtepunten die ik op dit moment nog niet kan inplannen. Maar ik hoop dat ik ze haal allemaal. Je weet maar nooit. Meer nieuws had ik niet, dus ik zou zeggen, gaan we door. Oh ja, we gaan Helene Fischer gaan doen met Julius Kallenberger. Und heute Nacht. Want ze heeft haar concerten verzet. Niemand weet waarom. Maar ze heeft wel een deun.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.

0: Ik zei je, dus.
1: Goedemiddag.
0: Heb ik nieuws gemist? Dat klopt, want ik heb het schijnbaar het knopje gedrukt wat niet had moeten gedrukt worden en zo. Dat is live radio, hè? Tweede gedeelte van de show. Even de microfoon op de plek zetten waar je moet. Hallo, amateurs aan de band. Poef, poef, hallo, poef. Ja, doe ik. Nog tot 5 uur. Dit programma draait zijn tijd voor Bert van der Laan met de tipperate van weer een tikkie geleden. En natuurlijk André van Dekken komt daarna nog met alle gebeurtenissen van het afgelopen dit. Heb je dan samensteld en zo met alle leuke berichtjes eromheen. En ook de muziek doet hij dan heel leuk achter elkaar. Davide Michel heeft een nieuwe single uit en die heet Would I Be Friends With Me. Ik heb geen idee, maar ik moet in de spiegel kijken. En wat zomerse muziek komt ook nog voorbij. En DNA, dat is het titelstuk van... eigenlijk is dat het anthem van het voetballen. Want voetbal zit in het DNA van de mensheid, zeggen ze. En als je Fantino mag geloven, zit het overal, ook in Trump. Maar daar heb ik een twijfel over, wat in Trump zit. Ik heb een idee wat in Trump zit, maar daar kan ik niet over de zender vertellen. Andrea Botticelli, David Guetta, EJ en Megan Thee Stallion doen DNA. It's more than a feeling. En nog veel meer in dit programma. Dat beter niet gestart had kunnen worden.
2: Dankjewel, Herman.
0: Tot jullie.
3: De ZFM Show op de radio.

Als ik in de spiegel kijk, zou ik dan het vriendje van mezelf willen zijn? Ik heb geen idee. Ik ken mezelf niet zo goed. Dus om te zeggen, van ik ga gelijk een vriendschap aan. Ik ga er nog even over nadenken voordat ik dat ga doen. Dat was eigenlijk de strekking van de nieuwe zinger van Davina Michel. And would I be friends with me? Ik heb die tekst zelf opgeschreven. Het gevoel dat je wat overprikkeld bent. Heb je wel eens het gevoel dat je even wat rust om je heen wil hebben? Dat je denkt, dit moment neem ik helemaal in me op. Als je denkt, ik wil een boek lezen, dan kun je dat doen. Want naast de romans, kinderboeken, hobbyboeken, wetenschaps- en geschiedenisboeken wordt er nu ook LP's en singles aangeboden. En wanneer gebeurt dat? Dat gebeurt op de Koopzondag, die 28 juni wordt gehouden in Steenwijk. De hele markt staat dan vol met kramen, leesvoer en vinyl. Oh, hou Bert Beugeling vast. Vanaf 11 tot 5 kan er gestruind worden en gesnuffeld worden tussen al het moois dat er op meer dan 40 kramen is uitgesteld. En zo. De boeken- en platenmarkt is tijdens de Koopzondag. En de boeken- en platenmarkt is ook een vast onderdeel van de kalender van Steenwijk. Vestingstraat. Je moet de zin ook doorlezen, niet stoppen op het einde, maar gewoon. Nou ja, iedere laatste zondagmiddag van de maand zijn de winkels in de binnenstad van Steenwijk geopend. De gezamenlijke ondernemersvereniging, verenigd in Steenwijk Vestingstraat. Zorgen met extra activiteiten voor nog meer beleving in de binnenstad. De meeste winkels zijn vanaf een uur of 1 open op zondag. Als je nog denkt van, hé, ik wil er ook staan met spullen die ik eigenlijk een keer eindelijk kwijt moet. Ik zit er aan te denken om het ook te doen. Dan kun je dat doen. Je moet even contact opnemen met de organisator. Thomas09, dat kan via de mail. Dan is het info@thomas09.nl. Of via www.thomas09.nl. En dan kun je zeggen van, ik wil een kraam, want ik heb nog wat spul dat weg moet. Ja? We gaan nog even nog een beetje onoverprikkelde muziek doen. Dat is wel lekker, zo'n fluit. Wat doet u? Ik speel fluit. Oh ja, lang ja, behoorlijk. Is het een dwarsfluit? Nee, een overdwarsfluit. Oh, overdwarsfluit, zo. Is die groter? Ja, die is veel groter dan een normale dwarsfluit. Joh. Piccolo is een stuk kleiner dan een fluit. Een heel klein fluitje. Maar dat was veel te lang, dus we noemen het een piccolo. Want ik speel een heel klein fluitje, duurt veel te lang. Als ik speel piccolo, denk ik, zo, poepoe, die kan wat. Tot zover deze onderbreking.

0: Met Donna en Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Daarvoor had het geluid van Nino De Angelo. En dit was de 2026 uitvoering van zijn grote hit Azzurro. En je kunt horen dat Nino ietsje ouder is dan een tijdje geleden. Aanstaande zondag organiseert Stad Bosbeheer om 1:30 een zomerwandeling vanuit het buitencentrum in Appelscha. Loop samen staat hier met de enthousiaste natuurgids door het bos. Want die is heel enthousiast, die man. Hij loopt ook heel hard over de heide heen en pakt misschien zelfs een stukje Akkinger zand mee. De gids gaat de deelnemers laten zien dat je geen grote afstanden hoeft af te leggen om veel bijzondere dingen te kunnen zien. In de omgeving van het buitencentrum is namelijk de natuur heel gevarieerd. Tijdens een wandeling van ongeveer 2 uur, dat is wel lang, maar het is wel leuk, kun je kennis maken met verschillende soorten landschap en de daarbij behorende bomen, planten en dieren. Je ziet de dieren zelf misschien niet, maar de sporen verraden wel hun aanwezigheid en kunnen je daardoor toch een verhaal vertellen. Dat kan de gids sowieso ook doen, want door de gids te volgen leer je anders naar de natuur te kijken en kun je je verwonderen over verschijnselen waar je anders wellicht zo voorbij zou zijn gelopen. Kies bijvoorbeeld eens een ander perspectief. Ga eens even op de knieën zitten om de bemoste stoppen te bekijken. Dat is een natuurgebiedje op zich. Ja, als je inderdaad plotseling anders gaat zitten, zie je het allemaal heel anders. De wandeling is geschikt voor het hele gezin. Mits je ongeveer 5 kilometer kunt lopen, honden mogen niet mee. Met uitzondering van natuurlijk een gecertificeerde hulphond. Zondag 28 juni vanaf 1:30 tot 3:30 buitencentrum Drents Friese Woud Ter Wischa 6A. Postcodegebied 8426 SJ in Appelscha. Voor het geval je een brief wilt sturen, ik zeg het maar even. De kosten zijn €8,50, 12 jaar en jonger €5,50. Even aanmelden www.stadsbosbeheer.nl. Seizoenswandeling DFW. Nou, kan toch iedereen vinden? Hè? Anders kijk even bij ons op de website. Of op de website van Streken op de Werven. Want ik wil steeds Wolde zeggen, dat gaat niet goed. Streken op de Werven. Want daar staat het ook op. Haba. Tot zover.
1: Going back in time on the sounds of the nation. RTV
0: Source. Onderweg naar... Jamie Cliff met Sunshine in the Music. Nog eerst deze. Het gaat van Jackson's en Mick Jagger en The State of Shock. Dit is RTV Slots met de leukste. Was de galm kwijt. Gouwe ouwers. 1, 2, 3, go!

0: the mic in front of your voice. You're the Megan Maroney. And wish I didn't. Bij onze collega's van Radio Centraal is er al jarenlang op de vrijdagavond de bingo. En de bingo show die wordt niet alleen beluisterd in Westerlingwerf, maar ook in Steenwijkerland. Want er zijn wel eens mensen in Steenwijk die dus prijsjes winnen. Je kunt ook hier in Steenwijk bingo kaarten kopen trouwens. En het was een supergezellige bingoavond gisteravond met de presentator Oebele. Dit waren twee techneuten, Jeroen en Tjibbe. En Tjibbe heb je gehoord met zijn nieuwe nummer, want hij is ook muzikant. En Tjibbe deed het in opleiding, maar hij deed het goed voor de eerste keer. Gasten waren Elisa en Angelina. Zij draaiden de bingomolen, noemden de nummers en later ook de winnaars. Ze hadden ook nog vriendinnen mee. Het was een behoorlijke druk gedoe in de studio, zoals ik het zo zie. Maar die moesten niet. Nee, die konden niet. Die moesten in de zaal. Ja, anders wordt het te warm. De telefoon die werd beantwoord door Adrie en Inge. En Alea die had de regie in handen. De jackpot bleef zitten. En daarmee is er dus een jackpot aanstaande vrijdag te winnen van €45. Troostprijs is gesponsord door een grote supermarkt in Noordwolde. En die bleef er ook in met één winnaar voor de volle kaart. De X is gesponsord door Radio Centraal zelf. En het grote vierkant werd gesponsord door een winkel in Wolvega, waarvan er in Steenwijk ook in is en die is net verbouwd. Aanstaande vrijdag is de grote seizoensbingo met veel extra rijtjes, gesponsord door heel veel bedrijven. En die komen niet alleen uit Noordwolde, maar ook uit Wolvega en uit Steenwijk. Dus de grote Centraal bingo volgende week vrijdagavond. Begint het om 8:00 en om 11:30 is alles afgelopen. En dan is alles eruit. Ook de jackpots. Denk ik. En morgen bij Radio Centraal Noordwolde is het Centraal Lokaal. Er is geen voetbal, maar nog wel Centraal Lokaal. Wat erin zit, vraag zien. Wat bij ons gaat gebeuren is er geen verrassing. Straks de Bert van Laan met de Tip Rate, André van Dekken met Backwards. En morgen natuurlijk tussen de klok van 10 en 11 kun je luisteren naar Tjeerd Nieuwenhuis en Marieke Nieuwenhuis. En het programma heet Ik heb het ergens opgeschreven. Ogenblik. Even om ze mee te doen. Ik heb iets over Tjeerd en Marieke. Het programma heet Tjeerd en Marieke.
1: Ja toch?
0: Echt gelukkig. Je maakt zo gauw fouten, hè? Als het een beetje mee zit, komen we nog aan Imka Marina toe met Ik ben al lang niet klaar. Dat is maar goed ook, want je weet me nooit. We hebben ook nog de nieuwe zinger van Bruno Mars. Die heet On My Soul. Best weer een lekkere plaat. Ach, een lekkere plaat. Doe er een glaasje witte wijn bij en een stukje kaas. En je komt de avond door. Maar tegenwoordig is er een hit. En die hit, ga je zo beluisteren, is van Robert van Hemert. En Robert van Hemert zingt over Zandloosten.
2: Dit is RTV SOS.

0: Even tijd voor een belangrijke mededeling. Het bericht is binnen. Nogmaals, het bericht is binnen. En de Imkamarine is ook binnen, ja.
1: Ja, zet het loophekje daar maar neer. Ja, rustig aan, niet te snel. Nou, hier is de microfoon.
2: Ik stond 's ochtends uit mijn bed.
1: Pas je er maar, doe.

Zo, dat was dan Imke Marina. Ik ben nog lang niet klaar. En toen wil ik even wat doen. Maar toen zat helemaal mijn systeem even vast. En hebben we gelukkig deze nog. En die doet het ook niet. Oh jee, wat gaan we nu doen dan? Dames en heren luisteraars. Ik ben bang dat het gebeurd is. Ja, ik wil nog even vertellen dat straks Tjeerd en Marieke er zijn. En morgen dan met het prachtige gedoe rondom Vaderdag. En in het kader van het feit dat het systeem nu even zegt van zoek het maar uit, gaan we over op het programma van de Slots. Want dat is misschien net zo makkelijk, maar dan moet ik even allerlei dingen doen die ik niet had verwacht dat ik ze moet doen. Maar gelukkig moet het allemaal wel lukken. Dus wat mij betreft tot volgende week.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Mariette Krol met het NOS-journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen tegelijkertijd op de weg terecht. Ook vanochtend gingen nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En Oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. En de wedstrijd begint straks om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer hier nog droog en zonnig, af en toe wat stapelwolken. Het is 25 of 32 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm, met in de avond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM. Goedemiddag.
4: Hallo, daar zijn we weer.
5: Countdown time.
6: Dit is de tipparade.
7: Nieuw. Heel goed, heel goed. Huh?

0: Het is week 25, 1983.
1: Everything you are about to hear in this radio show is true. The names have been changed to protect the innocent. Good heavens, here's Bert Vanderland. The Tipperade.
0: Niet meteen alles letterlijk nemen wat je zo hoort. De namen zitten allemaal nog gewoon in het lijstje. Het zijn 8 nieuwe binnenkomers in het lijstje van week 25, 1983. De Tipparade van toen. Wij begonnen met een Nederlandse productie. Het was Kelly Page met haar Morning Music. De hoogste nieuwe trouwens in het volgende uur. Helemaal bovenin met de nummer 1 natuurlijk. De alarmschijf van destijds. En verder ook op nummer 10 en op 16 vrij hoge nieuwe binnenkomers. En de volgende, dat is ook al een nieuwe. Op 29 Giorgio Moroder. En er zingt ook nog iemand mee.

zong er mee bij George Jommerode. Dat was Joe Esposito, nummer 29 met A Love Affair. De volgende in het lijstje, dat is totaal niet verrassend. Dat is nummer 28, want zo gaat het met zo'n tiplijst. Uit La Belle, de zangeres Nona Hendricks.

0: vertrouwelijke informatie. Deze zangeres zat heel vroeger, in 1975 bijvoorbeeld, ten tijde van Voulez Vous Coucher avec Moi Ce Soir in La Belle. Samen met Sarah Dash en Patti LaBelle was dit Nona Hendrix en een soloplaatje van haar uit 1983. En die heette Keep It Confidential.
1: De Nederlandse Tipraad met Bert van der Laan.
2: Nieuw. Avro's Radio en Televisie.

0: Robert Palmer en Chameleon op muziekgebied. Lekker man.
1: Tip parade.
0: Hoog tijd voor Nederlandstalige muziek. En die komt, net als vroeger, van Connie van den Bos. Klinkt dan zo.

zangeres die je zojuist hoorde als die zich voorstelde met eigennaam destijds vroeger. Jacoba Hollesteller, dan keek iedereen eraan. Je bent toch Connie van der Bosch? Ja, dat was ze dus ook. En ze was ook nog een zus van Peter Hollesteller. Ooit heeft hij gezongen met Jodie Piper in Cashmere. Love's What I Want. Ben je weer op de hoogte van de familieverhoudingen? Voorlopig trouwens ook de laatste nieuwe binnenkomer. Meteen aan Robert Palmer, de AVRO's RTV-tip van toen. En dus deze plaat op nummer 26. Dit is 25. We doen het nou eens op zijn Italiaans. Want van 29 omhoog gaat de meneer Darian Balban. En hij zingt over Amico.

En de tipperade van toen gaat maar door. Hè. Week 25 is het, 1983. Alle plaatjes trouwens van het originele vinyl. Dus ook daar straks Love Town van Booker Newberry III. En een plaat uit 1974 opnieuw uitgebracht zojuist. The First Class, een Beach Baby. En we gaan weer Nederlandstalig. Doen we met Hans de Boye. En hij zingt over...

0: de Boy, dat was de zanger. Maar als je kijkt naar wie het gecomponeerd heeft en van wie die tekst is... Herman Pieter de Boer, die schreef Annabel qua tekst. En Boudewijn de Groot, die was verantwoordelijk voor de melodie. Nou weet je dat ook. Meteen na Beach Baby van de First Class, dus Annabel. En zometeen nog een Nederlandse zanger. Alleen die maakte zijn plaatjes elders en die zong ook nog in het Engels. Zijn naam Taco.
1: Nummer 21.

0: Hitparade heeft ze allemaal op een rijtje.
1: 10 platen gedraaid, dus hoog nodig tijd voor een overzicht, hè? Zullen wij met de nieuwe binnenkomers beginnen en dan met nummer 30 aanvangen? Morning Music, Kelly Page vonden we daar. 29 was A Love Affair van Giorgio Moroder en Joe Esposito. En Keep It Confidential, Nona Hendrix, vonden we op nummer 28. Hartstikke nieuw. De AVRO's radio- en tv-tip, nummer 27, ook al nieuw. Robert Palmer, You Can Have It. Dat deed ook mensen trouwens mee van Cool and the Gang op die plaat. Kun je ook wel een beetje horen ook, hè? En Connie van der Bos, die vonden wij op nummer 26 met Net Als Vroeger. Dario Baldon, dat was de eerste stijger van 29 naar 25. En Booker Newberry, The Third. Zo heet dat natuurlijk weer. En van 27 door naar 24 met Love Town. Van 26 naar 23, dus ook omhoog uit 74. Een hit die opnieuw werd uitgebracht, The First Class. En Annabel van Hans de Boy, ook drie naar boven van 25 naar 22. En zojuist twee omhoog van 23 naar 21, Taco Okkersen. Want zo heette die helemaal compleet. De opvolger van Putting on the Ritz heette Cheek to Cheek.
0: De tipparade, nummer 20.

0: after that Snow White.
1: De tipperade van toen. Dit is Bert van der
2: Ah, daar zijn we alweer. Meteen naar Buffalo Girls van Malcolm McLaren. Hoop koude drukte allemaal. Tenminste, vond ik altijd smaken verschillen, zullen we zeggen. Nummer 20, daar vonden we Buffalo Girls. En dit is, wie is dit? Julius Brown met Party.
3: I'm calling just...

0: 18.
1: Had hij niet net als Forrest een remake gemaakt van zo'n hele bekende oude hit? Rock Your Baby had hij gemaakt, geloof ik, hè? De opvolger van die plaat, ja, die moesten ze dan zelf schrijven. En ja, raad eens wat, dat weet lang niet zo'n grote hit. Het werd eigenlijk niet eens een top 40 plaat voor Julius Brown Party. En die vonden we in dit geval op nummer 19. En dit komt uit Engeland, The Altered Images. Leuk plaatje. Ja, helaas ook geen hit in Nederland, maar wel mooi. Don't talk to me about...

en zeker op de draaitafel staat er ook niet voor niks. 30 plaatjes vanaf het originele vinyl. Meteen naar de Nylons. Ook al zo'n plaatje waar het net niet haalde tot in de top 40. Deze NCFV-favoriet, want dan was hij ook nog. Michael Jackson, de laatste in uurtje 1. Die heet Wanna Be Starting Something. En ik zeg...

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en de natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen nam eerder deze maand de leiding over van Esther Ouwehand. Op een partijcongres in Den Bosch zei ze dat het kabinet Jetten te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij voorzitter van de partij. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waren er om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. En ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust is het koeler en er is een wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
3: De Nederlandse Tipraad,
4: nummer 15.

0: parade.
1: Met een remake. Er staat voor rempel één gouden ouwe, een echte gouden ouwe in de lijst. Uit 1974, die van de First Class, werd gewoon opnieuw uitgebracht. En dit werd opnieuw gezongen. Een plaatje van Heatwave van Rod Temperton. U weet wel, die ook alles voor Michael Jackson geschreven heeft. Tenminste, vrij veel dan Boogie Nights. Dat maakte ze in 1983, stond op nummer 15. De eerste in het tweede uurtje Tipperate. Met zometeen de Nick Straker Band. You know I like it.

0: doen.
1: Een echte dikke top 40 hit heeft hij eigenlijk niet gescoord, geloof ik. Hè? Deze Nick Straker. Toch een legendarische naam in discoland. You know I like it. Meteen gedraaid naar Lafleur met Boogie Nights op nummer 15. Inmiddels toe aan 13. Hier zijn Bennett en B.

0: de tipparade.
1: De vroegere zanger van The Motions, oftewel Rudy Bennett. Rudy van den Berg van zijn eigen. En Bea Willemstein, ja, die zong ook mee. Dat was namelijk de B van Bennett & B en I Got You Babe. Een remake van een plaatje van heel veel vroeger. Sonny & Cher, die maakte het origineel jaren 60 muziek. Kun je nagaan. En Bea Willemstein trouwens is nog bekend ook van dat klusprogramma, hè, van RTL 4 met Nico Zwinkels. Dat was allemaal niet helemaal fris, zullen we maar zeggen. Maar goed, daar gaan we verder niet over hebben. We gaan gewoon een leuk plaatje draaien. Hier zijn de Waterboys met A Girl Called Johnny.

0: Zo, die stampen lekker weg. From Down Under, oftewel Australië, de Little River Band van de rij, nummer 11. Een plaatje heet You're Driving Me Out of My Mind.
1: De tipparade heeft ze allemaal op een rijtje.
0: Ja, je begrijpt het al. We zijn weer toe aan een overzicht. Zullen wij het eens een beetje in omgekeerde volgorde doen? Waarom ook niet? Hè? Van 13 naar 11 zojuist dus de Little River Band omhoog. En van 14 naar 12 ook twee omhoog. The Waterboys met A Girl Called Johnny. Dan van 17 naar 13, 4 omhoog. Bennett & B, I Got You Babe. En de Nick Straker Band steeg van 16 naar nummer 14. Flink omhoog, van 30 naar 15. La Fleur met Boogie Nights. En uit het vorige uur 16, favoriet schijf, was een nieuw binnenkomen plaatje. Wanna Be Starting Something, Michael Jackson. U kent hem vast wel. Van 19 naar 17, That Kind of Man. De samenzang van The Nylons zijn op 18. Van 20 omhoog de Altered Images. Party van Julius Brown van 21 naar nummer 19. En van 22 naar 20 Buffalo Girls van Malcolm McLaren. Zometeen de één na hoogste nieuwe.
1: Bert van der Laan. Een stukje paradijs op aarde.
2: Dit is de Tipperary Top 10.
0: Bent u ook altijd zo benieuwd naar het weer? Nou, vroegen wij ook. En dan hadden we maar één orakel. Jan Pelleboer.
3: Nieuw.

0: is toch ook wat? Valt mijn voorspelling toch nog in het water?
1: Dit is de Tipparade.
2: 9. De bekendste weerman uit het noorden. Was hij lange tijd bij de Tros enzovoort. Jan Pelleboer, bijzonder accentje. En dat werd allemaal nagedaan door Robert Paal. Inclusief alle stemmetjes van Marco Bakker tot de zangeres zonder naam. De ene hoogste nieuwe vond op nummer 10. Kan vriezen en kan

Goedemiddag. Het duo hadden we zojuist. Frank en natuurlijk Mirella. Want wat Frank is, is Mirella ook. Manuel. Manuel Goodbye. Cover van het nummer van Audrey Landers. U weet wel. En nu nog een Nederlandse meneer. Hij was de bekendste trucker. Henk Wijngaard. Ik

0: hitparade van toen. Met Bert van der Laan.
1: Maar alleen als ijs en ijskoud is. Uit IJsland kwam het bandje wat de instrumentale rock'n'rolls speelde voor jullie. Dat was Mezzo Forte met Anna Henk Wijngaard. En ook dit plaatje is Nederlands en ook nog Nederlandstalig. En de zanger heet Ben Kramer.
2: Nummer 6.
3: Geef me het gevoel dat je nog om me geeft. Dat de liefde van ons toch nog leeft. Dat je mij al mijn fouten vergeet over mij. Neem me zoals jij mij altijd hebt gekend. Blijf jezelf, want ik weet wie je bent. En ik twijfel aan jou geen moment.

jij mij altijd hebt gekend. Blijf jezelf, want ik weet wie je bent. En ik twijfel aan jou geen moment.

0: was logica, daar is geen spel tussen te krijgen, helemaal niks. Vulcano op nummertje 4.
1: De Tipparade.
0: Nummer 3. Ja, dat is ook logisch, daar kun je ook geen spel tussen krijgen, want zo gaat het met een Tipparade. We stromen op naar de hoogste nieuwe, die vinden we straks op nummer 1. Eerst even vertellen wat er allemaal voorbij kwam natuurlijk. Laat Me werd gedaan door Ben Kramer daar straks. Lady Love Me, hadden we ook nog van George Benson. Dat is een mooi plaatje op nummer 5. En wat dacht je van deze? Hij had ooit eens zo'n duintje dat werd gebruikt in een koffiereclame en zo. Gary Lowe, zo heette de meneer. Het was eigenlijk een Italiaan. En toen ging hij een plaat maken in het Engels. You are a danger. Nou, zijn Engels is niet helemaal dat je dan zegt van... poeh, daar halen we meteen ook een eindexamen, een 10 mee en zo. Maar ja, goed, dat is een vergeven natuurlijk. Hè. Het plaatje is wel leuk, deed het leuk in de discotheken. Alleen het werd lang niet zo'n grote hit als La Collegiala. En dan meteen daarna op nummer 2 ga ik niet extra af en aankondigen en zo. Want het stijgt ook maar één plekje. Net als trouwens deze You Are Danger van Gary Lowe. Freur met Dudes, Dudes. Dat was toen ook zo'n cultplaatje anno 1983. De herinneringen, we stapelen ze gewoon allemaal op. En we zetten ze ook nog op een keurig netlijstje op nummer 30 door tot en met 1. Maar zover is het nog niet. Eerst even gevaar. De gevaar

0: destijds in 1983 zeiden wij maar Freur tegen het bandje. Maar eigenlijk was het geloof ik iets van Frutboel. En dat was ook zo'n soort raar tekentje op het hoesje van Doet.
1: Die parade heeft ze allemaal op een rijtje.
0: De bijzonderste bijdrage in uw toetjesvak. Doet. Toch een cultplaatje gebleken, hè, achteraf. Dentje steeg van 3 naar nummer 2. Daarvoor van 4 naar nummer 3. You're a Danger van Gary Lowe. En van 7 naar 4 steeg Vulcano. Lady Love Me, George Benson van 9 naar 5 omhoog. En van 8 naar 6. Ben Kramer, Laat Me. Het IJsland, Rockwell, helemaal instrumentaal. Met Sofoyte van 18 naar nummer 7. En op 28 stond hij de week hiervoor. En op 8 deze week Trucker Olé. Het was Henk Wijngaard. En wat krijgen we zometeen? De hoogste nieuwe in deze lijst. De hoogste nieuwe van 30 platen totaal.
2: Oh ja?
3: Ja.
0: Zo snel, want nummer 9 moeten we nog noemen. Frank en Mirella van 12 omhoog. Manuel van Friese, Kandoorje, Robert Paul was de ene hoogste nieuwe op nummer 10. En dit is Elton John op...

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch viel Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de Atlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger, na een beschieting door Hezbollah. En het weer vanavond en vannacht in het zuiden, kans op een onweersbui, en het is een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien, en dan wordt het 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Elke zaterdag, de hits en hun verhaal. Dit is Backwards met André van Dekken.

Een hele goede avond en welkom bij de 1676e uitzending van Backwards. En ja, we zijn nog niet door juni 1986 heen. En daarom nog altijd die maand en dat jaar. Eerst natuurlijk Bert van der Laan eventjes bedanken voor die prachtige platen. En Vreur, inderdaad, volgens mij heeft het niet eens de hitparade bereikt. En het is toch zo'n prachtig nummer. Trouwens, die LP is ook prachtig mooi uit 1983. Ik kan me herinneren dat die band nog uit Wales kwam. Het is maar even dat je het weet. Maar in ieder geval weer leuk op de kaart gezet. We gaan, zoals gezegd, naar juni 1986. We doen helemaal niets aan voetbal. Want er zijn gelukkig ook altijd nog mensen die voetbal helemaal niets aanvinden. Die het allemaal overdreven vinden. Dus zijn we gewoon met alle gelijken. Natuurlijk de gebeurtenissen van 1986. De LP's, de live-opnamen. We gaan televisie kijken. Ik moet heel eerlijk zeggen, een serie waar ik niet zoveel herinneringen aan had. Maar goed, dat kan natuurlijk gebeuren. Misschien u wel. Het is in ieder geval wel een heel leuk liedje. We gaan, zoals gezegd, beginnen in ieder geval met de top 40. En ja, ik zei het vorige week al, we kregen een nieuwe nummer 1. What Have You Done For Me Lately van Janet Jackson. Nou, die plaat die moeten we natuurlijk dan ook gaan draaien, want die plaat die steeg van 3 naar nummer 1.

Afgelopen. Ze kon in ieder geval wel goed dansen. Dat was een ding wat zeker was. Janet Jackson en What Have You Done For Me Lately. Afkomstig van haar derde studioalbum Control. En het schijnt dat het nummer te maken heeft met haar scheiding van James DeBarge. En dat gebeurde in januari 1985. Het was in ieder geval wel haar doorbraak voor de 60-jarige zangeres. Zij is inderdaad 60 jaar geworden. Die op dit moment bezig is met een tournee door Japan. Zou je niet zeggen als je in 1986 al een grote nummer 1 hit hebt. En er kwamen natuurlijk nog veel meer goede songs bij. Goed, we gaan naar de volgende plaat en die is van Mai Tai. Ja, die staat niet helemaal in de top 3, want om maar eventjes die top 3 nog even te vervolmaken. Op 2 Wonderful World van Sam Cooke, die ging van 1 naar 2. En op 3 On My Own van Patti LaBelle en Michael McDonald, die ging van 5 naar 3. En J'aime la vie van Sandra Kim, die bleef op nummertje 4 staan. En goed, dan krijg je ook nog nummer 5. Jawel hoor, dalen inderdaad als een betonkogel. Bad Boy van de Miami Sound Machine, die ging van 2 naar 5. Maar net inderdaad even een top 10, want dat was inderdaad Turn Your Love Around van Mai Tai. Die ging van 13 naar nummer 7. Het trio, samengesteld door Erik van Tijn en Jochem Fluitsma, die traden in 1985 nog op als achtergrondzangeressen in Kronenburg Park van de Frank Boeijen Groep. En zij ontvingen ook nog eens een keer de Konamis Zilveren Harp, die tot en met 2012 werd uitgereikt aan aanstormend talent en als aanmoedigingsprijs. Ondanks het feit dat het Veronica's alarmschijf was, zou het de laatste top 10 notering zijn voor Mai Tai. Naar twee hele kleine hitjes die de top 30 niet eens haalden, was het dan ook afgelopen. Met andere woorden, hier is Mai Tai en Turn Your Love Around.

Vind ik, eerlijk gezegd, zeker geen onaardig plaatje, hoor. Eerlijk is eerlijk. Turn Your Love Around van Mai Tai. Zoals gezegd, ze gingen van 13 naar 7. En dat zou ook direct de hoogste positie zijn. Trouwens, er zijn, is nog een plaat die binnenkwam in de top 10. Dat was Sledgehammer van Peter Gabriel. Maar goed, daar hebben we de live-opname een paar weken terug al van gedraaid. Dus ja, dat slaan we nu maar eventjes over. Ja, ik zei het al, voetbal, het zegt me niet zo heel erg veel. En ik zal toch in ieder geval wat zeggen natuurlijk over het wereldkampioenschap voetbal. Maar dan in 1986, want dat wordt gehouden in Mexico. En Nederland, die ontbrak door de beslissingswedstrijden tegen België te verliezen. In de kwalificatie werd zowel van Hongarije als ook tegen Oostenrijk verloren, waardoor Nederland tweede werd en een beslissingswedstrijd tegen België moest spelen. Tegen Hongarije werd het 2-1, en dat gebeurde zelfs in Rotterdam. En ook Oostenrijk was sterker dan Nederland, het won toen met 1-0. Daardoor ging Hongarije rechtstreeks heen en Nederland mocht dus beslissingswedstrijden gaan spelen. Nou, in België werd het 1-0 voor België. Toen speelde Nederland niet goed. En de tweede wedstrijd. Nederland stond met 2-0 voor, maar Jose Gruen, jawel, hij dompelde de Nederlandse bevolking in rouw omdat hij in de 84ste minuut het uitdoelpunt scoorde, waardoor België naar Mexico ging. Nederland won wel met 2-1, maar het uitgescoorde doelpunt telde toen dubbel. In juni 1986 werden de poolwedstrijden gespeeld, waarna de knock-outfase begon. België schakelde verrassend Rusland uit met 4-3 en won een week later door penalties van Spanje. Helaas, in de halve finale ging het mis tegen Argentinië. Ze verloren toen met 2-0, waardoor dat land de finale speelde tegen West-Duitsland. Die had namelijk met 2-0 gewonnen van Frankrijk. Op 28 juni vond de strijd om de derde plek plaats en daarin versloeg Frankrijk België met 4-2. Argentinië werd wereldkampioen door West-Duitsland met 3-2 te verslaan. Duitsland die kwam al rap met 2-0 achter, maar het venijn zat duidelijk in het laatste kwartier. Eerst scoorde Roemenieke en vervolgens Vuller. De wedstrijd leek op weg naar de verlenging, maar daar dacht Borussia anders over. Borugasa, weet ik veel hoe je dat moet uitspreken. Een Argentijn in ieder geval. 1 minuut voor het verstrijken van de officiële tijd maakte hij de winnende treffer. Hij speelde in die periode trouwens voor het Franse Nantes, die trouwens zelfs in kampioen van Frankrijk werd en 2 keer 2e in die periode. En op 13 juni overleed Benny Goodman, de King of the Swing, zo werd hij wel genoemd. Op 16 januari 1938 speelde hij het beroemde concert in Carnegie Hall in New York. En hij was de eerste die jazz speelde in deze beroemde concertzaal. En er was in eerste instantie zelfs veel tegenstand tegen dat jazzconcert in deze tempel van de klassieke muziek. Het concert was echter een groot succes en versterkte de reputatie van jazz als een kunstvorm. Benny Goodman was bandleider, speelde klarinet en saxofoon en was ook nog acteur. Hij werd 77 jaar. En eens even kijken, hebben we nog een klein berichtje. Jawel, het komt uit de lucht vallen. Die uitdrukking die betekent dat iets totaal onverwachts of zonder enige waarschuwing gebeurt. Daar kunnen ze in Ingen in de Betuwe, in Nederland dus, over meepraten. Daar komt namelijk een brandstoftank van een straaljager vol met kerosine terecht in een tuin. Gelukkig breekt er geen brand uit, maar 2 mensen moesten wel naar het ziekenhuis omdat zij de dampen van de kerosine hadden ingeademd. De tank is afkomstig van een Amerikaanse F-15 die van de basis in Soesterberg kwam. Het was een hulptank die wordt gebruikt op de lange vluchten. Werknemers van de nabijgelegen garage die dachten dat er een bom naar beneden kwam en doken van schrik onder de auto's. Nou, zo erg was het gelukkig niet. We gaan naar de LP's toe en we hebben natuurlijk een hele mooie LP die heel veel mensen ook in de kast hebben liggen. De LP Graceland van Paul Simon. Het is een album dat in 1986 werd uitgebracht en het was zo'n groot succes. Het won 10 Grammy Awards, waaronder een Grammy voor het Album of the Year. Paul Simon schreef de nummers geïnspireerd door de opnames die hij maakte in Johannesburg in Zuid-Afrika. Hij werkte samen met Zuid-Afrikaanse artiesten, waaronder Ladysmith Black Mambozo, Miriam Makeba en Hugh Masekela. De LP werd aanvankelijk ontvangen omdat Paul Simon Zuid-Afrika bezocht tijdens de apartheid. Sommigen beschuldigden hem ervan de apartheid te steunen. Paul Simon verdedigde zijn beslissing door te zeggen dat hij de muziek en de cultuur van Zuid-Afrika wilde eren. En daar is hij glansrijk in geslaagd.

Ja, in Amerika een hele grote hit. En hier was het natuurlijk afkomstig van het album 5150... wat Van Halen maakte. Dat niet alleen, het was ook het eerste album met Sammy Hagar. En Sammy Hagar is ook zeer populair in Amerika. Misschien dat dat allemaal zich wel heeft versterkt. Het was het zevende studioalbum, maar zoals ik al zei, het eerste met Sammy Hagar, omdat in 1985 David Lee Roth uit de band was gezet vanwege zijn strapatsen. David Lee Roth vond het allemaal prima en richtte zijn eigen band op, onder andere met Steve Vai. Totdat ook die muzikanten doodziek van hem waren. David Lee Roth was ervan uitgegaan dat Van Halen ten dode was opgeschreven, maar niets was minder waar. En ze maakten dus onder andere dit album. Maar ja, ik blijf nog altijd het eerste en het tweede en het derde album toch het beste vinden. Maar goed, dat doet er verder niet toe. En daarvoor natuurlijk Graceland van Paul Simon. Blijft een prachtige LP. Goed, ik zei het vorige week al, heel veel sport op televisie die toen nog maar uit twee Nederlandse netten bestond. Je had trouwens ook wat minder praatprogramma's over sport, maar veel meer over voetbal, de Tour de France en ook tennis kwam voorbij. En had je dan een Duitse antenne op je dak staan? Jawel, dat moest dan, hè? Dan kon je ook nog eens een keer Duitsland ontvangen. De Tros die begon om 17:45 met Over Motoren Gesproken, waarin alle aspecten van het motorrijden werden belicht. En natuurlijk Dierenmanieren, dat programma kennen we nog, een programma van Martin Gaus. Met onder andere Het Asieldier van de Week. Om 19:00 kon je dus kijken naar de Amerikaanse serie The Fall Guy. En verder was er 's avonds nog een aflevering van Dempsey en Make Peace. Op Nederland 2 kon je tussen de sportprogramma's door nog kijken naar twee korte films van Bert Haanstra. Op Duitsland 1 natuurlijk ook veel aandacht voor voetbal, maar tussendoor een reportage uit Soweto, 10 jaar na de bloedige opstand. Daar hebben we het vorige week nog over gehad. Maar ik ga even terug naar The Fall Guy. Het was een actie- en avonturenserie à la The A-Team. Oorspronkelijk uitgezonden door ABC in de periode 1981 tot en met 1986. Het gaat over drie stuntmannen die in hun vrije tijd jagen op boeven en criminelen, zodat zij hun premie kunnen opstrijken. Dat kon daar allemaal in Amerika. De stunts die werden vaak uitgevoerd met een GMC pick-up en een aantal trucks. De begintune werd gezongen door Lee Majors en heet dan ook Unknown Stuntman. Major was acteur en speelde onder andere in The Six Million Dollar Man. En hij is inmiddels maar liefst 87 jaar.

Ja, ik weet niet wie er altijd aan die knop aan zit, maar dat wegveden, ja, ik vind het echt drie keer niks. En hij maakt nog een hele mooie gitaarsolo, deze Chris Rea. Maar die krijg je dus niet meer te horen. Jammer, maar helaas. Goed, dat was inderdaad dus Chris Rea en Steel River. Het was afkomstig van de On The Beach Tour. En op 24 april was hij te gast in Vredenburg. En op 25 november stond hij in Ahoy. En daarvoor een man die ook Nederland aandeed, Joe Jackson. Je hoorde natuurlijk Steppin' Out. En het nummer was afkomstig van de Big World Tour. Op 20 mei deed hij Amsterdam aan in Carré en op 21 en 22 mei stond hij in Ahoy. En de tour werd afgesloten met twee concerten in de Rijnhal in Arnhem. Maar dat was het inmiddels december 1986. En hij heeft een nieuwe LP, Joe Jackson, die heet Hope and Fury. Daar gaat hij ook door die LP op tournee. Hij is op dit moment in Noord-Amerika, komt naar Europa. En dan duurt het heel lang, want hij vergeet Nederland absoluut niet. 26, 28, 29 november en 1 en 2 december. Dan staat hij dus in Nederland op de planken. En als je denkt van, ik wil erheen, jammer. Alle concerten die hij in Nederland hier geeft, zijn uitverkocht. Het is niet anders. We gaan naar de gebeurtenissen toe van 1986. En ja, je kan het je niet meer voorstellen. Hè. Tegenwoordig betalen we met telefoon, met het tablet, weet ik veel allemaal. Met een horloge. Maar op het hoofdkantoor van de Postbank in Tilburg is de eerste giromaat in gebruik genomen door de Tilburgse loco-burgemeester Driessen. Met een speciale giropas haalde hij met een geheime pincode geld uit de automaat. Maximaal kan 500 gulden per dag worden opgenomen. De giromaat van de postbank kon alleen worden gebruikt door de eigen rekeninghouders, die op hun beurt geen gebruik konden maken van de automaten van andere banken. Nou, dat is inmiddels ook gelukkig voorbij. En die waren al een stap verder trouwens, die banken, want de eerste echte geldautomaat bij een bank werd op 22 april 1982 in gebruik genomen bij de toenmalige Rabobank Pij en Maria Hoop, ergens in de gemeente Echt, ergens in Limburg. Nelly Smit Kroes had in november 1985 de eerste betaalautomaat in gebruik genomen bij een benzinestation. Toen kon je dus de diesel en benzine aftikken met een betaalpasje. Alleen toen waren de prijzen nog iets lager. En helaas, 11 Nederlandse toeristen zijn omgekomen toen een vliegtuigje boven de Grand Canyon na een botsing met een helikopter neerstortte. Ook de overige 9 inzittenden en de 5 inzittenden van de helikopter kwamen om. Beide toestellen voerden toeristische vluchten uit boven de Grand Canyon. In de Grand Canyon opereerden vliegmaatschappijen zonder radar met de stelling zien en gezien worden. Ze hoefden ook geen vluchtplan in te leveren. Het ging erom zoveel mogelijk toeristen inderdaad door de Grand Canyon te laten vliegen. Duidelijk is dat er maatregelen zijn genomen om dit soort ongelukken te voorkomen. De reismaatschappij wilde de lijst met slachtoffers niet bekendmaken, omdat naast de familieleden nog niet allemaal waren ingelicht. En dat brengt mij bij de actie Maak van thuisblijvers geen spoorzoekers. De PTT, de ANWB Alarmcentrale en de Wereldomroep hebben deze actie in het leven geroepen om Nederlandse vakantiegangers te bewegen regelmatig naar huis te bellen. En dus ook op zoek te gaan naar een telefooncel en dan ook nog eens een keer het goede nummer bellen, want dat was altijd wel een probleem als je natuurlijk in het buitenland zat. Hè? Welk netnummer moest er ook nou weer voor? Jawel. Maar goed, de ANWB, alarmcentrale kenden we allemaal. Iedere vakantie worden zo'n 2000 mensen opgeroepen om de ANWB alarmcentrale te bellen. Maar de respons was toen maar 60%. En dat moest hoger, vonden de actievoerders. Er wordt zelfs een heuse show georganiseerd op de televisie en die heet de Spoorzoekershow. Jawel, originele naam, hè? Gepresenteerd door niemand minder dan Linda de Mol, André Hazes, Gerard Joling en Jim en I. Die verzorgden de muzikale omlijsting. Leuk in ieder geval om dat nog eens even te horen. En inderdaad, maak van de thuisblijvers geen spoorzoekers. We zijn toe aan het 25 Years Ago item. En het album At Last van Etta James is een tijdloos meesterwerk dat de essentie van soul en rhythm and blues vastlegt. Met nummers als I Just Want to Make Love to You en natuurlijk At Last heeft Etta James haar stempel gedrukt op de muziekgeschiedenis. Het album kwam uit in 1961 en At Last werd ook gebruikt in de film Rain Man. Met andere woorden, hier is Etta James.

0: Ja, Robert Palmer was dat natuurlijk en Addicted to Love. Hij speelde onder andere in Finger Joe samen met Elkie Brooks. Vanaf 1974 was hij als soloartiest actief en verscheen zijn eerste album Sneakin' Sally Through the Alley. Jawel, en we kennen hem vooral natuurlijk Best of Both Worlds uit 1978 en dit nummer afkomstig van het album Riptide. Hij stierf in 2003 aan de gevolgen van een hartinfarct. En jawel, daarvoor natuurlijk het album At Last van Etta James. Het blijft een hele goede artiest met hele goede songs. En jawel, het was onder andere ook te zien in de film Rain Man. Nou, daar heb ik nog eentje voor je. Want Have You Ever Had It Blue van de Style Council? Jawel, die werd geschreven voor de film Absolute Beginners. Alleen de titel die heette toen With Everything to Lose. En het werd later omgedoopt dus tot Have You Ever Had It Blue. Met andere woorden, ik ga afscheid nemen van je met de Style Council. Ik zou zeggen,
1: bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer met Backwards met André van Dekken.

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer, vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars en Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat de komende dagen zelf ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. In Novi Sad in het noorden van Servië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt om die te vervroegen. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Dan het weer nog vanavond en vannacht in het zuiden. Kans op een onweersbui. Morgen zon in het zuiden en zuidoosten. Kans op buien. Het wordt 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.
2: You call me up to fall apart and then she says it is not enough. Make a mess and brush it up, but honey, I guess I am not so tough.

0: In de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor. Tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond duidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het is een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door doelpunten van Brobby, Gakpo en Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op een internationale conferentie in Ghana over slavernij is opgeroepen tot excuses van landen die aan de transatlantische slavenhandel hebben verdiend. De deelnemers willen ook dat er een wereldwijd herstelfonds komt en dat geroofde objecten worden teruggegeven. De algemene vergadering van de VN bestempelde de transatlantische slavenhandel officieel als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. En het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen zon, ook een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dann mir ist dann nicht.

0: uur. Met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek. Vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in Centraal-Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met de noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1. Door 2 doelpunten van Brobbey, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F en Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag veel zon, met ook af en toe weer kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in Centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen. Die zouden vannacht moeten plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In een videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk het van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de laatste minuten scoorde Duitsland alsnog de 2-1. Afgelopen avond won Oranje zijn 2e groepswedstrijd ruim. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Robbie, 2 van Gakpo en 1 van Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, maar af en toe ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie is tot 3 uur vannacht code oranje afgegeven. De regen en wind kunnen tot overlast leiden. In de vorige nacht kwamen er in bijna het hele land, had het hele land last van flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond schade door de wind. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook erg druk en toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de Straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat de Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.